0: zeg eens, hoe lang is jouw favoriet?
1: Oh, dat is lang.
0: Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren. Naar Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Waar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26-32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden, maar of dat nu ook is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
2: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
0: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
2: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
3: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
4: Ja, een knettergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes tributeband en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: wordt het volop zomers. De zon schijnt flink. Het wordt 28 graden bij de Randmeren. Lokaal 31 graden in de Achterhoek in het Rijk van Nijmegen. En door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. Vanavond kunnen plaatselijk stevige onweersbuien ontstaan. En ook morgen wordt het een hete dag met veel zon en maxima die lokaal kunnen oplopen tot 34. Later neemt dan ook weer de kans op onweer toe. En ook het weekend is broeierig warm. Dus let een beetje op elkaar in de warmte, dat zou ik waarderen. Hou je rustig, rustig, rustig. Hou je rustig, kalm en stil. Maar zet de radio wel aan, want wij brengen verkoelende muziek vandaag. We hebben ons introspelletje een goed begin klaarstaan. En Frits heeft voor ons de kranten even gescand op het voorpagina nieuws. Daarom kan ik jou nu een greep uit het nieuws van vanochtend geven. Want die kranten die staan vanochtend vooral in het teken van Oekraïne. NRC duikt in de Nederlandse dronesteun, die volgens Kiev een doorslaggevende rol speelt in de strijd tegen Rusland. De Telegraaf meldt dat Nederland daar deze week nog een €500 miljard aan toevoegt, specifiek voor nieuwe drones. Het Nederlands Dagblad schrijft dat ook Trump zijn aandacht weer op de oorlog richt, nu hij klaar is met Iran en een steunverklaring naar de G7 als resultaat heeft. Trouw onthult dat TNO jarenlang experimenteerde met een omstreden leugendetector voor grenscontroles die nooit wetenschappelijk hout heeft gesneden. Bij een anti-AZC-protest in Didam, waar PVV-leider Wilders het woord voerde, zijn 5 mensen aangehouden voor het afsteken van fakkels en vuurwerk. 150 mensen liepen mee in een wandelmars en bij de toespraak nadien groeide die groep aan tot een paar honderd, terwijl een handjevol tegendemonstranten op afstand bleef staan. Het protest is eigenlijk, afgezien die aanhoudingen, over het algemeen rustig verlopen. Het Nationaal Hitteplan is vanaf vandaag weer van kracht in heel het land. Het kan de komende dagen dus overal boven 30 graden worden. En ook morgen en maandag wordt het vooral volgens het KNMI goed warm, met pieken tot 35. Nou, extra kwetsbaar zijn dan de mensen van 75 jaar en ouder. Die voelen namelijk minder snel de dorst en hun lichaamstemperatuur kunnen ze moeilijker onder controle houden. Het advies is simpel: drink genoeg en hou elkaar in de gaten. Nijkerk heeft sinds deze week een hele jonge nieuwe burgemeester erbij. Bram van 10 is verkozen tot de allereerste kinderburgemeester van Nijkerk. Hij mag dit schooljaar mee bij de officiële momenten en is gekozen omdat hij zo spontaan en vol trots over zijn superleuke woonplaats praat. En bij de carnavalsband Kapotte Kachels hangt deze dagen een vleugje Zweeds onweer boven het hoofd. Ze stonden namelijk voor de rechter tegenover niemand minder dan de advocaat van ABBA. Het probleem? Hun carnavalskraker Dikke Pens zou wel heel erg veel lijken op Take a Chance on Me.
1: Ben zo blij, hoppa, met je pens van mij. Okay. Ik was echt dik, maar nu heb ik stik.
0: En Bentlind Joop vindt het maar onzin dat ze hiervoor naar de rechter moeten.
2: Wij gaan met veel zelfvertrouwen naar Utrecht toe. Volgens de letters van de wet hebben wij een parodie gemaakt. Dus wij hebben iets gedaan waar eigenlijk gewoon mag. We voelen ons vrij zelfverzekerd, alleen je weet niet wat ze daaruit de ogen goed gaan trekken.
0: Ja, want volgens de advocaat van ABBA is Dikke Pens een verminking van het origineel en leidt het origineel eronder. Live, als grap, mag het wel van de Zweden. Maar zodra het nummer op de streamingsdiensten staat en er geld mee verdiend wordt, dan zingen ze een toontje anders. Eind deze maand weten we of de rechter ook gevoel heeft voor carnaval. Met die pens van mij hoor ik erbij. Ik ben met mijn eentje. Wat zei hij nou? De hele rij. Ja, toch? Ja, precies. Ja, ik zou er niet te moeilijk over doen als ik een Zweedse advocaat was. Maar dat ben ik niet. Windjammer en Tossing and Turning nu.

The Beatles, The Norwegian Wood, The Bird Has Flown. 6:15, goedemorgen Gelderland. Zometeen hebben wij een intro van een plaat. Die wil ik graag in zijn geheel draaien. Maar dat mag ik dus alleen doen als jullie het intro weten. Herkennen en de plaat en artiest even naar mijn app of mailen. Gaan we spelen? Een goed begin is het halve werk. Naar Raccoon en een nickel for goodbye.

0: Good Goodbye, Nickel for Goodbye van Raccoon.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Goedemorgen allemaal. Donderdagochtend, ik wil een plaat draaien zometeen. Maar dat mag ik alleen doen als jij weet welke plaat dat is op basis van de eerste paar seconden.
1: Een goed begin.
0: Dat is net niks. Toch? Dat is gewoon de aanzet op een gitaar, meer niet. Maar misschien wel een hele bekende, dat je denkt van, oh ja, maar dat is wel dat en dat nummer van die en die. Nou, dat en dat van die en die, dat wil ik dan dus zeg maar even in de mail hebben. frank@gld.nl of via een appje naar de studio. En dan kan ik de plaat zo draaien. Het is namelijk wel een lekkere plaat. Welke plaat? Nou, nog één keer.
1: Een goed begin.
0: Succes. Denk er maar eens goed over na.

0: ontbijtje, het laatste nieuws en de lekkerste muziek. Je begint je dag goed met Goedemorgen Gelderland.
1: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
3: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
5: Het is iets voor 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Stenenkamer, gemeente Voorst, is het 14,6. In IJzervoorde is het al 17,6. Vandaag schijnt de zon flink met temperaturen van 28 graden bij de Randmeren tot 31 graden in de Achterhoek. Vanavond kunnen enkele pittige onweersbuien over ons heen trekken. Bij een asielprotest in Didam zijn gisteravond 5 mensen aangehouden nadat zij fakkels en vuurwerk hadden afgestoken. De demonstratie, waarbij ook PVV-leider Geert Wilders sprak, verliep verder rustig, al stelde de gemeente uit voorzorg wel een veiligheidsrisicogebied in. En Gelderland heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport over onze provincie komen. Toch blijft Gelderland kritisch omdat nog onduidelijk is of Den Haag dezelfde definitie gebruikt als Gelderland met betrekking tot laagvliegen. Meer Gelders nieuws vind je op onze site gld.nl en natuurlijk in onze mobiele app. Ik kijk even naar de verkeerssituatie deze donderdagochtend en die is rustig.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
6: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
7: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
8: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
7: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
9: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
10: Ernstings Family!
9: Aanbevolen door vrolijke families.
11: Bekijk bij Nama de grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Met de nieuwste kleuren. Bezoek de showroom van Nama in Arnhem.
12: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Beam Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
11: De grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Bezoek Nama in Arnhem.
0: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Bloemingen, good morning freedom. Goedemorgen Gelderland, good morning, good morning. Ja, het is bijna 5 minuten over 6:30. Zometeen de oplossing van een goed begin. Maar ik wil je eerst iets vertellen over iets anders. Want iedereen die vanaf volgend jaar 60 wordt... of die leeftijd al heeft... kan zich gratis laten vaccineren tegen gordelroos. Ben je ouder dan 60, dan geldt die regeling niet. En dan moet je dus zelf diep in de buidel tasten voor een prik. Dat is raar eigenlijk, hè? Terwijl het risico op gordelroos juist stijgt naarmate je ouder wordt. Als je het nou eenmaal hebt gehad, dan is er ook nog een redelijk grote kans dat die pijn daardoor blijvend is.
1: Veel mensen denken na de waterpokken in hun kindertijd nooit meer aan het virus. Toch blijft het levenslang in het lichaam aanwezig. Jaren later kan het opnieuw opspelen in de vorm van gordelroos, zoals ook Peter Belien uit Eerbeek ervaart.
2: Brandend gevoel, fors brandend gevoel. Een beetje te vergelijken met als je een dagje te veel in de zon hebt gezeten. En gek genoeg, dat went eigenlijk het eerste of het makkelijkst, omdat dat continu is. Wat niet went, is dat er ook regelmatig zeg maar, pijnscheuten in dat gebied. Bij mij is dat dan met name de ribbenstreek. En dan lijkt het alsof je of gebroken zijn of flink gekneusd. En dat is ellendig.
1: Volgens pijnspecialist Michel Ter Hegge ontstaat de pijn door beschadiging van zenuwen tijdens een gordelroosinfectie.
3: En bij oudere mensen is het ook zorgelijker, omdat het nog een ander beeld kan ontstaan. En dat noemen we dan weer met de ingewikkeld postherpetische neuralgie. En dat is dus eigenlijk pijn na gordelroos, die komt door beschadiging van die zenuw door de gordelroos.
4: Dus dan de gordelroos is dan weg, maar de pijn die blijft?
3: Klopt.
1: Een vaccin biedt uitkomst om deze langdurige zenuwpijn te voorkomen. Maar de twee benodigde prikken kosten nu vaak tussen de 400 en 500 euro. Het kabinet wil vanaf 2027 mensen die 60 worden gratis vaccineren. Maar volgens de patiëntenorganisatie is dat niet genoeg.
2: Niet alleen de 60-jarigen. Want nu is het alleen als je 60 jaar en een maand bent... Dan heb je, het is een kwestie van jammer. Dan mag je zeg maar zelf die 400 of die 550 euro ophoesten. En ook mensen vinden dat gewoon te veel. En die denken, nou, ik neem dat risico maar dat ik niet bij die 20% ga horen.
0: Ja. Gordelroos dus en het vaccineren. Samenwerkende ouderenclubs dringen erop aan om de vaccinatie dus ook gratis te maken voor kwetsbare groepen en... Dat is ook nog wel een interessante groep. Mensen met een laag inkomen. Die zou je eigenlijk financieel tegemoet moeten komen... als ze dus diep in de buiten moeten tasten voor zo'n vaccinatie. Kie nu op Radio Gelderland. En zometeen een goed begin. Hij is geraden. Dat is fijn. Dus ik kan hem zometeen helemaal draaien.

0: Everybody's changing, maar ik voel me niet hetzelfde.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, een goed begin is het halve werk. Ik laat een beginnetje horen van een plaat. Dat klonk zo.
1: Een goed begin.
0: En daar moest je mee doen, met die paar stukjes gitaar. Maar gelukkig heb je dan bijvoorbeeld een Dianne, een Evert, een Leon, een Reinhard. Nou, en ga zo maar door. Die allemaal appten, dat is doe maar, 32 jaar. Oftewel, sinds een dag of twee

0: of twee vlinders in mijn hoofd.
1: Groetjes van Gerrit. Ik ben onderweg naar een schooltriathlon. Daar ben ik scheidsrechter en heb ik heel veel zin in. Gisteren al gedaan, vandaag nog en morgen ook nog. Dat is in Hamburg. Alle scholen van Hamburg doen eraan mee. Doei doei, groetjes, hoi hoi.
2: Sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd.
3: Vanuit een zonovergoten vorst. Groeten van Henry uit de Melkstal.
4: We hoorden Doe Maar met Sinds een dag of twee.
5: Of 32 jaar. Goedemorgen.

0: Lois Lane kennen wij natuurlijk van hits zoals It's the First Time, Fortune, Fairy Tales en Tonight. Maar deze zusjes, Suzanne en Monique Kleeman, draaien al mee sinds de jaren 80. Hebben net hun 40-jarig jubileum gevierd als band. En hiermee laten ze horen dat ze nog altijd nieuwe muziek maken. Ook Takes a Million heet het nummer. Echt, ja. Daarmee kijken ze terug op het kleurrijke uitgaansleven van Amsterdam, de jaren 80. Maar dan dus eigentijds werkt, hè? Klinkt als een nieuwe plaat. Is het ook, trouwens.
1: Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? De weerman Jeroen Elfrink, die kan ons dat vertellen. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, mooie zonsopkomst vanochtend met die bewolking. Ik krijg al foto's binnen van Ab Donker. Die heeft de zonsopkomst in Delft gefotografeerd vanochtend. Geweldig plaatjes. Het wordt een mooie, maar vooral warme dag vandaag, hè?
2: Ja, ook een hele benauwde dag.
0: Benauwde dag?
2: Ja, de luchtvochtigheid is hoog. Dus het wordt vanmiddag ook nog een keer drukkend warm. Ja, nu is het nog een graad of 15 op de landerijen. In de binnensteden een graad of 18. Dus mocht je nog even die koelere lucht het huis in willen laten, het is ook echt wel nodig de komende dagen. Ik zou vooral zeggen, doe het even nog deze ochtend. Gooi lekker die ramen open, laat die koele lucht nog even binnen. Want die koele lucht gaan we echt wel nodig hebben, hoor, de komende dagen.
0: Ja. Want ik krijg bijvoorbeeld een appje binnen van Leon. Die denkt eigenlijk niet zozeer aan vandaag, die denkt meer aan morgen. En dat snap ik al, want dan gaat zijn dochter trouwen. Buiten, tussen de bloemen. Hij vraagt, zou je aan de weerman willen vragen, hoe groot is de kans op droog weer morgenmiddag tussen 1 en 4? Want ja, bij dat warme, drukkende weer is natuurlijk wel kans op onweersbuien. Die krijgen we vanavond al, denk ik, of niet?
2: Ja, vanavond neemt de kans op onweersbuien al toe. Eerst vandaag nog heel even kort. Vandaag veel zon. Temperatuur loopt op naar 30 graden. En daarmee start ook de regionale hittegolf. Ik denk dat we echt aan een hittegolf gaan komen in Gelderland. En dan vanavond neemt de kans op een enkele forse onweersbui toe vanuit het zuidwesten. Maar ik denk dat ze vooral vannacht nog over de provincie heen trekken. Nou, gelukkig hebben dan weinig mensen daar relatief gezien last van.
0: Ja.
2: Ook een hele warme nacht, 19 graden als minimumtemperatuur. En morgen gaat de temperatuur dan naar 32 tot 34 graden. Opnieuw weer drukkend warm, veel zon in de middag. En dan vanaf de tweede middaghelft neemt de kans op een lokale onweersbui toe. Zeker in de oosthelft van de provincie. Vooral in de Achterhoek moet er even rekening mee worden gehouden. Waarschijnlijk in de avonduren meer buien op meer plaatsen. Pin me nog niet te veel vast op een exact tijdstip op dit moment. Maar de kans dat je morgenavond toch wel een forse onweersbui over je heen krijgt is aanzienlijk.
0: Oké. Het hitteplan gaat vandaag ook in werking, hè? RIVM verwacht inderdaad, die activeert dat vanwege die verwachte temperaturen, die hoge temperaturen. Ouderen, jonge kinderen en mensen met gezondheidsproblemen, die moeten extra goed op zichzelf letten en op elkaar. Die drinkprikkel die zit er met name bij de ouderen niet zo in. Ja, gewoon goed drinken, hè, dit soort dagen.
2: Ja, en gewoon lekker rustig aan doen en je vooral niet gek laten maken.
0: Nou, dat lijkt mij een uitstekend advies van de weerman. Laat je niet gek maken en blijf rustig. En blijf ook rustig luisteren, want Jeroen die komt over een uurtje gewoon weer terug, toch?
2: Ja, en dan gaan we even kijken hoe lang die hittegolf zou kunnen duren.
0: Ja, of het eentje wordt van 5 dagen of misschien wel van een week.
2: Ja, wie weet.
0: Oké. Dat ga jij uitzoeken. Ik hoor jou over een uurtje weer. En wij gaan straks naar 7 uur ook vooruitkijken naar ons opsporingsprogramma op tv van vanavond. Plaatsdelict, dat maken wij samen met politie en justitie. Ik pak er zometeen alvast de 1 zaak uit die vanavond gaat worden behandeld. En we zijn natuurlijk ook dik bevriend met de afdeling van de platenpolitie. Dus we hebben naast plaatsdelict zometeen ook weer een plaatdelict. Nu hoor je David Bowie. Dit is het mooie Heroes.

0: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
1: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
0: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
3: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagse-otterlo.nl.
4: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
7: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getalen uitvallen.
6: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
8: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
6: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Yirenchi het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel.
10: Het is feest bij Wintersteegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen.
9: Zo kunnen de zakleerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Morgen Gelderland.

0: 22 graden bij de Randmeer en lokaal 31 graden in de Achterhoek in het Rijk van Nijmegen. Door die hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. Vanavond kunnen plaatselijk stevige onweersbuien ontstaan. Ook morgen heet met temperaturen die maximaal oplopen tot 34. En ook dan weer kans op onweer later op de dag. Het weekend wordt ook broeierig warm met temperaturen boven de 30 graden. Dus let een beetje op elkaar en hou je rustig, rustig, rustig. Hou je rustig, kalm en stil. Maar zet de radio aan, want wij brengen vandaag verkoelende muziek. We hebben een kakelvers plaat Delict klaarstaan. En Frits heeft voor ons de kranten gescand qua voorpagina nieuws. En daarom kan ik je nu een greep uit het nieuws van vanochtend geven. NRC schrijft dat de Nederlandse dronesteun aan Oekraïne een doorslaggevende rol speelt in de oorlog tegen Rusland. Nederland heeft tot nu toe bijna 1 miljoen drones gefinancierd. Jaarlijks steekt Nederland 3 miljard euro in militaire steun aan Oekraïne. In totaal bijna 12 miljard dus. En is daarmee na Duitsland en Noorwegen de grootste Europese steunverlener. In de Telegraaf zegt defensieminister Yesogus dat deze miljarden een goede investering zijn voor de veiligheid, de economie en onze eigen krijgsmacht. Want Nederland leert namelijk ook van de ervaringen die de Oekraïners zelf op het slagveld hebben opgedaan en nog aan het opdoen zijn. Het Nederlands Dagblad meldt dat Trump zijn aandacht weer op Oekraïne aan het richten is, nu het akkoord met Iran rond is. Ook de G7-top in Frankrijk beloofde Amerika samen met de andere G7-landen ook Oekraïne onvoorwaardelijk te blijven steunen. En Trump en Zelensky hebben elkaar weer even persoonlijk ontmoet. In Barneveld dan, daar hielden twee scholen hun hart vast nadat eerder deze week brand uitbrak in de technische ruimte van het gebouw waarin ze zitten. Een oplettende buurtbewoner zag op tijd rook uit de schoorsteen komen en sloeg alarm, waardoor de schade beperkt bleef tot die ene ruimte. Maar toch blijven de Fontein en de Prins Willem-Alexanderschool tot het weekend dicht, zodat de rooklucht en het roet uit het hele gebouw weg kan. De Telegraaf kopt dat Brussel een bom legt onder de Nederlandse belastingplannen voor Box 3. Europa wil voorstellen dat bedrijven geen belasting meer betalen over dividend dat ze aan elkaar uitkeren. Daardoor komt beleggen vanuit een eigen BV ineens veel aantrekkelijker uit de bus. Fiscale experts vrezen dat mensen nu massaal hun geld naar een BV verplaatsen om zo onder de zwaardere belasting op beleggingswinst in Box 3 uit te komen. De Gelderlander en het AD schrijven over iets anders, dat het kabinet het roer omgooit in het onderwijs. Eerst taal, dan pas rekenen. Een derde van de Nederlandse jongeren haalt namelijk niet de basiskennis voor lezen. Daarom wordt taalonderwijs vanaf nu hoofdprioriteit op school, met onder meer meer geld voor schoolbibliotheken en een grotere rol voor taal bij ieder schoolvak. En op de Cruijffkoorts gelden al jaren de 14 regels van Johan Cruijff over respect, gezondheid en samenspel. In Nijmegen kwam daar voor één dag een 15e regel bij. Namelijk, jongens mogen er even niet bij. 11 meiden namen het veld helemaal over, met voetbal, kickboksen, een luchtkussen en zelfs een eigen matcha-bar.
1: Meiden komen meestal niet zo vaak op Cruijffkoort. Een paar meiden plus ik zijn meestal hier op Cruijffkoort. En de anderen zie je hier niet zo heel vaak, want die vinden het niet zo leuk hier.
2: De jongens spelen heel hard, zeg maar. En dan kunnen meiden niet heel snel heel vrij spelen hier zo. Wij organiseren dan nu namelijk iets om het echt te doen.
3: Zodat meer meisjes ook meer kunnen spelen en zo. En dat ze fit blijven. En hier, je ziet het al, kickbox, voetbal.
4: Het veld staat vol met verschillende activiteiten en allemaal georganiseerd door en voor meiden, zodat zij zich er meer thuis gaan voelen.
1: Ik vind het fijn en leuk dat meiden vandaag nu een dag krijgen.
2: Ik vind gewoon dat je hier gewoon met plezier naartoe moet gaan. En wat ik ook merk is dat sommige kinderen hier een beetje zonder plezier echt naartoe gaan.
5: 1, 2.
6: Het is dubbel, want je wilt eigenlijk dat iedereen mee kan doen. Maar tegelijkertijd zie je elke dag jongens op een kruifveld. Dus het is juist heel mooi dat er nu een dag voor meiden is.
7: Yes!
6: En hopelijk kunnen ze in de toekomst gewoon met z'n allen op een kruifveld sporten.
1: We hebben nu dit veld in beslag genomen voor vandaag. Dus ik denk wel dat er meer meiden gaan komen.
2: Ik vind het ook wel leuk dat een keertje vol is gewoon met meiden in plaats van met jongens.

0: Sailor en Traffic Jam om 7:15. Zometeen de platenpolitie met een nieuw plaatdelict. Maar eerst gaan we het hebben over plaatsdelict. Dat is vanavond op TV Gelderland te zien. Met onder andere deze zaak. Het was alles behalve een fijne koningsdag voor een man van 24 uit Duiven. Een avondje feestvieren eindigde voor hem namelijk in het ziekenhuis. Uit het niets krijgt hij een harde klap in zijn gezicht. Zijn neus breekt en hij moet daarvoor dus naar het ziekenhuis. Het slachtoffer heeft geen idee wie de man is die hem sloeg. Hij kent hem niet, hij heeft ook geen ruzie met hem. Gisteren sprak het team van plaatsdelict met het slachtoffer.
1: Ja, toen kwam die jongen naar mij toe en die zei van ja, vind je het leuk wat je aan het doen bent? Dus ik dacht van ja, wat bedoel je daarmee? Dus ik kwam bij hem staan en ik zei van ja, wat bedoel je? Van wat is er? En toen, voordat ik uit was gepraat, ja, toen zat hij er al op. En het enige wat ik daarvan nog weet is dat ik in mijn onder het bloed zat. Ja, ik zag dat in ieder geval dat foute boel was.
0: Ja, foute boel. Duidelijke beelden van die mishandeling en ook van de verdachte zie je vanavond in plaatsdelict. Want de politie wil natuurlijk graag weten wie is deze man. Nou, wellicht herken je hem. Ga dus vanavond vooral even kijken naar plaatsdelict en help ons mee dit op te lossen. Blijf ook luisteren om plaatsdelict op te lossen. Dat is na Third World en Try Your Love.

0: Third World was dat, 8:09.
1: Plaat Delict.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
3: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, het procesverbaal van een plaat waar iets in is gebeurd wat niet door de beugel kan. Dat ga je nu horen. En als je weet over welke plaat ik het heb, dan maak jij misschien wel kans om de gouden tipgever te worden. En dan krijg jij de Radio Gelderland zaklamp. We behandelen vandaag een historisch dossier dat teruggaat tot het einde van de 19e eeuw. Volgens de stukken werd een groep Lakota-Indianen omsingeld door militairen van het Amerikaanse leger. En wat volgde was een bloedige confrontatie waarbij honderden mannen, vrouwen en kinderen om het leven zijn gekomen. Onderzoekers stellen vast dat die gebeurtenis jarenlang uit de nationale aandacht verdween, maar binnen de betrokken gemeenschap natuurlijk nooit is vergeten. Decennia later trokken activisten opnieuw naar diezelfde plek om aandacht te vragen voor gebroken verdragen, voor discriminatie, voor achterstelling van de oorspronkelijke bewoners van Amerika. En daardoor staat diezelfde plaatsnaam opnieuw centraal in ons onderzoek. Dus een historisch bloedbad waarbij honderden leden van een inheemse bevolkingsgroep om het leven kwamen en naar de maatschappelijke gevolgen die generaties later nog steeds voelbaar zijn. Wij zoeken hiervoor een Amerikaanse rockgroep met Indiaanse wortels, actief in de jaren 70. De bandleden gebruiken hun muziek regelmatig om aandacht te vragen voor de geschiedenis en de positie van Native Americans. Het gaat dus over South Dakota, zowel in 1890 als in 1973 gebeurde er op die belangrijkezelfde locatie iets bijzonders. En de plaats Delict staat letterlijk in de titel. Enig idee over welke plaatdelict ik het zojuist heb gehad? Laat me weten.

mee met Frank, Esther en Linda en stap in het busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169.
0: Voordeelhaartjes.nl. Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
2: Voordeelhaartjes.nl.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
3: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
5: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
7: Goedemorgen, het is 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland in Zevenhuizen, gemeente Apeldoorn 14,6. In Halle, gemeente Bronckhorst 17,6. Vandaag schijnt de zon flink met temperaturen van 28 graden bij de Randmeren tot 31 graden in de Achterhoek. Vanavond kunnen enkele pittige onweersbuien over ons heen trekken. 2 basisscholen in Barneveld blijven na de brand deze week voorlopig dicht vanwege rookschade. De scholen spreken van een geluk bij een ongeluk, want dankzij snel ingrijpen bleef de schade beperkt en hopen ze ook begin volgende week gewoon weer les te kunnen geven. En er lijken nog altijd flinke spanningen te zitten tussen Gelderland en het kabinet over de stikstofaanpak rond de Veluwe. Terwijl provincie en Rijk samen een nieuw stikstofplan hebben ondertekend, dreigt de provincie alsnog af te haken als Den Haag kiest voor een grotere bufferzone rond het natuurgebied dan de afgesproken 500 meter. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel en Geldermalsen 8 minuten. En richting Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 5 minuten. Verder op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 8 kilometer. En dat kost je 7 minuten.
8: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
9: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
8: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Goedemorgen Gelderland.

0: Hughes Corporation. Our love is like a ship on the ocean. We are sailing with a cargo full of love and devotion. Goedemorgen allemaal. 7 minuten over 7:30 is het. We zitten midden in een tijd dat de overheid en de veiligheidsregio's ons een beetje meer paraat willen maken. Beter voorbereid op als het eventjes allemaal niet meer werkt, als het uitvalt. Want het kan gebeuren natuurlijk. Natuurbrand, dat weten we in de omgeving van Ede inmiddels weer donders goed. Maar ook dat communicatie kan uitvallen of dat je een langdurige stroomuitval hebt. Dat hoor je natuurlijk ook wel wat vaker nu de spanningen op het net zo toenemen. Nou, dat lijkt misschien soms best wel ver weg. Dat je denkt van nou, dat gebeurt hier niet. Maar het kan ons dus allemaal zomaar raken. En daarom is er nu een overheidscampagne gestart. Ook vanuit de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. En die campagne heet Denk Vooruit.
1: We komen vandaag in gesprek met burgers die hier winkelen om te horen of ze voorbereid zijn. En heel veel mensen denken dat dat niet zo is. En daarom deel ik ook een soort checklist uit. En dan zullen mensen zien dat als ze dat nalopen, dat ze eigenlijk 80% al in huis hebben. En we willen heel graag dat ze net die laatste 20% ook nog aanschaffen.
2: Denk vooruit. Hè? De overheid doet niet alles voor je. Denk zelf en denk vooruit.
3: 72 uur moeten we ons in crisissituaties zelf kunnen redden, zegt de overheid. Maar niet iedereen heeft een goed noodpakket in huis om dat ook te kunnen.
4: Nee, ik heb zoiets van, dat klinkt heel erg negatief. Als de bom valt, dan zijn we allemaal weg en heeft het allemaal geen zin.
5: Ik heb bijvoorbeeld geen flessen water op voorraad. En we hebben wel kaars en een lucifer en zo, maar niet alles volgens mij.
6: Niet houdbaar eten in potten of zo, dat niet.
3: Maar wat zit er eigenlijk in een goed noodpakket? Eten en drinken natuurlijk, maar ook.
1: Als je huisdieren hebt, is het handig dat je daar ook wat voor achter hebt. Gebruik je medicatie, is het handig om daarop voorbereid te zijn. Wij delen een fluitje uit, maar ook bijvoorbeeld blijkt dat weinig mensen weten wat de frequentie is van de noodradio.
4: Tegenwoordig kan er van alles gebeuren nu. Dus eigenlijk zou ik het wel aanraden, heb het in huis. Want ik was laatst echt heel blij dat ik gewoon water had.
0: Noodpakket dus van de overheid. Dat is het advies dat je dat in bezit hebt. Dat je de eerste 72 uur jezelf kunt redden. En de frequenties, ja, dat is natuurlijk wel goed om te weten. Ook waar je Omroep Gelderland kunt ontvangen. Als je een DHB Plus radio hebt, dan zou je zeggen dat gaat goed. Maar het digitale signaal, ja, dat verschilt natuurlijk qua uitval. En dan word je zomaar weer teruggeworpen op het ouderwetse FM-frequentie. En dan weet je dat je in de Achterhoek 90.4 moet hebben voor Omroep Gelderland. Arnhem 88.9. In Nijmegen 89.1. In het rivierengebied 99.6. Weet je hem ook voor de Veluwe? 103.5, hè? Heel goed, hoor. Goed onthouden.

0: All Things Under the Sun van Wolf.
1: Plaatdelict.
0: Goedemorgen. De platenpolitie dankt iedereen voor het meedenken vanochtend. Opnieuw een muzikaal misdrijf gepleegd, maar we hebben de dader te pakken. Het was namelijk een protestlied over het gelijknamige bloedbad uit 1890. Een tragisch stuk geschiedenis waarin meer dan 200 ongewapende Lakota-indianen, voornamelijk vrouwen en kinderen trouwens, gedood zijn door het Amerikaanse leger. Eind 19e eeuw ontstond er een grote spanning rondom reservaten en heilige gronden van de inheemse volken. En het bloedbad dat vond plaats op 29 december 1890... een beruchte confrontatie bij Wounded Knee in South Dakota. En dat wordt gezien als het laatste grote gewapende conflict tussen het Amerikaanse leger en de oorspronkelijke bewoners. Het eert niet alleen de slachtoffers, dit nummer, maar het is ook een aanklacht tegen de eeuwenlange onderdrukking en de onrechtmatige behandeling van de bevolking. Deze band bestond ook uit leden van Indiaanse afkomst die met hun muziek dus de bewustwording over hun cultuur en de geschiedenis wilden vergroten. Ze durfden het nummer in eerste instantie niet uit te brengen, het platenlabel in Amerika, maar de tekst werd destijds door de platenbazen te politiek en te gevoelig geacht. Allemaal in de nasleep van de hedendaagse protesten ook in hetzelfde gebied. Nou, in tegenstelling tot Amerika werd het bij ons in elk geval een enorme hit. In Nederland en België bereikte het de nummer 1 positie in 1973. Ik heb het natuurlijk over Redbone. En We Were All Wounded and Wounded Knee. Fridi heeft dat onder andere goed. Marijke, Ellen, Arie, Ivar, Dini, Toke, Deborah. Maar ook Gerrit. Of nee, niet Gerrit. Daar misschien ook wel Gerrit trouwens. Er is ook een Gerrit tussen mij. Ik bedoel Geert. En die Geert die proberen wij te bellen. Maar je krijgt het niet te pakken.
2: Nee, hij gaat alleen maar over. En dat duurt hij al heel lang.
0: Misschien is hij aan het rijden. Dat kan natuurlijk dat hij hem niet.
2: Ja, maar soms dan denk je nog een leuke voicemail of iets. Weet je.
0: Ja, maar ook niet.
2: Nee, ik hoor het heel lang.
0: Heel lang. Nou, dan even luisteren. Oh ja, inderdaad. Nee. Geert.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Dank voor je medewerking. Je hebt gewonnen. We gaan nog contact opnemen voor de prijs.

0: platenlicht vandaag is We Were All Wounded and Wounded Knee van Redbone. Fijne dag allemaal. Doei doei.
1: We were all wounded at Wounded Knee. Ik weet nog dat die plaat uitkwam en ik vond hem eigenlijk wel best indrukwekkend. En dat vind ik nog. Hey, fijne dag. Doei.
2: We were all wounded at Wounded Knee.
3: Het is Wounded Knee van Redbone.
4: Volgens mij is het Redbone met Wounded Knee, oftewel de schijndoden.
5: Ja, het is helemaal goed, mensen. Dank jullie wel voor het meedenken en het insturen van de appjes. Wij zoeken natuurlijk altijd nog nieuwe platendelict. Heb jij misschien een suggestie voor ons? Dan kun je de platenpolitie helpen, hè, door even te tippen. Dat kan frank@gld.nl. Dat kan dus via de mail, wou ik zeggen. Een beetje gebrekkige zin. Je zou ons ook kunnen appen met de app van Omroep Gelderland. En wat je ook kunt doen, is de plaatselijke politie bellen.
6: Zaak gesloten.
5: Wat een mooie wereld. Dat zingt Sam Cooke.

0: Sam Cooke en Wonderful World op Radio Gelderland, 9 voor 8. Tijd voor het weer. Jeroen Elverink van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, loopt het nu al snel op, die temperatuur, of valt het nog mee?
1: Ja, het gaat al hard, hoor. De temperatuur ligt nu al rond 20 graden. Ja, dat zeg ik niet elke ochtend voor 8 uur. En ja, die gaat nog wel verder omhoog. We gaan zelfs richting 28 tot lokaal 31 graden in de provincie vanmiddag. Dus her en der hebben we al die eerste tropische dag te pakken in deze reeks. En ja, ik verwacht ook echt wel dat we aan de hittegolfwaarde komen in de provincie. Dus ja, we staan echt aan de vooravond of een voorochtend van een hele warme reeks dagen.
0: Ja, en een hele warme en hittegolf, dat is ook weer 25 dagen, 25 graden of meer. En dan 3 dagen daarvan boven de 30, hè?
1: Ja, exact. Ja. Klopt helemaal. Nou, daar gaan we echt wel aankomen, hoor, in Gelderland. Ja, mocht je trouwens vandaag nog wel van plan zijn om richting het strand te gaan van de Noordzee, ja, let dan wel even goed op, want in Zeeland is het nu mistig en die mist trekt naar het noorden toe. Ook in Zuid-Holland raakt het zo meteen wordt het mistig op de stranden. En daar gaat de temperatuur toch weer iets teruglopen. Dus mocht je die kant op gaan, doe het vandaag misschien nog even niet. Morgen is een betere dag, want dan is de wind wat aflandiger en is die mist weer teruggedrongen de zee op. Dat is wel even iets om rekening mee te houden. En voor de rest had ik beloofd om even te gaan kijken naar wat de temperaturen de komende tijd gaat doen. Of die nog lang hoog blijft. Nou, daar kan kort over zijn. Ook volgende week waarschijnlijk lange tijd nog temperaturen van 30 graden of meer.
0: Ja, dat is inderdaad. Daarom weet je eigenlijk al zo zeker dat er een hittegolf gaat worden. Omdat je gewoon in de kaarten ziet van dat gaat voorlopig gewoon echt wel boven of rond de 30 hangen.
1: Ja, dus die hittegolf lijkt wel zeker. Er moet echt iets geks gebeuren, wil dat niet gebeuren. We hebben gewoon heel veel kansen. Heel veel dagen, kans op die 30 graden.
0: En al die dagen ook net als vandaag en morgen, dat er dan dus aan het eind van de dag kans op een onweersbui is? Dat het even gaat knallen?
1: Die neemt wel af, hoor, vanaf zaterdag. Okay. Dan liggen we zaterdag, zondag en maandag iets meer onder invloed van een hoge drukgebied. Vandaag en morgen is die opbouw gewoon iets onstabieler van de lucht. Vanavond en komende nacht waarschijnlijk een aantal onweersbuien over de provincie. Morgen een herhaling van zetten tijdens de avond- en nachturen. Maar het weekend, ja, die verloopt toch echt wel droog.
0: Ja, dat is wel fijn voor de mensen die bijvoorbeeld buiten ergens het voetbal gaan kijken tegen Zweden. Dat je dan niet rekening hoeft te houden met
1: zaterdagavond, toch?
0: Zaterdagavond, ja.
1: Ja, perfect.
0: Ja, perfect, ja. Oké. Nou, Jeroen, dankjewel en tot over een uurtje.
1: Ja, tot straks.
0: Joep. Straks ook de Griffels en de Penselen. Dat zijn de bekendste en belangrijkste juryprijzen voor kinderboeken. De Griffels voor de best geschreven en de Penselen voor de best geïllustreerde kinderboeken. Die zijn gisteren uitgereikt door de voorzitter van de jury. En die is hartstikke gelders. Dat is de Arnhemse Taco Rietveld, bekend als de kindercorrespondent. We spreken hem zo en dan horen we ook waarom we eigenlijk allemaal kinderboeken zouden moeten lezen. Maar eerst Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.

0: volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
2: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
1: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
3: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
4: Ernstings Family.
3: Aanbevolen door vrolijke families.
0: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
5: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
6: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
5: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
9: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
8: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
10: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
8: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermals en Everdingen 6 minuutjes. De A12 Duitsland-Arnhem tussen Ouddijk en Duiven 8 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel 5 minuten. En op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein 6 minuten extra reistijd.
12: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
13: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
12: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Pas op hoor, deze is heet.
16: Oeh, ja.
15: Wil er iemand nog wat drinken?
16: Ja, graag.
15: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
16: En voor mij, man?
15: En een frisje voor jou.
16: Dank je.
17: Proost.
18: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
20: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
21: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
22: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Morgen Gelderland.

0: Mango Jerry en alright, alright, alright. Goedemorgen Gelderland. Donderdagochtend, 6:06 is het. Tijd om eens even de dag te beginnen met elkaar. Wat dacht je daarvan? Het wordt een volop zomerse dag. Het is nu al warm buiten. De zon die schijnt flink. Het wordt 28 graden bij de Randmeren. Tot lokaal 31 graden in de Achterhoek in het Rijk van Nijmegen. En door die hoge luchtvochtigheid voelt het eigenlijk nog warmer aan. Vanavond kunnen er dan plaatselijk stevige onweersbuien ontstaan. Ook morgen wordt het een hete dag met veel zon. Maxima die kunnen morgen oplopen tot wel 34 graden. En dan neemt ook de kans op onweer toe later op de dag. Ook dit weekend verloopt broeierig warm met temperaturen boven de 30 graden. Dus let een beetje op elkaar en hou je rustig, rustig, rustig. Hou je rustig, kalm en stil. Maar zet de radio aan, want wij brengen verkoelende muziek vandaag. Frits heeft de kranten weer even gescand voor ons qua voorpagina nieuws. Dus ik kan jou nu een greep uit het nieuws van vanochtend geven. En die kranten die staan vooral in het teken van Oekraïne. NRC duikt in de Nederlandse dronesteun die volgens Kiev een doorslaggevende rol speelt in de strijd tegen Rusland. Telegraaf meldt dat Nederland daar deze week nog €500 miljard aan toevoegt, specifiek voor nieuwe drones. Het Nederlands Dagblad schrijft dat ook Trump zijn aandacht weer op de oorlog richt, nu die klaar is met Iran, met een steunverklaring bij de G7. Trouw onthulde dat TNO jarenlang experimenteerde met een omstreden leugendetector voor grenscontroles. Reizigers moesten worden doorgelicht op signalen zoals knipperende ogen. Zulke AI-leugendetectie is in Europa normaal verboden, maar voor migranten aan de grens bestaat een uitzondering. TNO zelf ontkent dat het om een leugendetector gaat, maar wetenschappers zeggen: ja, je kunt liegen aan zo'n knipperoog sowieso nooit aantonen. Met temperaturen die richting de 34 gaan, zoeken veel mensen naar manieren om hun huis koel te houden. Volgens hitte-experts hoeft dat niet duur te zijn. Hang gewoon een donker gordijn of doek aan de buitenkant van je raam, bijvoorbeeld met een douchetang. Zo houd je de zon tegen voordat de warmte binnenkomt. Dat werkt verrassend goed, zeker in huizen zonder buitenzonwering. Een bijzondere reddingsactie in Almere. Daar bracht een man de nacht door in een dixie. Maar toen hij wakker werd, bleek de deur op slot te zitten. Pas toen het toilet werd opengehaald en medewerkers merkten dat het wel heel zware dixie was, ontdekten ze de onfortuinlijke logier. Rond 2:45 in de middag kon hij worden bevrijd. Volgens de politie maakte hij het goed en kon hij daar uiteindelijk zelf ook al een beetje om lachen. Bij de carnavalsband Kapotte Kachels hangt deze dagen een vleugje Zweedse onweer boven het hoofd, want ze stonden voor de rechter tegenover niemand minder dan de advocaat van ABBA. Het probleem? Hun carnavalskraker, Dikke Pens, zou wel erg veel lijken op Take a Chance on Me.
1: Ben zo blij, hoppa, ben je weg van mij. Okay. Dus was ik te dik, maar nu heb ik schip.
0: Bandlid Job vindt het maar onzin dat ze hiervoor naar de rechter moeten.
2: Wij gaan met veel zelfvertrouwen naar Utrecht toe. Volgens de letters van de wet hebben wij een parodie gemaakt. Dus wij hebben iets gedaan waar eigenlijk gewoon mag. We voelen ons vrij zelfverzekerd, alleen je weet niet wat ze daaruit de ogen goed gaan trekken.
0: Ja, volgens de advocaat van ABBA is Dikke Pens een verminking van het origineel en leidt dat origineel daaronder. Live, als grap, mag het wel van Zweden, maar zodra het nummer op de streamingsdiensten staat en er dus geld mee verdiend wordt, ja, dan zingen ze een ander toontje. Eind deze maand, dan weten we of de rechter ook gevoel heeft voor carnaval. Met die Dikke Pens van mij hoor ik erbij. Ik ben in mijn eentje de hele rij. Kapotte Kachels met Dikke Pens. Of ABBA Take a Chance on Me. Ja, je hoort overeenkomsten. Heel ergens ver weg. Zometeen waarom we allemaal kinderboeken zouden moeten lezen. Naar Rick Astley. And Never Gonna Give You Up.

0: Rick Astley en Never Gonna Give You Up op Radio Gelderland. Ja, er zijn mensen die deze week al dag in dag uit het voetbal kijken, of die met het mooie weer de hele dag in de tuin te vinden zijn. En je hebt Taco Rietveld, de altijd enthousiaste kindercorrespondent uit Arnhem. Hij sloot zichzelf op met tientallen, wat zeg ik? Honderden boeken.
1: Echt? Stapels?
0: Echt, stapels. Als voorzitter van de Griffelsjury moest hij bepalen welke boeken dit jaar de allerbeste van Nederland zijn. De zilveren griffels en penselen zijn gisteren uitgereikt. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat er met je gebeurt als je wekenlang alleen maar kinderboeken leest. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want hoeveel kinderboeken heb jij gelezen de afgelopen maanden?
1: Nou, voor de jury waren het er ongeveer 250. Dus dat is echt een goede boekenkast vol. Kinderboeken voor oudere kinderen, voor jonge kinderen. Ook de prentenboeken zaten er tussen. Poëzie,
0: tot 6, tot 5.
1: Informatief, van alles.
0: Ja. Dus jouw wereld bestond uit pratende dieren en avontuurlijke kinderen.
1: Ja, ja, dat. En ik had echt heel lang... Kijk, ik heb natuurlijk 15 jaar voor het Jeugdjournaal gewerkt. Ik werk nu 10 jaar als kindercorrespondent. Maar ik had niet echt zo meer kinderboeken. Wel eens een kinderboek gelezen. Maar nu ga je er echt weer in verdiepen. Lees je zoveel diverse boeken.
0: En je zegt tegen mij, we moeten eigenlijk allemaal meer kinderboeken lezen.
1: Ik was verbaasd en verrast wat het brengt, waar het over gaat. En zeker moeten we volgens mij allemaal veel meer kinderboeken lezen.
0: Waarom?
1: Want het gaat over mens zijn. Over moed, over verlies, over vriendschap. En wat het mij... Ik heb natuurlijk veel over nagedacht de afgelopen weken. Maar wat het mij ook gebracht heeft... Het komt echt tot de kern waar het nou eigenlijk over gaat.
0: Maar ze behandelen ondertussen ook echt gewoon grote onderwerpen. Dood, oorlog, verlies, vriendschap, erbij horen, klimaat. Ook dat zit juist allemaal in kinderboeken.
1: Zeker, zeker. Juist dat. En hoe ga je daarmee om met tegenstellingen? Bijvoorbeeld, ik heb hier Albatros liggen. Dat gaat over Noord en Zuid.
0: Je hebt allemaal boeken meegenomen.
1: Ja, ik zit hier gezellig met zo'n hele stapel boeken om me heen. Maar Albatros gaat over Noord en Zuid. Dus eigenlijk heel algemeen. De een is van Noord, de ander is van Zuid. En hoe ga je dan met elkaar om? Ja, maar Zuid heeft allemaal dingen verkeerd gedaan.
0: Maar Noord begon.
1: Nou ja, dat idee. Ja. Dus, en die kinderen die komen dan met elkaar in gesprek. En dat is zo mooi beschreven, dat is zo knap. En dat je denkt, ja, maar dit moeten we allemaal zien. Kinderboeken zijn niet alleen voor kinderen.
0: Zit er dan ook een boek bij waarvan jij zegt van dit zou eigenlijk verplicht moeten zijn voor iedereen boven de 55? In plaats van voor kinderen. Dit moeten... Alle ouderen moeten dit lezen.
1: Nou, we hebben een prachtig lijstje met al die griffelwinnaars.
0: Ja.
1: En ik gun iedereen een fantastisch kinderboek. En ik noem Albatros hier nu. Maar er ligt hier ook Maantje over een meisje wiens oma doodgaat. En die daar met de familie... Het boek heet Maantje verhuist de zee. En op een gegeven moment staat Maantje aan de zee. En dan vraagt de vader, Maantje, wat ben je eigenlijk aan het doen? En dan zegt Maantje, goh, ik sta de zee te verhuizen. Want oma hield van in zee zwemmen. En ik verhuis de zee nu naar mijn hoofd. Want dan kan oma in mijn hoofd zwemmen.
0: Wow.
1: Nou, dat soort dingen. Dat, ik heb weer gelijk kippenvel. Het is zo mooi. Het is,
0: maar wat kan een kinderboek dan zeg maar beter dan een krant of een talkshow of een politieke discussie aan tafel?
1: Het is zo puur. Het is zo echt. En gisteren dus de uitreiking met al die kinderboekenschrijvers erbij. En natuurlijk de uitgevers en vertalers. En op het moment dat je dan hoort en ziet hoe enorm die mensen gepuzzeld hebben op het maken van zo'n boek. Vaak jaren met weer teksten weggooien. Weer anders. Weer. Dus echt over ieder woord ongeveer is nagedacht. En dat besef je vaak niet op het moment dat je zo'n boek leest.
0: Bijna moeilijker om natuurlijk om het een simpele, begrijpelijke zin samen te vatten.
1: Absoluut, absoluut.
0: Dan dat je al die moeilijke woorden en termen mag gebruiken.
1: Ja, maar dat.
0: Ja. Hoe gaat dat dan eigenlijk? Want zitten jullie dan met die juryleden om tafel elkaar te overtuigen? Dit boek moet winnen. Nee, dit boek moet winnen.
1: Zeker, zeker. Ruzies en hoogoplopende. Nee, het is heel gemoedelijk gegaan. En het is natuurlijk een enorme tanker. De hele boekenbranche in Nederland. Waar ik niks vanaf weet. Dus daarom was ik ook verrast en eervol verrast dat ik voorzitter van die Giffelsjury mocht zijn. Ja. Maar we zijn ongeveer iedere maand afgelopen jaar bij elkaar gekomen. En dan iedere vergadering bespreken we 1 categorie, 2 categorieën. En heb je het er met elkaar over van, goh, waarom is het ene goed boek, wat is... En dan kom je tot een short.

0: Dat mag jij ook doen. En als je nou één reden zou moeten noemen waarom onze luisteraars vandaag nog een kinderboek uit de kast moeten pakken of bij de bieb moeten halen.
1: Nou, als je geïnspireerd wil worden, als je met sommige boeken ook serieus een traantje kan laten. Maar op het moment dat je weer eventjes op een positieve manier, op een andere manier naar de wereld wil kijken, ook met met vooral ook een grote glimlach, hoe serieus de onderwerpen ook zijn. Ja, lees dan een van die. Het zijn echt zomertips. Hier ook mijn broer is een baas. Prachtig boek over een jongen. En die komt zijn bloedbroer tegen. Die komt een vriend tegen. En die worden de beste vrienden. En op een gegeven moment denkt hij, ja, maar wanneer moet ik nou eigenlijk mijn geheim vertellen? Want deze jongen is als meisje geboren. Maar die voelt zich een jongen en die zegt, jongens, ik ben gewoon een jongen. Maar wat valt er nou eigenlijk te vertellen? Ik ben gewoon een jongen. Dus waarom moet ik. Nou, dat. Dus zulke verhalen, het is zo inspirerend. Het is zo mooi om te lezen. En daar wordt volgens mij iedereen beter van.
0: Doe dat vandaag nog. Taco, dankjewel.
1: Mag ik nog één gedichtje doen?
0: Ja,
1: heel klein gedichtje. Gedichtje uit Spot. Dat is voor de jongste lezers.
0: Oké, dan.
1: Maar het is mooi om even af te sluiten. Ik weet dat jij weet wat. Spot gaat over een hond trouwens. Ik weet dat jij weet wat mag en wat niet. Want je doet wat niet mag als niemand het ziet. She's crazy like.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Howdy! Echte Western sphere vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
4: Alweer je leesbril kwijt?
5: Mijnleesbril.nl.
4: Het grootste assortiment leesbrillen.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
10: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
9: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
11: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
12: Ernstings Family!
11: Aanbevolen door vrolijke families.
13: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Harderwijk is het 15,6 in gemeente Bergendal, Bredeweg. Daar is het al 17,4. Vandaag schijnt de zon flink. Temperaturen van 28 graden bij de Randmeren tot 31 graden in de Achterhoek. En vanavond kunnen enkele pittige onweersbuien over Gelderland trekken. Een 40-jarige man uit Reden is aangehouden na een inbraak bij een pand van de Drie Gasthuizengroep aan de Roosendaalseweg in Arnhem. De politie trof een deel van de buit direct aan en liet later ook nog kledingstukken van het dak halen die mogelijk onderdeel zijn geweest van het onderzoek. Bij een anti-AZC-demonstratie in Didam zijn gisteravond 5 mensen aangehouden vanwege het afsteken van fakkels en vuurwerk. Het protest trok honderden bezoekers, onder wie PVV-leider Geert Wilders, en verliep volgens de gemeente grotendeels rustig. Al moest de politie later ingrijpen om mogelijke ordeverstoringen te voorkomen. Meer Gelders nieuws bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermals en Everdingen 6 minuten. De A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven 8 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel 5 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 6 minuten extra reistijd.
14: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
15: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
14: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
16: Hé, het licht doet het niet.
17: Ik heb geen bereik.
18: Hebben we nog wel water?
19: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
20: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Robinson, you got it. Lies, die appt mij vanochtend. Zonnige goedemorgen, Frank en Frits daar in de studio. Als ik al niet blij was met Omroep Gelderland, ben ik het net nu nog meer. Door een zeer ongelukkige liefdesknuffel in de vorm van een ongenadig harde knal met onze betonnen inrit naast mijn voortuin, ben ik in het ziekenhuis terechtgekomen met een gebroken heup. Sinds dinsdagmiddag ben ik weer thuis. Ik heb het bed in ons kamertje gezet. Ik mag dus thuis revalideren vanwege mijn goede conditie. En 's nachts, als ik wakker lig, dan druk ik op de DHB Plus radio. Radio Gelderland geeft mij dan afleiding in de donkere nacht. Hartelijke groetjes, Lies. Nou, beterschap, met sterkte met herstel, Lies. En ze zegt ook nog, hou het cool. Ja, een goede koeltetip trouwens in deze warme dagen is de bioscoop. Horrorfilms trekken dit jaar opvallend veel jonge mensen de bioscoop in. Bijvoorbeeld een film als Obsession of Backrooms, die verbreken record na record. En volgens filmkenner Julius Koetsier hebben dat soort films wel iets gemeenschappelijks.
1: Het zijn twee best wel low-budget horrorfilms van jonge makers die succes hebben gehad met YouTube. Backrooms heeft $10 miljoen gekost en tot nu toe $260 miljoen opgeleverd ruim. En Obsession van Curry Barker is voor minder dan $1 miljoen gemaakt, dus dat is echt low-budget. En die heeft $290 miljoen opgeleverd tot nu toe.
0: Ja, dat succes past misschien wel bij een brede verschuiving in de filmwereld. YouTubers breken dus steeds vaker door. Regisseur en producent David-Jan Bronsgeest merkt dat zelf ook volop.
2: Wat ze doen, ze maken eerst korte films. Die doen ze helemaal zelf. Dus er zit niemand tussen. Er is geen producent die zegt wat ze moeten doen. Waardoor ze hun eigen gedachten eigenlijk los kunnen laten online. Krijgen ze feedback van hun eigen generatie, maar ook van het grote publiek. En vervolgens wordt dat zelf zoveel bekeken, en ook best wel creepy zijn de films, dat studios zoiets hebben van, hey, let's go, laten we hier een speelfilmvariant op gaan bedenken.
0: Ja, van Arnhem en Nijmegen tot Apeldoorn, Ede, Doetinchem, Zutphen, Backrooms en Obsession draait daar volop in de bioscoop. De kans dat je deze week dus ergens in de provincie in de rij staat voor popcorn en een flinke dosis griezels is dus best groot. En het voordeel, het is lekker cool in de bioscoop. Tip van Flip. Aakduin en Minnik nu en de kapitein deel 2. En zometeen het woord van de dag. Ik heb een hele leuke vandaag. Maar nu hoor je zo.
3: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

mooie dag om het woord van de dag ook eens even in de mond te nemen. Ik ga je een woord meegeven wat je misschien vandaag nog eens een keer kunt gebruiken. Thuis, op je werk of bij de kassa. Het woord van vandaag uit de Dikke van Dijk. Mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. Is sapristi. Het is een milde, iets wat deftige uitroep van verbazing, van bewondering of lichte ergernis. Je gebruikt het eigenlijk in plaats van potverdikkie of tjongejonge of wel heb ik ooit. Ik kreeg daar een berichtje van Joop Bouwman uit Huissen, 83 jaar. Hij schreef: mijn opa leefde de laatste 15 jaar van zijn leven als weduwnaar in ons gezin. Vaak zat ik dan als jong manneke bij opa op schoot naar zijn prachtige verhalen te luisteren. Onlangs hoorde ik hem in gedachten het woord sapristi uitspreken. Vele jaren later hoorde ik onze oud-premier Dries van Acht het woord ook gebruiken. Hij gebruikte het in plaats van het woord potverdikkie. Bij mijn opa was het in plaats van het woord verbazing. De Dikke van Dijk is een verrijking in ons taalgebruik, zegt Joop Bouwman. Ik geniet er iedere ochtend van. Nou, dankjewel Joop. Sapristi. Ik ken het zelf natuurlijk ook nog eens goed als de vaste krachtterm van kapitein Haddock en professor Sonnebloem uit de Kuifjesstrips. Daar ken ik het van. Het komt oorspronkelijk uit het Frans. Het is een zogenaamde verbastering. Het is in de 19e eeuw ontstaan als een milde variant van sacristi, wat naar sacristie verwijst. Of sacré, om te voorkomen dat men echt ging vloeken. Een keurige vloek dus, die via Vlaanderen ook in ons taalgebruik is beland. Dus je kunt netjes vloeken, je kunt zeggen: sapristi, wat is het warm buiten vandaag. Toen hij de hoofdprijs won, riep hij vol ongeloof: sapristi, het is echt waar. Sapristi, die Joop uit Huissen heeft me toch een partij mooie herinneringen aan zijn opa. Of heb je dat rapport nu al af? Sapristi, jij werkt snel. Ja, ik zou het zelf nooit hebben bedacht. Maar ik dacht, verrek. Sapristi, ik lees het uit de Kuifje. Nou, probeer hem vandaag eens te gebruiken. Een hele nette vloekkrachtterm. Ik denk dat niemand zich tegen de haren ingestreken voelt. Of daar iets van vindt. Behalve dan te denken, hè? Wat zeg jij nou? Wat betekent dat? En hoe kom je aan dat woord?

0: No Kalens, Tick Season, maakt het 8 voor 9. Goedemorgen, Gelderland. Jeroen Elverink is onze weerman vanochtend bij Weerplaza. En ik zit even te kijken, Jeroen, naar de actuele temperaturen. Want dat gaat nu echt al gauw omhoog, hè?
1: Ja, het gaat echt snel. De temperatuur ligt nu al bijna op 21 graden.
0: 21 al, ja.
1: Ja, in het stedelijk gebied ligt hij waarschijnlijk al wel wat hoger. Veel zon erbij, weinig wind. En vanmiddag gaan we zelfs naar 29 tot lokaal 31 graden. De hoogste temperaturen in de Rijk van Nijmegen, die hoek ongeveer van de provincie. Dus ja, op een top zomer weer vandaag.
0: Ja, dan ga je eigenlijk bij dat soort temperaturen ook wel gelijk verwachten. Ja, dan zal het aan het eind van de dag al een beetje gaan knetteren.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk vanavond al een enkele onweersbui. Maar komende nacht volgen waarschijnlijk meer buien. Ik denk dat er bijna een heel Gelderland wel eventjes wakker kunnen worden van wat onweer of wat bliksem. Maar die buien trekken ook alweer snel door. Want morgen is het dan gewoon weer opnieuw zonnig. En wordt het zelfs nog wat warmer.
0: Hebben we dan ook een plaknacht?
1: Ja, zeker. De temperatuur ligt vannacht rond 19 graden gemiddeld genomen. Ik denk dat het in stedelijk gebied nog wel wat warmer blijft. En dan zijn dan natuurlijk de temperaturen net voor zonsopkomst. Dus je kan je wel voorstellen dat het nog lang flink warm blijft.
0: Ja, en morgen dus een nog warmere dag dan vandaag.
1: Ja, temperaturen van 34 of zelfs 35 graden. En dat is toch wel voor juni vrij hoog. Dit soort temperaturen verwacht je eerder rond de hondsdagen. Dat is zo tussen 20 juli en 20 augustus. Want de luchtvochtigheid is ook nog een keer heel hoog. Dus het eten kan heel snel bederven. Daarvoor ook die hondsdagen, want dan ging het eten naar de honden toe. Ja, die hondsdagen zijn wat vroeger dit jaar, lijkt het wel.
0: Ja, de hondsdagen zijn vroeg. En hoe lang gaat het aanhouden, die hitte, denk jij?
1: Nou, het weekend wordt geleidelijk aan wel iets minder heet. Zaterdag gemiddeld 30 graden en zondag gemiddeld 28 graden. Maar begin volgende week gaan we gewoon weer over de 30 graden heen. Het blijft vaak zonnig. Soms een onweersbui, maar vaak toch ook echt wel zonnig weer. Dus ja, die hittegolf waar ik het al eerder over had, die houdt nog wel even aan.
0: Oké, okay. Jeroen, dankjewel. En we horen jou straks bij Joost, hè?
1: Ja, zeker. Okay. Tot straks.
0: Dankjewel. Joost, goedemorgen.
2: Ja, is dat zo? Oh ja, natuurlijk.
0: Ja. Jij hebt ook nog het weer. Jij komt hier de studio binnen met blote knieën.
2: Ja, gebeurt wel vaker.
0: Gebeurt wel vaker, maar dat is toch gelijk wel een dingetje waar ik je misschien even over... Dat, ja, op een of andere manier, ik voel me toch altijd verplicht om een lange broek aan te doen naar mijn werk.
2: Oké, nou ja, ik heb wel zoiets van, ik ga niet de provincie in. Ik interview geen wethouder of burgemeester vandaag of zo. Weet je wel, als je echt een zakelijke afspraak hebt...
0: Heb je niet blijven buiten beeld, wou je zeggen?
2: Nou ja, we komen genoeg in beeld ook als radiomakers, maar ik vaar er goed bij. Ik heb het ook snel warm, moet ik zeggen. Dus ik laat die beentjes altijd lekker gewoon een beetje wapperen. Maar het is wel een discussiepunt, elk jaar weer. Hè? De vrouwen zijn daar misschien wat makkelijker in.
0: Mogen gewoon een jurkje aan vandaag.
2: Ja, inderdaad. Maar verder zie ik inderdaad nog niet veel collega's met... veel mannelijke collega's met een korte broek. Dus hoe doe jij dat? Ik kan me voorstellen dat als je een baan hebt... bij zwaar werk doet, in de bouw of zo... dat het allemaal veilig moet zijn. En dat je dus alleen maar een lange broek aan kan doen en moet hebben. Mm-hmm. Maar gewoon op een kantoor waar... de airco misschien een beetje loeit. Nou, als de airco loeit, heb je misschien wel voldoende aan een lange broek. Maar hoe doe je dat, weet je wel? Durf je dan gewoon een korte broek aan te doen? Of heb je die eeuwige discussie met die collega? Ik ben er benieuwd naar.
0: Ja, oké. Joost@gld.nl of een appje en gewoon lekker samen rustig aan, kalm blijven en deze donderdag beginnen. Op de koffie met Joost Brouwer. Ik draai nog even Barry Manilow, Kid Creole en de Coconuts. Hey Mambo, toch een beetje zomer op je radio.

0: buikpijn.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik. Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
11: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
10: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
14: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
13: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
15: Wat je ook vaak ziet gebeuren, is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment mensen er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
13: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dank, dit is Radio Gelderland. En de filecheck op de A2 richting Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen nog oponthoud, 10 minuten extra. 9 minuten extra op de A28 richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En dan nog de A50 richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 7 minuten.
17: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl. Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
24: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.

is er koffie. Elke werkdag van 9 tot 12. Op de koffie op Radio Gelderland.

wereld van de gekke bekken en mooie geluiden maken met je mond. Deze zit er ook bij. Dat pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Lekker hoor. Ik schenk er eentje in. Doe jij dat ook? Of thee desnoods, hè? Mag allemaal. Heb ik fijne muziek voor je van Genesis, Olivia Dean, de Baby Steps. Hier, daar heb je het al. Gaat het weer over baby's. Kleine stapjes in het leven voortbewegen. En Dr. Hook.

0: Helemaal uitgespeeld. Zoals het hoort, Genesis, Follow You en Follow Me op Radio Gelderland.
1: De plaat bij de dag.
0: Even inzoomen op de 90 basisschoolkinderen van de piekschool in Wageningen. Die picknicken op dit moment lekker op een grasveld in de buurt. Kinderen uit groep 3, 4 en 6. Die zijn daar in de weer met kleedjes en lekker eten. Dus in heel Gelderland is het picknickdag. Heel Gelderland zelfs. Heel Nederland ook. Om goed ontbijt te promoten. Ja, en wat zijn dan de do's en de don'ts van picknicken?
2: Het zonnetje moet natuurlijk schijnen. Moeten lekkere snacks aanwezig zijn. Iets lekkers te drinken.
3: Je eigen plekje claimen en ja, genieten van het weer.
4: Peelkaarten, dat is ook wel leuk, een beetje entertainment, muziek. Dat is altijd wel lekker, ja, brengt gewoon een lekker sfeertje. Nou, we hebben net vers kleedje gekocht. En die heeft een lekkere dikke laag, zodat als we een beetje op damp gras zitten, dat het niet helemaal doorgaat lekker. En dat we natte billen hebben.
3: Zitten niet. Liggen is wel comfortabel, maar zitten...
4: Ik heb nu al last van mijn rug.
0: Oh, ja, dat had ik ook altijd. Ik ben daar niet goed in op de een of andere manier om in een kleermakerszit te zitten. Wat is dit dan, joh? Nou, je hebt gewoon Radio Gelderland aanstaan, hoor. Maak je niet druk. De echte fans herkennen dat dit Boudewijn de Groot is. Nou ja, die begint zo te zingen. En het lied heet Picnic. Als plaat bij de dag.

Was hij dat al? Ja, ik zat niet op te letten. Dat was Picnic van Boudewijn de Groot. Als plaat bij de dag. Heb je nou ook een plaat bij de dag? Dan kan je hem altijd even doorgeven. Joost@gld.nl geef ik hem aan Rob door voor morgen. Dit is London Beats.

Walter zegt, breng de zon maar, Joost, in de app. Nou, volgens mij is dat gelukt met London Beat. Eagles ook nog, Lion Eyes. En zometeen hoor je Alvaro Soler hier op de radio. En het ging al even over de do's en don'ts bij het picknicken. Maar wat zijn nou de do's en don'ts als het om die korte broek gaat? Durf je die gewoon aan te doen op je werk? Of ben je bang dat je dan raar aangekeken wordt? En kan je als vrouw dan prima aankijken tegen misschien wel witte melkbenen? Die zitten namelijk verborgen achter mijn beenharen. Maar ik loop er gewoon mee rond, hoor. Kan mij het schelen, maakt niet uit. Ik ben heel erg tevreden met mijn lichaam en zeker met mijn behaarde benen. Maar ja, diezelfde vrouwen die lopen wel gewoon met een jurk rond natuurlijk. Is dat de omgekeerde wereld? Laat het even weten hoe jij denkt over de korte broek op het werk. Straks na 10 praten we erover verder, maar je kan nu alvast een appje sturen. De Omroep Gelderland app staat open op joost@gld.nl.

toontje lager, net als in de film. En nu een plaat om helemaal in weg te dromen. Van Holly Rogers. Dit is mijn lievelingsplaat. Al weken al. En ik ben bang dat het niet stopt.

Elke keer als ik dit liedje hoor, word ik blijer dan ik ben. Echt, Holly Rogers, Everything's Fine. En zij staat op het punt om erg door te breken. In ieder geval in Engeland is dat al een beetje gebeurd. Want ze is daar genomineerd voor verschillende Blues Awards in de UK. Heerlijk dus hier. Lekker genieten van al die muziek in op de koffie. John Sebastian, wat

0: Jan Sebastian. Welkom back, Jeroen Elfrink. Goeiedag.
1: Goeiedag, Joost.
0: Ja, het belooft een hitteplandag te worden.
1: Zeker, de hittegolf is begonnen in Gelderland. En de temperatuur ligt nu zo rond 23 graden. En stijgt vanmiddag naar 28 tot lokaal al 31 graden. Ja, het is flink warm.
0: Ja, zeker. En het RIVM heeft dus het hitteplan afgekondigd, zoals dat dan heet. En dat houdt nog wel even aan de komende dagen, denk ik, de komende uren.
1: Zeker. Sorry hoor.
0: Ja, jij bent er al van aan het hoesten, begrijp ik, van de hitte.
1: Ja, de hele dag al aan het praten over het warme weer.
0: Yeah.
1: Nou, op zich vandaag valt het dan nog wel mee met de temperaturen. We hebben al vaker in juni dit soort temperaturen. Maar de luchtvochtigheid is wel heel hoog, dus daardoor voelt het warmer aan. Hou er wel even rekening mee.
0: Yeah.
1: En morgen wordt het nog wat warmer. Dan wordt het echt serieus warmer. Dan gaat de temperatuur naar 34 of zelfs 35 graden. Tussendoor komende nacht temperaturen rond 20 graden als minimum. En een aantal onweersbuien die over de provincie heen trekken. Dus kijk niet gek op als je vannacht ook nog een keer wakker wordt door onweer. En ja, morgen herhaalt het rieltje zich. Want ook morgenavond neemt de kans op onweer opnieuw toe.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid. Het hitteplan is van kracht. Er is nog geen sprake van een hittegolf. Hè? Dan moet het wel eventjes een paar dagen achter elkaar.
1: De hittegolf is nog niet officieel. Maar als we er naar kijken in de kaarten, dan zien we dat die vandaag zou moeten beginnen. Ja, het duurt nog zeker 5 dagen tot die officieel kan worden. Mm-hmm. Want daarvoor hebben we 5 dagen 25 graden of meer nodig. Waarvan 3 ook nog een keer boven de 30. Nou, die kans is wel heel aannemelijk in Gelderland.
0: Dus boven de 25 graden en dan nog die, dat is het rekensommetje. Ja. Ik was het alweer bijna vergeten, maar elk jaar dan komt het weer ter sprake. Is toch goed om dat weer even in de reminder te krijgen van jou, Jeroen. Ja, en wat is er dan nog meer over te zeggen dan wat je nu al gedaan hebt?
1: Wat wel interessant is om te vertellen is dat als je vandaag toevallig plannen hebt om naar de kust te gaan, dan zou ik zeggen, doe dat vooral niet.
0: Oh.
1: Want aan de kust, bij Hoek van Holland, maar ook in Zeeland, drijft nu mist binnen. En die mist blijft hardnekkig. En in die mist is het maar 18 graden vanmiddag. Toch een heel verschil. Voor de rest dit weekend weer iets aangenamere temperaturen door een westenwind. Dan is het 28 tot 31 graden. Maar begin volgende week gaan we gewoon weer dik over de 30 heen.
0: Je kunt ook gewoon lekker naar een van die mooie recreatieplassen gaan in de provincie. Wielenbergmeer vind ik altijd wel fijn, maar er zijn er genoeg in Gelderland. Wielenbergmeer is dan net op de grens met Duitsland uiteraard. Maar genieten dus en oppassen dus aan de kust. Dankjewel, Jeroen.
1: Ja, geen dank.
0: Annemiek die heeft zich ook al even gemeld hier in Op de Koffie. Ze heeft gereageerd op het onderwerp waar we zo meteen na 10 uur over gaan praten. Dat gaat over wel of geen korte broek op het werk.
2: Lekker aantrekken die korte broek, hoor.
0: Ja.
2: Die vrouwen in die rokjes hebben ook haren op hun benen. Dus dat maakt geen bal uit.
0: Oké. Wat wil je erover kwijt? Over korte broek op het werk, ja of nee? Kan je het niet aanzien? Of vind je het allemaal prima? Ik hoor het graag van je. Joost@gld.nl. Of een appje. De Omroep Gelderland app. Op het spraakwolkje klikken. Dan kan je dat inspreken. Of even typen. Komt het bij mij terecht.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 ringgangen ineens, al voor €169.
10: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
9: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
11: voordeeluitjes.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
13: Door Albegens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo en Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: De GLD filecheck dan. 1 melding op de A50 richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 minuten op onthoud.
15: Bij Ernstings Family vind je geweldig.
11: morgen zomerkleding voor de hele familie.
15: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
11: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
16: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
17: Ernstings Family!
16: Aanbevolen door vrolijke families.
18: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
19: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
23: Pas je eindelijk het perfecte...

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: De koffie.

Onlangs nog met Bono op het podium. Twee sterren van de wereld, van de muziekwereld. Bruce Springsteen daarbij en Dancing in the Dark. Dit is TZ en ook Champagne ga ik draaien. En daarna gaan we het

Please Turn Me Over, de laatste woorden bij ILO en Mr. Blue Sky. Een korte broek, gewoon doen, voor iedereen, geen onderscheid, reageert Dianne nog in de app. We hebben het over de korte broek gehad. Dankjewel voor alle reacties. Ja, het merendeel van de Omroep Gelderland luisteraar wil die korte broek gewoon op het werk aan. Dat is fijn om te lezen, want dan kan ik hem zelf ook lekker aanhouden. The Waterboys, Mr. Kill en also

Ik weet niet hoe het met jou zit na de Waterboys, maar ik heb zin in een spelletje. Het spelletje voor bij de koffie gaan we zo spelen. Nadat Dana Winner is uitgezonden. Ik had nog even zin in deze. Lief zo lief. En dat klopt ook.

0: Dana Winner op Radio Gelderland. En nu is het de tijd voor...
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Eerst altijd een instapvraag. Uit alle goede antwoorden selecteer ik dan een kandidaat die doorspeelt en dan twee nieuwe vragen krijgt live in de uitzending. Dat zijn dan de vragen die je eigenlijk niet kan opzoeken. Maar ik kan je er wel een beetje bij helpen. Die eerste vraag kan je dus gewoon opzoeken. En iedere goede vraag is dus een prijs waard. Zo simpel is het. Weet je het allemaal? Appen naar 06-2222-1342 of mail me joost@gld.nl. Of zonder telefoonnummer gewoon de Omroep Gelderland app openen en dan op het spraakwolkje klikken, rechtsbovenaan. Dan kun je het typen of inspreken naar me. Nou, die instapvraag voor vandaag, die is erg te doen. Want welke organisatie kondigt het hitteplan af? Laat het maar weten. Welke organisatie kondigt het hitteplan af?

0: Jason Mraz. Leni, goeiedag.
1: Goeiedag, Joost.
0: Toch niet Leni van de Takkenstraat, hè?
1: Nee. Helemaal niet.
0: Nee, dat kan niet, hè?
1: Het is heel leuk. Om naar te kijken. Maar ja.
0: Tieneke Schouten, ja. Dus,
1: Tieneke Schouten, ja, daarom. Ja.
0: Mooi, ja. Zullen we een spelletje spelen?
1: Ja, graag.
0: Oké. Okay.
2: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Nou, welkom. En de instapvraag had ik eerder al gesteld. Welke organisatie kondigt het hitteplan af? Wat is het antwoord, Leni? Dat jij
1: dat
0: hebt
1: gezegd? Is het RIVM.
0: Ja, dat was het inderdaad. Nou, hoe is het met jou en de hitte gesteld eigenlijk?
1: Nou, rustig aandoen. Ik heb alles, deuren en ramen dicht. En, zodat we binnen tenminste een beetje koel blijft.
0: Oké, dat is heel goed. En daar kan je het straks weer even doorluchten. Alhoewel, er komt ook onweer aan, geloof ik. Dus,
1: ja, nou ja, daar wachten we dan gewoon maar af, hè.
0: Oké. Nou, de eerste prijs is binnen en er kunnen er nog de twee bijkomen uit onze prijzenkast. Vraag 2. Ik spoel even met je terug naar juni 1941. Ik gok dat jij dat toen nog niet was, Leni?
1: Nee.
0: Maar ik ga je helpen, hoor, want dit is multiple choice. De Duitse pionier Konrad Zuse die heeft na zijn presentatie alweer wat kinderziektes gehaald uit zijn Z-Draai. Dat apparaat kan optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen en wortel trekken. Luister maar even.
3: Man kan die machine natuurlijk ook wie een taschenrechner benutzen. Nehmen wir mal diese Rechnung. Ich gebe die Operanden nacheinander ein. Das nennt man polnische Notation. Erst die 12. Jetzt kommt der nächste Operant, die 17. Die Eingabetaste.
0: En zo door en zo door. Ja, die machine die kan ook een band aflezen waarop dan een programma staat. Vergelijkbaar met een schijf waar je bestanden opslaat. Video of mp3 of foto's. Die Z-Draai is de voorloper van wat? A, een rekenmachine. B, een computer. Of C, een leugendetector, Leni.
1: Nou, laat ik maar
0: gokken,
1: de rekenmachine.
0: De rekenmachine. Oh, Leni toch.
1: Was de computer
2: zeker?
1: Dit
2: is Radio Gelderland.
0: Nee, dat was niet goed. Nee, het was de computer inderdaad. Maar misschien is dat gekomen door het antwoord rekenmachine wat erbij zat, hè? Dat zou kunnen.
1: Ja. Nou, ik wist het gewoon niet, maar
0: Ja, kan altijd de vraag bij zitten. Je moet het maar net weten, hè?
1: Ergens is het zo, even een band aflezen en zo. Dan had
0: harddisk,
1: had er toch een ander kwartje moeten vallen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus ik denk, dat zet ik er wel bij. Maar,
1: dat klopt.
0: Het apparaat staat tegenwoordig in Das Deutsche Museum in München. En doet het nog steeds.
1: Oké. Okay.
0: Nou, dat is toch mooi, hè?
1: Nou. Ja.
0: Dan de derde.
1: Een beetje ver weg.
0: Een beetje ver weg van. Waar woon jij?
1: Ja, in Dieren.
0: Dieren, dus, oké.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Maar goed, wie weet.
0: Wie weet, even een tripje. Hè?
1: Ja,
0: nou, vraag 3. Nog steeds kans op een tweede prijs. Door het hele land staan ontmoetingssportveldjes van de Puntje Foundation. Frank heeft het er vanochtend over gehad. Waar kinderen en jongeren samen kunnen sporten en spelen. Daar gelden dan de 14 regels. Die corresponderen dan met dat rugnummer van die voetballer die ik dan zoek. Weet je wie dat is?
1: Ja. Ik ga eruit van Johan
0: Cruijff. Ja, dat is goed.
1: Nummer 14. En ik heb er ook iets van opgevangen, hoor. Als je drugnummer niet had gezegd, had ik het niet meteen geweten. Maar dat is zo'n bekend rugnummer. Ja. Dus,
0: wij zijn de moeilijkste niet. En het is in het nieuws geweest, want in Nijmegen zijn ook van die sportveldjes, van die Cruijff Foundation, van die Cruijff Courts eigenlijk. Zo zeg je dat dan. Van de Johan Cruijff Foundation. En dat was een dag speciaal voor meiden. Dus de mannen waren niet uitgenodigd om te voetballen, maar de meiden wel. Ja.
1: Okay.
0: Om even een vuist te slaan met al die meiden, zeg maar. Die krachtig
1: heel. Ja.
0: Nou,
1: mooie instelling, dus.
0: Zeker.
1: Op zich, hè? Dus ja.
0: Nou, Leni, mooie score toch? 2 vragen goed.
1: Ja, dat dacht ik ook, hè?
0: En ik wens je een heel fijn donderdag alvast.
1: Ja. Welkom, maar
0: ik wou zeggen fijn weekend, maar dat komt omdat ik weekend heb. En,
1: maar wij ook, hè. Wij hebben altijd weekend.
0: In zo'n vrijdag-vibe zit ik. Ja. Nou, geniet van elke dag weekend, Leni. En,
1: dankjewel, Joost.
0: De groetjes, hè.
1: En goede uitzending nog, hè.
0: Hoi.
1: Doei.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
8: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dorald, nog warmer? Ongelooflijk. De GLD filecheck is dit op de A12 richting de Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en die grens. 10 minuten oponthoud en 20 minuten langer onderweg op de A50 richting Zwolle tussen Epe en Heerde. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is dicht. En nog een treinmelding. Door een stroomstoring rijden er namelijk geen treinen tussen Lochem en Zutphen op dit moment.
9: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
15: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
14: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
16: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
17: Ernstings Family!
16: Aanbevolen door vrolijke families.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
22: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
27: Op de koffie.

Sport weet is Pilot uitgezongen met het goochelstokje erbij. Magic op Radio Gelderland. Wat dacht je van Paul Enka, Wet Wet Wet en Simon Keizer? Nou, dat is toch fijne muziek hier op dit donderdag. En de Cornels. Ook nog. 74, 75.

waar de liefde gevierd is voor de juf en meester die daar in het huwelijksbootje stapten. Nog een keer opnieuw, want ze deden het vorig weekend al. Meester Ricardo en juffrouw Marleen. Ze trouwden ieder met hun eigen partner dus. En hun huwelijk bleef ook op hun school.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!
3: Radio Gelderland.

Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. En nu een perfect lied met een perfecte tekst, een perfecte stem, perfecte gevoelens. Ja, ja, dan moet het wel perfect zijn.

Garland Jeffries en de Matador op Radio Gelderland. En nu in Op de Koffie een bijzonder plaatje van David McWilliams. The Days of Pearly Spencer. En er is iets bijzonders met dit nummer. Let maar op het opvallende geluid in het refrein. De studio crew die liet een deel van de zang opnemen via een telefooncel in de buurt van de studio. En daardoor klinkt het alsof de stem van ver weg komt. Behoorlijke vernieuwend effect destijds.

Ed Sheeran op Radio Gelderland en Jan de Hoop, die rijdt lekker rond in Zuid-Frankrijk, is gewoon zaterdag weer te horen met een nieuwe De Hoop op Zaterdag. Cindy daar ook bij vanuit de studio en Jan dus weer vanaf een nieuwe camping. Benieuwd waar die is. Hij gaat het zaterdag vertellen vanaf 10 uur dus met de ambachtelijk uitgekozen muziek. Je kan ook weer zo'n mooie koffiemok winnen met het spel Ontdek je plek. Genieten met de muziek van Radio Gelderland, Meat Love, hoort daar zeker bij.

0: geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Tot 3 met Erik van den Berg.

0: Fleetwood Mac Can Everywhere. Het is er bijna 12 minuten over 12. We zijn er tot 3 en we zijn Hans en ik. Zometeen even een live hack natuurlijk. We kijken naar het Gelders nieuws. En dat las ik en dat vond ik hartstikke leuk. Dat wil ik je zeker niet onthouden. Max Meerdink, een van de meest talentvolle voetballers van Nederland. Hij komt overigens uit Winterswijk, voetbal tegenwoordig bij AZ. Die heeft een tattoo laten zetten. Nou is dat op zich niet zo bijzonder, want in de voetbalwereld loopt... ik denk meer dan de helft wel met tattoos rond. Er zijn er die het tot in de perfectie doorvoeren. Die zitten gewoon van de linkerteen tot de rechteroor zitten ze onder de tatoeages. Nou, Meerdink heeft dat zo gek nog niet gemaakt. Maar toch, hij heeft wel eventjes een aardige aanvulling op zijn tattoo-collectie gedaan. Je kent Memphis Depay, die heeft een leeuw op zijn rug, echt over de volledige breedte. Nou, hou dat even in gedachten als ik het over Max Meerdink heb. Die heeft namelijk zichzelf op zijn eigen rug laten tatoeëren. En niet een klein beetje groot, nee, de volledige rug. Wat heeft hij nou laten tatoeëren? Max Meerdink, die zijn eigen shirt vasthoudt, dat heeft hij uitgetrokken naar een doelpunt. Hij loopt juichend weg. Dat shirt wappert tussen zijn handen. Hij toont zijn eigen achternaam met zijn rugnummer. En dat beeld, dat heeft hij laten tatoeëren. Dat beeld is gefotografeerd nadat hij een doelpunt had gemaakt in de Europa Cup tegen Vaduz. Meerdink die kwam alleen voor de keeper. De bal kwam van achteren en hij met een soort acrobatische act tikte die de bal over de keeper het doel in. Ja, geweldig doelpunt natuurlijk. Dat vindt Meerdink zelf ook. Hoogtepunt in zijn carrière. En dus heeft hij daar een tatoeage van laten zetten op zijn rug. Gaat hij er misschien ook vanuit dat hij nooit meer zo'n mooi doelpunt maakt, denk ik. En hij is nog zo jong. Goed, dat doelpunt tegen Vaduz. Ik heb het even opgezocht. En ook de commentator van dienst was lyrisch.
1: Oeh, Meerdink. Oh, schitterend. Ja, ja, ja. Oh. Een beetje Baggio, een beetje Cassano. En helemaal Max Meerdink. Hij maakt alleen maar mooie doelpunten. Fabelachtig doelpunt. Ik ben Max Meerdink en dit is wat ik doe. Doelpunten maken en het liefst nog hele fraaie ook.
2: Tot 3. Het is een magnifiek programma. Ik ben er altijd heel dankbaar voor.

0: Queen en You're My Best Friend. Het is kwart over geweest. Het is...
1: Ik zag op mijn telefoon een paar gemiste oproepen. En ik heb...
0: Nou, dat zou ik helemaal niet laten horen. Laten we dit even laten horen. Ja, ik denk die kan wel even uit de kast gehaald worden, Hans.
2: Zeker.
0: Want
2: het is warm.
0: Nou, dus zeg dat.
2: Ja, ik heb net even de temperaturen gecontroleerd in Gelderland.
0: Ja.
2: Een paar hoogtepunten. De Maten in Apeldoorn, 27,7. En bijna 28 graden in Aalten op dit moment.
0: Oké, gaan we de 30 nog halen vandaag? Dan?
2: Zeker, zeker, zeker. Dat is wel de verwachting. Ja, dat is het belangrijkste nieuws vandaag. De warmte. We zijn begonnen aan een hele warme periode. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd. De combinatie van de hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid zorgt voor onaangename, benauwde hitte. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen, zegt het KNMI, en daarom dus code geel. Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Om 10:00 vanochtend was dat. Werk je in de zorg of zorg je voor een familielid? Hou dan rekening met de hitte, is de opdracht van het RIVM. Zorg ervoor dat ouderen en kleine kinderen genoeg drinken en niet op warme uren van de dag naar buiten gaan. Pas laat in de avond of in de vroege ochtend is het aangenaam buiten. En zorg ervoor dat het in huis koel blijft, voor zover dat mogelijk is. En
0: wel grappig dat zij zeggen, wij activeren het Nationaal Hitteplan, maar eigenlijk zetten zij ons dus aan tot handelen. Ze doen eigenlijk
2: zelf doen ze niks. Nee, ze komen niet met een ventilator je huis binnen. Nee, je moet zelf het in huis koel zien te krijgen. En daarover, over hoe je het in huis koel kunt krijgen, wat voor hacks er zijn, daar gaan we het over hebben na kwart over twee.
0: Ja, goed plan.
2: Ja. Ander nieuws. In Barneveld hielden twee scholen hun hart vast nadat eerder deze week brand uitbrak in de technische ruimte van het gebouw waarin ze samen met een kinderopvang zitten. Een oplettende buurtbewoner zag rook uit de schoorsteen komen en sloeg alarm. En daardoor bleef de schade beperkt tot die ene technische ruimte. Toch blijven de Fontein en de Prins Willem-Alexander school tot het weekend dicht om de rooklucht en de roet uit het hele gebouw weg te krijgen.
1: Ik zag op mijn telefoon een paar gemiste oproepen. En ik heb toen gebeld. En op het moment dat je hoort er is brand op de PWA, dan denk je wel van wat is de omvang, wat tref ik aan. Het is schrikken. Brand, dat heb je niet in de hand. Hè. Dus we hebben ook genoeg scenario's van oudejaarsavond, scenario's dat scholen helemaal in de as liggen. En dat had ook kunnen gebeuren. Het feit dat de school er nog staat, daar zijn we ontzettend dankbaar voor. We hebben net ook tompoezen en gebak gehaald om te vieren dat de school er nog staat. Dat is de andere kant. Dus soms moet je even relativeren in de ernst die de zaak heeft.
3: Gaat er maar niet uit.
4: Nou, mijn dochter was toch wel niet zo blij dat ze niet naar school mocht. Want ze had toch een leuk uitje deze ochtend en ze was huilen vanmorgen. Dus ik zei, nou, dan gaan we in ieder geval even kijken. Dus dan zijn we even hierheen gefietst. Ja.
1: De tafels, de lokale, alle materialen zijn echt met stof en roet besmet. En we hebben te maken met kinderen en daar kunnen we geen risico's maken van op gezondheidsgronden. Dus echt alles moet gereinigd worden. En voordat dat gedaan is, kunnen we gewoon niet starten.
2: Dat is ook een hele klus natuurlijk, met het warme weer die school schoonmaken en zorgt dat alle smerige lucht eruit is. Fontein is trouwens een van die scholen.
0: Ja, oké, okay, ja.
2: Dan nog even naar journalist Taco Rietveld uit Arnhem. Wij kennen hem als kindercorrespondent, zo noemt hij zichzelf. Een journalist die zich bezighoudt met allerlei zaken die kinderen interesseren. Hij sloot zich weken op om honderden kinderboeken te lezen, want hij zat in de jury van De Groene Griffel, de prijs voor het boek dat kinderen de liefde voor natuur wil bijbrengen. En dat kinderboeken lezen, dat heeft hem goed gedaan.
5: Het gaat over mens zijn. Over moed, over verlies, over vriendschap, over... En wat het mij... Ik heb natuurlijk veel over nagedacht de afgelopen weken, maar wat het mij ook gebracht heeft, het komt echt tot de kern waar het nou eigenlijk over gaat.
2: Pak dus vaker een kinderboek, zegt hij. Gewoon jezelf opsluiten in de kamer en boeken lezen.
0: Goeie tip.
2: Ja. Winnaar trouwens van die Groene Griffel is het boek Wij Beren van Lotte Stegeman. En het boek gaat inderdaad over beren. Want ja, de fascinatie die Rietveld voor boeken heeft, die heeft Stegeman voor

Henrique Iglesias, een aantal collega's in Bailando. En Henrique, de zoon natuurlijk van Julio, die is getrouwd. Of tenminste heeft een relatie. Ik neem aan dat hij getrouwd is met Anna Kournikova. Kennen we natuurlijk nog als toptennister van weleer. En ondanks dat zij echt zo'n showbiz-koppel zijn, hebben zij hun privéleven echt volledig afgeschermd. Waarschijnlijk wonen ze in een prachtige villa met een enorm grote muur eromheen. Maar niet zo heel lang geleden, een paar maanden geleden, was er een bijzonder moment. Want ze deelden een foto van het hele gezin. En ze hebben inmiddels 4 kinderen. Er is eentje bijgekomen vorig jaar. En nou, toen vonden ze het toch maar een keer mooi voor alle fans om een foto te delen van de hele familie Iglesias Kournikova. 4 minuten voor half. Hier zijn de Doors. En tot 3 op Radio Gelderland. Love a medley.

The Doors. Maar die heb je herkend. En ik heb ze net aangekondigd, dus dat wist je, Love Her Medley. Dat je het nog maar even voor de zekerheid bevestigd krijgt van mij natuurlijk. Hè. Zometeen duiken wij nog maar weer eens even in de hitte. Mens heeft daar last van, maar dier zeker ook. En het dierenwelzijn staat natuurlijk ook hoog in het vaandel in Nederland. Dus ook de varkens verdienen koelte, zometeen daarover meer. Nu eerst even lekker een blokje muziek op Radio Gelderland. Hou de radio aan, zometeen voor Dolly Parton, maar zometeen ook voor... Africa.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank.

0: You Come Again, Dolly Parton. Poe, poe, poe, wat is het warm, hè? Jongen, jongen, jongen. Nee, dat zeg ik even voor de grap, want Gisela die stuurt mij een bericht. Zegt, mannen, mannen, ophouden, ophouden. Het is weliswaar hartstikke warm, maar het is ook gewoon hartstikke lekker weer, hoor. Wij zitten lekker in de tuin en we drinken wat en we doen rustig aan. Nou, dan hou je precies aan het goede protocol, Gisela. Je moet namelijk rustig aan doen en voldoende drinken en dan is er helemaal niets aan de hand. Dieren die hebben het uiteraard ook warm met de hitte. En de varkens van Eline uit Herven bijvoorbeeld, die verdienen wel wat verkoeling. Die hebben moeite om de koelte te vinden op hele warme dagen. Dus trekt zij er geregeld even op uit met een sproeier om haar varkens te koelen.
1: Nu gaan we naar de groep van de varkens om dus modderpoelen te rijden. Voor hun is het gewoon als verkoeling. Varkens kunnen niet zweten. Dus dan krijgt het heel snel warm. En daarvoor is modderpoelen dan wel heel belangrijk.
2: Hoeveel varkens hebben jullie hier?
1: We hebben nu 220 varkens ongeveer.
2: Is dat veel?
1: Nou, dat is voor hier wel veel. Of voor dit soort bedrijven, dat we alles in huis verkopen.
2: Ja, want jullie hebben een bijzonder bedrijf, want de dieren zijn altijd buiten.
1: Ja, jaar rond houden we ze buiten. En dan brengen we ze zelf naar de slag, naar een slager in Zelhem. En wij brengen dan elke week 5 varkens erheen. Met onze eigen veetrailers, gaat allemaal heel rustig.
2: En jij zit nog op school?
1: Ja, nu in mijn laatste jaar van de veehouderij. Ik ben nu bijna klaar.
2: Wat ga je daarna doen?
1: Eerst een tussenjaar voor werken, van auto's sparen en zo.
2: Wat wil jij uiteindelijk doen hier? Wil je het overnemen?
1: Ja, uiteindelijk wel. Maar dat duurt nog wel even, want mijn ouders zijn nog jong. Ik heb ooit 2 varkens gehad, dat was wel heel lang geleden. Toen had ik ze leren zitten en zo. Ja, varkens zijn dus heel slim, dus kun je dat soort dingen wel leren.
2: En alle varkens hebben een staart nog?
1: Ja, hier doen we de staart niet afhalen of tandjes slijpen. Omdat ze worden geboren in een best wel open ruimte, waardoor ze altijd afleiding hebben. En daardoor gaan ze niet bij elkaar eraan zitten en kunnen we gewoon hun staart laten houden. En ook is best belangrijk voor ze dat ze de staart hebben, want daarom kunnen we zien of ze gezond zijn. Zo hun staart is gekruld, dan zijn ze goed, zijn ze gelukkig en gezond. En als ze hem echt laten hangen, dan kan je vaak zien dat er wat mis is.
2: En hier hebben jullie alle varkens?
1: Ja, hier gaan ze 7,5-3 weken. Dan gaan ze naar buiten.
2: En nu liggen ze allemaal lekker of in de schaduw of binnen? Of
1: ja, niet? Het is vandaag wel zo warm dat ze niet heel erg in beweging zijn.
2: Kunnen ze een beetje tegen de hitte?
1: Ja, in principe wel. Zolang we zorgen dat ze schaduw hebben en modderpoelen, dan gaat het wel.
2: En hoe doe je dat, een modderpoel maken?
1: En dat rijden we met gewoon een mesttankje. Rijden we dan 2 keer per dag, 1 keer per dag gewoon water rond.
0: Kijk, dat is dierenliefde. Zo ga je met dieren om. Hartstikke goed. In Herve, Eline zorgt goed voor de varkens. Hebben hun staartjes nog, hun tanden nog. Krijgen voldoende water. Een lekkere modderpoel. Hulde voor Eline. Je kunt haar volgen trouwens ook op De Platte Droom op YouTube. Serie van onze kanaal Kalleman. Over deze jonge boeren.

0: Daffodils, Raccoon. Het is 10 minuten voor 1 geworden. Even kijken naar de temperatuur in onze provincie. Het is koel naar omstandigheden in Zaltbommel. 25 graden slechts. Buren 26, 3, 7 naar 27. 1 Winterswijk inmiddels 27, 7. Ach, heerlijk toch. Laten we ervan genieten en vooral lekker een beetje rustig aandoen. Maar wat krijgen we allemaal nog meer? Dat is de grote vraag natuurlijk. We kunnen het vragen. Ah, Jeroen. Goedemiddag. Ja, dat zijn temperaturen, hè?
1: Ja, en het wordt alleen nog maar warmer vanmiddag, want de temperatuur loopt op naar 28 tot zelfs 31 graden. Daarbij maar weinig wind, al een hoge luchtvochtigheid, dus het voelt ook nog een keer drukkend aan. Ja, het is echt hoogzomer vandaag.
0: Ja, en de 31 zal dan ongeveer jouw gedachte maximum worden vandaag?
1: Ja, in de Achterhoek of in het Rijk van Nijmegen, een beetje die hoek van de provincie. En de iets lagere waarde bij de Randmeren en de Gelderse Vallei. Maar goed, 28 graden is nog steeds flink warm. En ook vanavond en vannacht blijft het warm. De minima liggen zo rond 19 graden. In de loop van de avond en zeker vannacht trekken waarschijnlijk een paar buien met onweer over de provincie. Mm-hmm. En er echt even een paar felle buien zijn met hagel en ook veel onweer. Maar die buien trekken door en dan wordt het morgen nog warmer.
0: Oké, dus na die buien gaan we morgen weer gewoon onverdroten op de ingeslagen weg verder.
1: Ja, we gaan nog wat verder omhoog.
0: Hoe bouwt het op, zeg maar, vanaf ochtends naar de middag toe?
1: In de ochtend, vroege ochtend, als de zon opkomt, is het waarschijnlijk 19 of 20 graden. Misschien is het stedelijk gebied al wat warmer. En uiteindelijk zien we de middagtemperaturen van 34 graden. Bij een hele hoge luchtvochtigheid. De luchtvochtigheid is vergelijkbaar met een luchtvochtigheid die we ook in Caribisch Nederland zien. Zoals bijvoorbeeld op Bonaire. Dus het voelt morgen ook echt alsof we op de Nederlandse Antillen zitten.
0: Oké, en dan gaat het waarschijnlijk ook weer ergens een klein beetje onweer. Dus die kans zit erin. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ook morgenavond inderdaad een paar losse buien die tot ontwikkeling kunnen komen. De modellen hebben nog hele grote moeite om ze precies te berekenen waar ze precies gaan vallen. Dat ze gaan komen is zeker, maar waar is nog even de vraag. Opnieuw weer kans op hagel en veel regenwater in korte tijd. En dat zijn ook wel weer de laatste buien, want het weekend verloopt waarschijnlijk helemaal droog met veel zon. En dan wordt het zaterdag 31 graden en zondag 28.
0: Oké, ja, ik heb morgenavond een bruiloft buiten. Tenminste, we kunnen ook naar binnen, maar we gaan liever buiten zitten natuurlijk met het mooie warme weer. En dan zeg je, het zijn buien. Dus als het gebeurt, dan is het iets wat kortstondig is of zo?
1: Het is wel kortstondig inderdaad, maar wel gelijk echt heftig. Dus ik denk niet dat je buiten wil staan dan.
0: Wel dekking zoeken dan.
1: Ja, ik kan gewoon nog echt nog niet zeggen hoe laat waar. Dat is een beetje het probleem op dit moment. Okay. Ik ga voor je duimen dat het meevalt en ja, ook voor het bruidspaar.
0: Ja, zeker. En nog even naar het weekend kijken. Hoe ziet dat er globaal uit?
1: Nou, het weekend dus 31 graden op zaterdag en 28 op zondag. En dan denk je, nou, die temperatuur gaat weer anders dan naar beneden. Dat gebeurt niet. Begin volgende week gaan we gewoon weer naar 33 graden.
0: Het is warm in Nederland. Dankjewel, Jeroen.
1: Doei doei.
2: Ik heb

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
4: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en
11: Vloeren.nl Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
12: Voordeelhaartjes.nl.
13: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
8: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
13: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
14: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
15: Ernstings Family!
14: Aanbevolen door vrolijke families.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
17: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog.

0: Apeldoorn, Arnhem tussen afrit Schaarsberg en knooppunt Waterberg iets meer dan 10 minuten oponthoud. Zo meteen lekker door met tot 3. Wat dacht je van de Rubber Band Man? Direct na de reclame de Spitters.
1: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl. Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Tot 3. Met Erik van den Berg.
12: Van den Berg, kerel. Dan ga je toch zo heet. Kerel was heet, wat?

0: De Rubber Band Man, de Spinners. Het WK-voetbal is in volle gang. En ik doe het niet goed in de voetbalpool van Omroep Gelderland. Ik begon nog goed, ik stond nog een tijdje in de top 10... maar inmiddels ben ik afgezakt naar de middenmoot. Maar mijn tijd komt nog, het toernooi is nog lang. En de organisator van onze pool, Madelon, hoe sta jij ervoor eigenlijk?
1: Nou, eigenlijk ook niet zo heel goed. Ik moet zeggen dat ik vannacht wel een goede nacht heb gehad... want er waren natuurlijk weer 4 wedstrijden. Dus ik ben 10 plaatsen omhoog gegaan, maar het gaat niet al te best.
0: Heb jij dat ook? Ja, heb ik ook. Het is maar een spelletje. Maar toch, 's ochtends, als je wakker wordt, dat je toch even denkt... Jordanië tegen Zuid-Afrika, wat zou het zijn geworden?
1: Ja, want eigenlijk ook met het invullen. Ik had echt geen idee helemaal, die landen. Dan denk ik, ja, het zal wel. Maar het, het helpt wel mee met inderdaad de motivatie... en 's ochtends even checken wat er vannacht gebeurd is allemaal.
0: Heel veel Nederlanders gebruiken Scorito. Dat is een app, daar kun je sportpoeltjes spelen... met je vrienden, met je familie, met je bedrijf. Een paar jaar geleden begonnen. Toen de eerste keer hadden ze 75.000 gebruikers. Nu inmiddels bijna 1,5 miljoen. Nou, dat had gemak dient de mensen. Vroeger moest je zelf met formuliertjes in de slag... en moest je gaan optellen en zo. De Scorito levert jou gewoon een kant-en-klaar format.
1: Ja, de Excel-bestanden zijn verleden tijd.
0: Daarom dus. Nu lazen we gisteren in de krant, en wij kennen dat probleem ook. Als je een bedrijf bent, dan is het eigenlijk helemaal niet gratis. Nee. Maar we mochten wel beginnen. We hadden gewoon niet betaald. Iedereen heeft zijn lijstje ingevuld. En toen logde ik in gisteren, of eergisteren, toen in één keer leak geblokkeerd. Ik kwam er niet meer in. Ik denk, wat is er nu aan de hand? Wat was het probleem?
1: Ja, je moet een bepaald pakket afnemen. En inderdaad, voor zakelijke pakketten moet je gewoon betalen. En nu dacht ik gewoon, weet je, misschien kan ik er toch onderuit komen om een vriendenpool te starten. Maar ja, uiteindelijk liep de pool toch wat op met veel deelnemers. En dat is opgemerkt.
0: Wat dus, gewoon nemen voor je familie en met een paar vrienden, dan mag je het gewoon gratis spelen.
1: Ja, tot 10 personen volgens mij mag je dan gratis spelen. Maar vanaf een bepaald aantal moet je toch geld neerleggen. En wij zijn dat aantal wel overgegaan, wat ik ook niet had verwacht. Maar dus ze moesten betaald worden.
0: Het voelt een beetje zoals die Bitcoin-maffia, zeg maar. Weet je wel, de site is vergrendeld. Tenzij u betaalt, dan mag u weer verder.
1: Ja.
0: Dus, maar jij even overleg met het management hier.
1: Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk... De hele sfeer is leuk, zo als iedereen meedoet aan zo'n pool. Iedereen heeft het natuurlijk met elkaar over tijdens zijn lunch. En je zit elkaar toch een beetje zo van... Je staat de laatste, haha.
0: Ja, precies.
1: Dus het helpt ook wel een beetje mee aan de teamsfeer hier bij de omroep. Dus uiteindelijk, ik mag het declareren, de kosten. Dus we kunnen gewoon door.
0: Heel goed. En we hebben gelukkig ook niet 100 deelnemers. Want als je, laten we zeggen, 1,000 deelnemers hebt... Nou, dan moet je flink betalen.
1: Ja, het was best wel een flink bedrag, vond ik zelf. Je hebt natuurlijk allemaal pakketten... maar dat loopt ook tot in de paar honderd euro, zeg maar. Ja. Dus Scorito die verdient er goed aan.
0: Ja, en wat je zegt, het is hartstikke leuk voor de sfeer in bedrijven natuurlijk. Want iedereen heeft het bij de koffieautomaat van... hoe heb jij het gedaan? Had jij dit verwacht? Of... Ik had bijvoorbeeld Portugal-Congo 1-1 gegokt. Ja, ik weet niet waarom ik dat heb ingevuld. Maar het werd 1-1. Nou, dan heb ik toch een hele goede avond.
1: Ja, maar dan gelijk een flink puntenaantal erbij. En dan vlieg je zo weer omhoog in de lijst. Dus het kan ook alle kanten op gaan. Want ook al sta je nu achteraan. Weet je, 1 goede nacht of een paar goede wedstrijden. Je gaat gelijk een paar plekken weer omhoog. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik heb de pot bewaar ik ook. Dus ik heb een speciale kluis ingericht. De sleutel die ik alleen beheer.
0: Dat gaat
1: dus ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen.
0: Ja, en de running gag bij voetbalpools is dat altijd... het wordt gewonnen door de koffiejuffrouw die helemaal geen zin heeft... en geen verstand heeft van voetbal.
1: Gerda die niet weet wat buitenspel is.
0: Hoe doen onze sportgerelateerde collega's het? Met de mannen en vrouwen met de grootste monden... zij van de sportredactie en zo?
1: Volgens mij die staan niet eens bovenaan. Ik moet ook zeggen dat ik... vorig jaar door onze sportverslaggever Jan mijn pool heb laten invullen. Sorry voor alle collega's.
0: Dat heb je dit jaar niet
1: en
0: meer gedaan.
1: En dat ging
0: zo
1: toen ook helemaal niet goed. Dus nu dacht ik doe het zelf. Geen ChatGPT. Ik zat gewoon een beetje...
0: onderbuikgevoel.
1: Ja, ik moet zeggen dat het ook niet super gaat. Maar goed, mijn vriend zegt altijd... het is geen sprint, maar een marathon.
0: Zo is dat.
1: Dus ik hoop dat het nog wat beter gaat aankomende wedstrijd.
0: Maar even kijken naar de top 3 bij Omroep Gelderland. Wat zijn de echte kenners op dit moment? Kan natuurlijk na een paar wedstrijden alweer heel anders zijn.
1: Nou, onze directeur stond eerst bovenaan.
0: Kijk.
1: Maar die is naar beneden gezakt, zie ik.
0: En wie is de huidige? Wie loopt hier het meest trots door het pand op dit moment?
1: Ja, Hubert.
0: Kijk, maar, Hubert
1: die wordt, ja, die wordt wel gevolgd door Rick Bronckhorst. En dat scheelt ook maar 2 punten. Dus het is hartstikke spannend. Het ligt sowieso allemaal heel dicht op elkaar natuurlijk. Dus je kan elke wedstrijd weer omhoog of omlaag schieten.
0: Nou, waar snap ik waarom die Hubert zo glimmend kwam binnenlopen vanmorgen. Ja. Dat heb je dan, hè? Ja. Die had dat natuurlijk al gezien. Die komt er de redactie echt op van zo.
1: Ja, het is toch wel een stukje ego-boost, denk ik.
0: Daarom
1: ook, hoor.
0: Precies.
1: Als je bovenaan staat met zo'n grote pool.
0: En je denkt ook meteen, ik heb er echt verstand van. Als je een keer goed scoort, zie je wel. Ik heb er goed kijk op. Het is nog lange 2K. En we poelen weer lekker door, ook bij Omroep Gelderland.

0: zij doen het altijd goed samen met andere artiesten. Ik bedoel, in hun eentje maken ze ook fantastische muziek, hoor, de band Bluff. Maar ze mogen graag eens een samenwerking doen of een duetje met een of ander. Dit keer met Hannah May, Ik ben niet meer bang. Zometeen even bellen met Juneville, band in Nijmegen. Curieus verhaal. Zaten in een mooi muzikaal project. En nu is er een Turkse componist, zanger, schrijver, die heeft gezegd, ja, leuk project, maar we gaan er niet mee door.
1: Yo!

Higher and Higher, Jackie Wilson. Het is 3:03. Het is vandaag feest in huize McCartney. Paul McCartney is vandaag jarig, 84 jaar geworden. En nog steeds hartstikke actief. Een paar weken geleden bracht hij een nieuw album uit, The Boys of Dungeon Lane. En hij gaat onverdroten door en met succes, want hij staat alweer op nummer 1 in de Engelse hitparades met het album. En dat is toch een fantastische prestatie voor een man die al sinds de jaren 60 in elk decennium in de hitparades heeft gestaan in Engeland. Paul McCartney, hier is hij met Days We Left Behind van het album dat hij onlangs uitbracht.

Zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Oh, dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

It's only natural, Crowded House. Zometeen naar Nijmegen voor de band Juneville. Die je timmer alweer een jaartje of 10 aan de weg maken. Prachtige, mooie popmuziek. Er zou iets nieuws komen, of er is iets nieuws gekomen. Alleen is er nu een geschil met een Turkse componist die een prachtig lied heeft gemaakt. Dat hebben zij willen gebruiken als basis voor een heel album. Een soort conceptalbum. Maar nu heeft de componist gezegd, ik ga er gewoon niet mee akkoord. Het mag niet. Wat nu? Zijn er problemen voor de band? We gaan straks eens eventjes contact leggen met Pieter Nabbe van Juneville. Hij is zelf weer bezig met het maken van nieuwe muziek. Je hoort hem na de Wistars.

0: En daar gingen ze plotseling. Ik was iets te enthousiast met het schuifje naar beneden te trekken. Van The Wistars. We gaan naar Nijmegen. We hebben contact met Nijmegen gelegd met Pieter Nabbe van de band Juneville. Pieter, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik. Hoi.
0: Ik zag tot mijn grote vreugde slash schrik dat jullie alweer 10 jaar bezig zijn met Juneville.
1: Dat klopt, ja.
0: De tijd vliegt inderdaad, hè?
1: Zeker.
0: En nou ja, jullie staan garant voor mooie popmuziek. En één keer in de zoveel tijd komt er een nieuw album aan. Dat is er nu ook weer verschenen. En toen dat kwam, toen postte jij iets op de social media. Je zei van, nou, ik had een mooi nummer bedacht. Dat heb ik een beetje als basis genomen van het hele album. Wat voor nummer was dat en waar was dat op gebaseerd?
1: Nou, het is een van oorsprong Turks liedje. Gecomponeerd door een klassieke pianist, Fazil C. Huh? En het heet Insan Insan. En het is de tekst van dat liedje is gebaseerd op een 19e-eeuws gedicht van Mujahideen Abdal. En het is echt een prachtig liedje.
0: Ik kan het laten horen. Ik kan het een klein stukje laten horen.
1: Nou, graag.
0: Ik versta er natuurlijk helemaal niks van, dat begrijp je. Maar dan moet jij zomaar even vertellen waar het over gaat.
1: Ja.
0: Dit is het. Allereerst, hoe kom je hier aan? Waar heb je dit ooit ontdekt of gehoord?
1: Als ik nou dit hoor, dan krijg ik alweer kippenvel. Ja, dat is minder meer toevallig. Ik heb voor mezelf een speellijstje gemaakt met klassieke pianostukken. En daar komt hij ook in voor. En op een gegeven moment, als je een lijstje door laat lopen, dan gaat Spotify zelf dingen invullen.
0: Oh, oké.
1: En zo kwam ik dit liedje, dus echt puur toeval.
0: Ja, zoals dat met muzikanten gaat. Mensen die muziek maken, je laat je inspireren. Je ziet er wat in, je kunt er wat mee. Wat was bij jou de trigger dat je denkt, hier ga ik mee verder?
1: Nou, dat is echt 100% de melodie van dit stuk. Die vind ik goddelijk. Ik heb wel over nagedacht hoe ik dat dan moet aanpakken met de tekst. Want daar ben ik maanden mee bezig geweest. Om die tekst dan wel te vertalen en of een andere draai te geven. Een vertaling is het uiteindelijk niet geworden. Dus ik heb een tekst geschreven die een beetje de huidige tijdsgeschiedenis kenmerkt.
0: Ja.
1: Over oorlog en over dat we toch moeten hopen op betere tijden enzovoort.
0: Ja. En dat nummer, daar ben je maanden mee bezig geweest. Je zegt dat al, je hebt heel veel energie ingestoken. Bovendien was dat zeg maar het startpunt voor je om verder te werken aan andere nummers voor het hele album. Ja. Waar kwam de kink in de kabel dat Fazil C. Erachter kwam dat jullie dat deden? Heb je hem gewoon benaderd of zo? Dat je zegt, van, nou, ik heb iets gedaan met je muziek? Of hoe ging dat?
1: Nou, kijk, als je een cover maakt, dan meld je je aan bij Buma Stemra. Daar ben ik lid van. En dat is meestal een hamerstuk. Je geeft de rechten, die geef je op, wie het geschreven heeft, de credits. In dit geval ging het net iets anders. Dus ik ben in eerste instantie ben ik naar het management van Fazil gegaan. Mm-hmm. Zit eigenlijk in Berlijn, geloof ik. En die heb ik gemaild met een verhaaltje, hoe ik hierbij ben gekomen. Dus het scheppingsverhaal, als het ware.
0: Ja.
1: Met de MP3 van de uiteindelijke gemixte versie. En in de hoop dat het, en ook wel in de verwachting dat het goedgekeurd werd, want het is, al zeg ik het zelf, ik vind het een prachtig nummer geworden.
0: Ja, en ik zou denken, als ik componist of muzikant zou zijn, dan zou ik denken, nou, wat mooi dat iemand dat waardeert en daar dan weer mee aan de slag gaat.
1: Ja, dat zou ik ook denken. Maar het management dacht daar dus anders over. En ik heb er geen reden gegeven waarom dit niet mocht. Ik kreeg een heel afgemeten mailtje dat er heel stellig geen toestemming werd gegeven voor publicatie. En daar kon ik het mee doen. Dat was een grote teleurstelling, want zoals jij al zei, dit was het startpunt van mijn nieuwe album. Waaromheen ik andere liedjes wilde gaan maken. En dat werd in de kiem gesmoord. Dat was heel jammer. Ja,
0: ja, en toen uiteindelijk, dat album is er wel gekomen.
1: Ja. Ja.
0: Alleen met het nummer wat het vuurtje aanstak, zeg maar, dat ontbreekt dan nog.
1: Ja, dat is heel, heel jammer, ja. Ja, ik heb het aan een paar mensen laten horen en die vinden het die vonden het prachtig. En ja, het is heel jammer.
0: Ja.
1: Ik denk eerlijk gezegd dat het management een filter is dat de componist zelf, Fasil C, het niet eens gehoord heeft, dat denk ik.
0: Ja, had je het of maar aan hem zelf kunnen vragen, of had je het maar helemaal niet gevraagd. Maar goed, ja, dat, je wil ja, netjes zijn dat, natuurlijk.
1: Ja, achteraf, ja, precies, ja, jammer.
0: Ja, wat zullen we doen, Pieter? Zullen we hem laten horen of zullen we New York City laten horen?
1: Ja,
0: joh, in Berlijn hebben ze geen Radio Gelderland. Nee, in Turkije luistert ook niemand. En het album Stormy Sea, dat is gewoon te verkrijgen. En heeft nog wel zijn hart... Is het hart erin gebleven, dat wat je erin wilde leggen?
1: Ja, zeker. Ik heb mijn hart en ziel ingelegd. En ik heb hele mooie recensies gekregen in Love for Life en De Oor. En nog andere internetsites. En ik ben er heel blij mee. Het is een prachtig album geworden. Dus de pijn van dit liedje, wat er niet op is gekomen, is weg. Die is er niet meer.
0: Als u het wilt horen, moet u nu even goed opletten. Want zo vaak gaat u dat niet horen in uw leven.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Dankjewel voor de toelichting, Pieter.
1: Oké.
0: Tot de volgende keer. Dag.
1: Yo.

0: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
9: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
8: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family!
10: Aanbevolen door vrolijke families.
12: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
13: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni... bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers... en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit, voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
12: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
14: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd.

0: controleert of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Files A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Afrit Kerkdriel 10 minuten. A12 Duitse grens Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord iets meer dan 10 minuten. Kapotte vrachtauto, daarom is de rechte rijstrook dicht. A50, dat is Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 12 minuten.
2: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €223,50.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Ja, ja. Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, €2,49. Leuk voor het WK.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Top 3. Met Erik

0: Taylor's Will met Star. Het is 10 minuten over 2 geworden. Tot 3 op Radio Gelderland. We gaan naar Tres Hombres, naar 3 mannen.
1: De klok op rock.
0: We gaan naar mannen met baarden. Dan weet je het wel weer. Dan komen we weer terecht bij ZZ Top. En het album Tres Hombres, 1973. Daarop staat onder meer het nummer wat ik je nu wil laten horen. La Grange. En zoals zo vaak in de popmuziek komt er weer een geschil over auteursrechten. Dat is gejat. In dit geval waren de nabestaanden van John Lee Hooker van de partij. Want die zeiden van La Grange, dat is gebaseerd op een nummer van John Lee Hooker. Hij speelt het al in 1948, Boogie Chillen. Daar zit een prachtige melodie in. Ik heb het even opgezocht, kun je het eventjes horen. Dan zul je zo meteen zien dat je het herkent in het nummer van ZZ Top. Dat loopje is heel erg, hè, maar natuurlijk. Hè.

0: En ZZ Top heeft er volgens mij ook nooit een geheim van gemaakt dat ze daar ooit naar geluisterd hebben. Dat ze het een prachtig nummer vinden. En dan ruiken de mensen geld natuurlijk. Kwamen tot een rechtszaak. Maar uiteindelijk oordeelde de rechter. Ja, dat kan wel zijn dat ZZ Top daar goed naar heeft geluisterd. Maar Boogie Challenge, dat is zo oud. Dat zit in het publieke domein. Daar mag iedereen gebruik van maken. Jammer voor de nabestaanden van John Lee Hooker. Die kregen geen cent.
1: De klok op rock.
0: En dat terwijl er van dit nummer heel wat exemplaren over de toonbank gingen over de hele wereld. ZZ Top.
2: Rumors spreading round. United takes its time. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: I Just Might, Bruno Mars. Het is lekker warm, laat ik het positief benaderen. Ja, ik krijg wel eens mailtjes binnen van mensen zeggen, zit er niet eens te zeuren. Het is altijd dreiging met code dit en code dat en pas toch op. Maar goed, er zijn een aantal mensen die moeten wel degelijk oppassen natuurlijk. Maar het is ook gewoon lekker warm. En soms is het in huis met name wel eens wat te warm. En dat is gewoon wel eens vervelend natuurlijk als je wil slapen bijvoorbeeld. Of gewoon lekker wil werken. En nog geen airconditioning hebben. Hoeveel procent van Nederland zou inmiddels trouwens aan de airco zijn, Hans? Heb je enig idee van?
1: Ik heb geen idee. Als ik om me heen kijk, heeft een heel groot percentage tegenwoordig airco. En wat ik dan zie is dat als er in een straat 2-3 mensen met airco beginnen, dat dan heel veel buren dan ook zo'n apparaat aanschaffen. Ja. Maar je zegt, ja, het is niet leuk dat lekker warme weer, maar het kan ook gevaarlijk zijn. En zeker voor ouderen, die hoe ouder je wordt, hoe minder die dorstprikkel voelt aankomen. Dus de kans op uitdrogen is groter als je naarmate je ouder wordt. En vandaar dus dat nationale hitteplan dat van kracht is geworden vanaf 10 uur... met de oproep aan zorgverleners om goed te zorgen voor onze ouderen. En voor kinderen natuurlijk.
0: Ja, en je bent gewoon veel minder scherp als het warm is. Ik bedoel, tegenwoordig ook in de auto ben je natuurlijk over het algemeen wel voorzien van airco. Ja. Maar als je dat niet hebt, en ik heb dat wel eens in een auto, dan jongen, ja. Dan zweet je weg. En dat is toch moeilijk om je aandacht wat bij de weg te houden. Ja, het lukt wel, maar het is moeilijker dan normaal hoor.
1: 20 jaar geleden was ik in Israël. En de gids die ons rondleidde zei toen ook dat daar al jaren verplicht is. Nou, 20 jaar geleden was het al jaren verplicht om airco in je auto te hebben. Juist omdat je dan zo alert bent.
0: Ja, precies. En nu zijn er heel wat praktische tips om het leven wat koeler te maken in deze warme tijden. Dus gewoon vandaag een paar goede tips om gewoon het leven wat koeler te maken. Als je denkt van nou, ik kan wel wat koelte gebruiken. Ja. Heb je een paar goede kunnen vinden? Heb je een paar
1: Even omdraaien? Zou ik dingen doen, even doen maar die je niet vooral niet moet doen?
0: Dingen die je niet moet doen?
1: Om de koel te krijgen.
0: Ja, dat is goed.
1: Wat je niet moet doen is zonwering binnen.
0: Hoezo binnen?
1: Nou, je kunt bijvoorbeeld als de zon op je ruiten schijnt, binnen de gordijnen dicht doen.
0: Ja.
1: Dan komt de zonnewarmte wel binnen. Ja, blijf wel voor een gedeelte achter je gordijnen zitten. Maar je hebt de warmte dan wel binnen in huis.
0: Okay.
1: Wat je beter kan doen, is zorgen dat je goede zonwering buiten hebt. Screens, luiken bijvoorbeeld. Vroeger gingen de luiken dicht op dit soort dagen. Maar die zaten aan de buitenkant van het glas. Dus aan de buitenkant moet je zonwering hebben, niet aan de binnenkant. En wat je ook niet zomaar moet doen, alle ramen openzetten. Ik liep net hier langs over de redactie en ik zag dat al die ramen openstaan.
0: Ja, dat is interessant. Ja. Ik heb het laatste soort wetenschappelijk onderzoekje bij mezelf gedaan. Ik liep door onze straat, toen het warm was. Toen zag ik een deel van de mensen deed alles potdicht. En een aantal huizen zetten ze alles open. Dus dat is duidelijk een beetje verschil van inzicht van wat je moet doen als het warm is.
1: Wat je moet doen is bedenken van waar is het warmst? Is het buiten warmer dan binnen, dan doe je de ramen dicht. Is het buiten kouder dan binnen, dan mogen de ramen open.
0: En warme lucht stroomt er volgens mij naar koude lucht
1: toe? Ja, warme lucht stroomt naar koude lucht toe. Ja. Het leuke is dat je tegenwoordig van die weerstationnetjes hebt. Die heb ik trouwens thuis ook. Fantastische dingen zijn dat. Met de mogelijkheid om binnen de temperatuur te meten en ook op een buitenstationnetje de temperatuur in de gaten te houden. Ja. Nou, kun je dus heel goed zien van, nou, binnen is het 22 graden, buiten is het 25 graden. Ik hou de ramen dicht.
0: Ja. Oké. Zijn er nog meer dingen die we zeker niet moeten doen?
1: Ja, wat je veel hoort is ook een natte was ophangen. Ja, dat maakt het eventjes cool, maar ook vochtig en daarmee ook onaangenaam.
0: Oké, ik denk dat vochtige lucht sneller warmer wordt. Maar dat weet ik niet of dat helemaal waar is.
1: Dat weet ik ook niet, nee. Maar het is in ieder geval niet iets wat het aangenamer in huis maakt.
0: Nee, geen hoge luchtvochtigheid.
1: Dat zijn een paar dingen die je vooral
0: moet doen. En natuurlijk de dooddoener, maak je niet druk. Doe een beetje rustig aan.
1: Ja, als het nodig is, moet je je druk maken.
0: Maak je niet druk. Ja, maar sommige dingen moeten gewoon gebeuren natuurlijk.
1: Ja. Ja, doe het rustig aan.
0: Precies. Ja. Even kijken. Nou, laat alvast een aftrapje doen. Heb je één gouden tip? Dat je zegt, nou, als je toch je huis of je kamer een beetje koeler wil maken. Gouden tip van Hans.
1: Zet de airco aan als je hem hebt.
0: Ja, nee, maar je hebt geen airco.
1: Hang een schaduwdoek op.
0: Een schaduwdoek.
1: Dus als je in plaats van die gordijnen die je binnen dicht doet, moet je buiten dus een doek ophangen. Een schaduwdoek. En dat voorkomt dat er heel veel warmte binnenkomt.
0: Oké, het schaduwdoek. Heeft iemand dan een goede tip hoe we het huis een beetje koel kunnen krijgen? Gewoon een gouden tip. Misschien doe je iets al jarenlang. Laat het gewoon even weten. Kunnen we elkaar een beetje mee helpen natuurlijk, hè?

Zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: over My Shoulder, Mike en de Mechanics. De komende dagen blijft het lekker warm in onze provincie. Tropisch warm. Morgen tot 34 graden. 'S Avonds kan er wel een buitje vallen. Onweersbuitje overtrekken. Nou, wat heet. Kunnen zelfs hagelstenen naar beneden komen. Dus je bent gewaarschuwd. Alleen is nog niet helemaal duidelijk waar die buien gaan vallen. Horen we morgen in de loop van de dag wel. We kijken vandaag, Hans, naar tips om je huis een beetje koeler te krijgen. Als je ook geen airco hebt, dan moet je tot de oude dingen wenden, zullen we maar zeggen. Rooien zegt een ventilator aan het plafond, dat zie je veel in Amerika. Gewoon aanzetten, dat ding dat verplaatst de lucht. En dan heb je een koel briesje, of in ieder geval een briesje.
1: Ze heeft een mooie naam trouwens voor die ventilator gevonden. Wentelteef. Ja. Niet als naam voor een ventilator.
0: Ja, nee, heel goed.
1: Leuke vinding. En over ventilator gesproken. Het Widdy zegt. De ventilator ijstruc. Zet een paar bevroren flessen water of een bakje ijs voor de ventilator. De wind die er langs blaast voelt ijskoud aan. Maar de wind wordt natuurlijk wel een beetje vochtig. Dan krijg je weer dat het vochtig wordt in huis. En Petra Klaassen of iemand anders zei dat ook. Ja, ventilator is een goede oplossing. Is veel goedkoper dan airco. Mm-hmm. Klopt, in gebruik is een ventilator 20 keer zo goedkoop als een verrijdbare airco. Dat is de airco die het meeste stroom verbruikt. Weet je hoeveel een gewone airco verbruikt als je hem vast in huis hebt?
0: Hoe bedoel je verbruikt?
1: Nou, aan stroom per dag.
0: Geen idee. Is dat,
1: als je één dag een gewone airco aan hebt staan, één unit in huis, kost tussen de 1 en 3 euro.
0: Oh, dat vind ik niet veel geld.
1: Dat is niet zo heel veel.
0: Nee, ik had dat veel hoger ingeschat.
1: Maar is het natuurlijk wel, want de aanschaf van het apparaat, het onderhoud van het apparaat, en er zitten natuurlijk ook stoffen die niet zo heel goed voor het milieu zijn. Maar wat kosten betreft is het in het gebruik niet zo heel erg duur, een airconditioning.
0: Ja. En we hadden het al over dat warme lucht stijgt op. Dus als je een huis hebt en het is warm en beneden wordt het warmer en warmer. Dan zegt Petra van, ja, als je dan een zolderkamertje hebt bijvoorbeeld, met een raam.
1: Ja, dit is zo'n zolderkamer.
0: Dan moet je dus het raampje openzetten, tenminste als het buiten wat koeler is dan binnen. Ja. Want als het goed is, volgens de natuurkundige wet, gaat het dan door je huis heen, door dat raampje weer naar buiten.
1: Want warme lucht is lichter dan koude lucht, dus moet opstijgen, ja.
0: Ja, dan raak je toch wat kwijt.
1: Dan raak je wat kwijt aan warmte. Ja, dat is gewoon om het raampje open. En wat ik ook las van iemand die zei van, ja, zo'n zolderraam, hoe kun je dat afschermen tegen de hitte? Nou, je hebt daar een rolluik voor, maar ook daar kun je een soort doek overheen heen leggen, zodat de warmte zo min mogelijk binnenkomt in je zolder.
0: Ja, en de tip die wel vaak wordt gegeven is, zet een bevroren fles water. Een water met ijs erin, of een fles met ijs erin dus. Zet dat voor je ventilator.
1: Ja.
0: Ik weet niet of dat wijsheid of daar logica in zit, maar.
1: Ja, dan blaast de wind over dat ijs en neemt een beetje koude lucht van het ijs mee. Ja,
0: okay.
1: Willy heeft dat gezegd.
0: Ja.
1: Wat een hele goede tip, wat ik zelf een goede tip vind. Groen rond je woning. Zorg ervoor dat er een boom bijvoorbeeld voor je huis staat. Ik heb zelf meegemaakt. We hebben een appelboom voor ons huis staan. Die snoeien we af en toe. Ik heb hem een keer gesnoeid net voordat de zomer begon. Nou, de weken dat er nog niet gesnoeid was, was het lekker koel bij ons in huis. Nadat hij gesnoeid werd, merkte je ineens dat de zon enorm naar binnen scheen en dat het veel warmer werd.
0: Ja, groen rond je huis helpt. Ja. Zeker als je alleen maar beton en ijzeren spullen rond je huis hebt staan. Dat warmt op natuurlijk. Dus laat die bomen lekker staan, mensen. Dan heb je natuurlijke schaduwen van natuurlijk. En ik zit te denken wat mijn moeder wel deed. We gewoon met je voet in een koud tijltje gaan zitten.
1: Ja, oh ja.
0: Want het gaat natuurlijk je lichaamstemperatuur uiteindelijk iets naar beneden. Ja. Al is niet veel, maar genoeg om het gevoel te hebben van, nou, lekker even wat verkoeling.
1: Ja. Nou, over het lichaamstemperatuur gesproken. De ventilator werkt zo dat de ventilator blaast lucht over jouw lichaam heen. Jouw zweet verdampt. En dat verdampen geeft het gevoel van, het wordt koel. Maar wat er in feite gebeurt, door de motor die in de ventilator zit, wordt het feitelijk warmer in de ruimte waar die ventilator staat. Dus eigenlijk ben je de ruimte wel een beetje aan het verwarmen.
0: Oh, dat zag je ook iemand zeggen, pas op met elektrische apparaten. Dat zijn je kooktoestel, alles wat elektrisch is en draait. Dat genereert natuurlijk ook altijd nog een beetje warmte natuurlijk.
1: Ja, ja. Daar komt nu een berichtje van Hans Wildeboer binnen, dat één boom verkoelt net zoveel als 10 airco's.
0: Kijk, heel goed. Vergroenen moeten we, jongens. Ja. Even kijken, wat is dit nog? Als je zonnepanelen hebt en airco, is dat zeer voordelig, kan ik je zeggen. Zomers koelen en 's winters verwarmen. Ja, dat heb ik thuis ook sinds kort. Ik heb een airco/verwarming. En inderdaad, ten tijde van dat die zonnepanelen werken, draait hij natuurlijk op de stroom van die zonnepanelen. Dus ja, goede situatie.
1: Ja.
0: Nu nog een thuisbatterij misschien.
1: Ja, ja, ja. Maar is dat toch niet een enorme aanschaf? Zonnepanelen, airco, thuisbatterijen, daar kon je duizenden euro's voor.
0: Ja, nee, dat klopt. Nee, je moet er wel wat jaartjes voor uittrekken natuurlijk. Thuisbatterij heb ik trouwens niet. Nee. Dat geloof ik nog niet in. Even kijken, hebben we nog een afsluitende tip?
1: Ik ben door mijn tips heen.
0: Nou goed, nou, ik ben door het muziekje heen. Bedankt voor alle tips en het meedenken. En maak je vooral niet te druk. Probeer er ook gewoon een beetje van te genieten. Want als je je opwindt, dat kost ook allemaal maar energie. Level 42. Hier is Children's Sing.

0: Level 42, Children Say.
1: 3 voor 3.
0: Ik heb er nog 3 voor je. Voor 3. Voordat Jasper zometeen gaat beginnen aan een nieuwe aflevering van Thuis in Gelderland. En dit keer zit ik in zonnige oorden. Mooie eilanden. Ik heb 3 zonnige eilanden voor je uitgezocht die bezongen worden door diverse muzikanten. Bestaande en niet bestaande eilanden. Dit gaat over een bestaand eiland. Formentera, Spanje. Ooit bezocht door Chris Rea. En hij zegt in interviews daarover: als je ooit in Europa bent, dan moet je daar naartoe gaan. Nou, vakantietip van Chris Rea. On the beach.

0: Santa Maria, de tweede plaat over een eiland. Dit keer een fictief eiland, Roland Kaiser. Ik heb zometeen nog één eiland voor je, bezongen door Madonna. Zometeen Thuis Gelderland met Jasper Liander. Jasper, zometeen...
1: Goeiedag.
0: Ja, moest gebeuren. Kwam niet van mezelf.
1: Ik had het niet verwacht.
0: Nee, daarom. Laat het er ook verder niet op doorgaan.
1: Laten we dat niet doen.
0: Het gaat nog een keer gebeuren. Jasper, Thuis in Gelderland.
1: Ja, sorry.
0: Of zal ik maar gewoon doorgaan met Madonna?
1: Nee, zeker niet. Zometeen Thuis in Gelderland. Wel leuk in de wissellijst vandaag. Jij zei tegen mij, Henny Huisman is vandaag jarig.
0: Ik weet alleen niet hoe oud hij is geworden. Weet jij het zo nog?
1: Hij komt uit 51. Ja.
0: Dat reden we uit.
1: Voor de mensen die echt heel snel kunnen rekenen.
0: Ik heb hem laatst op tv gezien. Hij zag er wel oud uit.
1: Ja?
0: Maar dat mag ook. Hij hoeft niet meer uit te zien als 40. Als je geen 40 meer bent. Zeg maar
1: ik dacht dus bij mezelf. Misschien is het wel leuk om zo meteen even artiesten te kunnen draaien. Daar mag je zo meteen uit kiezen. Die dus bekend is geworden dankzij de Soundmix Show.
0: Oké, jij heeft heel wat carrières op weg geholpen, zeg maar.
1: Ja.
0: Oké. Nou, we zijn benieuwd welke keuze. Want hij heeft natuurlijk jaren gedaan, tientallen artiesten.
1: Ik heb drie hele mooie Nederlandse artiesten gevonden.
0: Oké, we gaan het meemaken zometeen. Thuis in Gelderland. En ik heb nog één eiland voor je. Zon overgoten. La Isla Bonita. Madonna.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
6: Appetito.
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op venterstegelsenvloeren.nl.
9: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
10: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
9: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
11: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
12: Ernstings Family!
11: Aanbevolen door vrolijke families.
13: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
14: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door en ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft

0: minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Eli Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dorald, dankjewel. En dit is Radio Gelderland met de verkeersinformatie van de ANWB. Momenteel 2 files in de provincie. De eerste is te vinden op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg, 5 kilometer, vertraging 9 minuten. En tot slot de langste op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 9 kilometer file, vertraging 13 minuten.
2: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
2: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Mega hoge kortingen. Grote zomersheel in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoeting plek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas en Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bochel. Waanzinnig goed! Yeehaw!
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
9: Thuis in Gelderland.

Radio Gelderland, dit is Genesis met Invisible Touch. Een hele goedemiddag thuis in Gelderland. Vandaag donderdag 18 juni 2026. En je ziet hem bij ons meteen hangen hoor, als je binnenkomt hier. De gouden wissellijst in de gang. En dat is een eerbetoon eigenlijk aan artiesten, platen, bijzondere momenten uit de muziekgeschiedenis. En vandaag hangt er een man in die lijst die voor veel Nederlandse artiesten toch wel van onschatbare waarde is geweest. Ik heb het over Henny Huisman. Hij schreef namelijk televisiegeschiedenis met The Soundmix Show. Het programma, jarenlang toch al dé plek waar de onbekende zangtalenten een grote kans kregen. En die kans bleek voor sommigen een begin van een carrière te zijn. Vandaar dat ik 3 artiesten voor je heb uitgekozen. Die allemaal hun carrière deels te danken hebben aan Henny Huisman. Laten we beginnen met optie 1, Edcilia Romli. En je hoort Als je me belooft.

met vrede. Welke wil je horen? Optie 1, optie 2 of optie 3? Je mag het appen via 06-2222-1342 of even mailen naar jasper@gld.nl. Optie 1, 2...

0: de app van Omroep Gelderland, ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Het is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, 2 bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
8: Por favor.
10: Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
13: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
14: Voordeeluitjes.nl. Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze

0: Megavoorraad op makersfietsen.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
0: Bij Makersfietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
3: Het is 3:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Enspijk is het 28,8 graden en in Apeldoorn is het 32,2 graden. Het weer in onze provincie, vanmiddag is het zonnig en droog. Temperatuur tussen de 29 en 31 graden. Vanavond blijft het lang warm, met kans op onweersbuien. Het wordt dan 19 graden. Belangrijkste Gelderse nieuws. Twee van de drie mannen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige dood van de 22-jarige Muze zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De rechtbanken acht hen schuldig aan moord, poging tot moord op 12 anderen en het gooien van een bom die niet afging. Het Nationaal Hitteplan is vanaf vandaag actief in Gelderland vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het plan waarschuwt mantelzorgers en zorgprofessionals om extra aandacht te besteden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. Meer Gelders nieuws lees je natuurlijk op onze website gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Momenteel twee files in de provincie. De eerste is te vinden op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en de afrit Geldermalsen. 4 kilometer file daar, vertraging 10 minuten. En tot slot de A50 Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar sta je 7 kilometer lang in de file. Vertraging is daar zo'n 12 minuten.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
5: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
6: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, veranda zonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
6: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
9: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
8: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family!
10: Aanbevolen door vrolijke families.
12: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
13: Thuis

thuis in Gelderland. Maandag tot en met vrijdag. Tussen 3 en 6. Op Radio Gelderland.

Jonas Brothers, Only Human hier bij Radio Gelderland. Mocht je het nog niet weten, het zijn drie broers, hè? Kevin, Joe en Nick Jonas. Tijdje geleden, 2013, dat ze een punt achter hun carrière hebben gezet, eigenlijk als band, dat was in oktober. Maar sinds 2019 toch weer bij elkaar en ze zijn gewoon weer aan toeren. En ik zag gisteren dat Demi Lovato een soort van verrassingsoptreden deed. Gewoon weer leuk om te zien dat ze dan elkaar gewoon even uitnodigen om even langs te komen, want die kennen elkaar goed. Over een paar minuten gaan we een spelletje spelen op de radio. We gaan Memory spelen. Niet met kaartjes, maar met muziekfragmenten. Ik heb zes fragmenten voor je klaarstaan. Twee van die fragmenten, die zijn van dezelfde artiest. En ik zeg alvast, pak alvast pen en papier. Want dan overval ik je niet zo meteen. En dan kan je gewoon even meeschrijven. Eigenlijk is het vrij simpel. Je moet gewoon onthouden welke nummers bij elkaar horen. En die twee nummers, die mag je naar me appen. En dan maak jij kansen op de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. Pak dus alvast pen en papier, want binnen nu en 10 minuten gaan we Memory spelen. Je hebt dus nog even. Mocht je ergens papier moeten zoeken, je hebt 10 minuten de tijd. Eerst Gilbert O'Sullivan.

0: uit Amersfoort. Miss Montreal met Schuilen. Het is tijd voor Memory. Tijd om die hersens van je even te kraken, aan het werk te zetten. En vandaag niet met kaartjes zoals je het, ja, zoals het klassieke spel eigenlijk gespeeld wordt. Maar met fragmentjes van hits die we voor je hebben. Je hoort zo meteen 6 fragmenten waarvan 2 van dezelfde artiest zijn. Ja, en die moet je onthouden. Die nummers van de fragmentjes, die moet je onthouden. En die 2 cijfers die mag je dus appen naar 06-22-22-1342. Of mailen naar jasper@gld.nl. 2 nummers dus naar 06-22-22-1342. Of mailen naar jasper@gld.nl. Uit alle inzendingen loten we dus 1 kandidaat. Die mag het antwoord geven op radio. Ja, dat kan goed zijn of fout. En bij het goede antwoord dan win je de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. Hopelijk heb je pen en papier bij de hand. Ik heb de fragmenten voor je klaarstaan. We beginnen met nummer 1.
1: 1.

Ik hoop dat hij te doen is. Twee cijfers, die mag je appen naar 06-22-22-1342. Of dus mailen naar jasper@gld.nl. Welke, ja, horen er bij elkaar? Ik hoor het heel graag van je. Nu de Steve Miller Band op Radio Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans.
6: Alleen de prijs is anders.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
13: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
12: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
13: Bij Bekkers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. 2 belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: En dit is Radio Gelderland met de verkeersinformatie van de ANWB. Momenteel 3 files in de provincie. We beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer file, vertraging 15 minuten. Dan de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Wallenooien. 10 kilometer, 10 minuten vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein. 13 kilometer file, de vertraging is daar zo'n 15 minuten. En straks gaan we verder met ons spelletje Memory. Je hoort 6 fragmenten waarvan je 2 van dezelfde artiest zijn. En die moet je onthouden. Die nummers van die fragmentjes die moet je naar mij toesturen. 2 cijfers dus die je mag appen via 06-2222-1342. Of mailen naar jasper@gld.nl. We lopen ze nog even langs.
17: 1.

0: twee cijfers appen naar de studio of dus mailen naar jasper@gld.nl.
1: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort. Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Thuis in Gelderland.

0: deze toch wel een tropische dag, hè? Het is heerlijk warm buiten. De een die vindt het toch altijd wel fijn, de andere wat minder. Het is tijd voor het antwoord van ons memory-spelletje. Veel reacties binnengekregen, ook veel foute reacties vandaag. Aan de telefoon heb ik Jessica. Jessica, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Mag ik vragen waar je vandaan komt?
1: Uit Vaassen.
0: Kijk aan. En hoe is jouw dag vandaag? Vind jij het warme weer fijn? Of ben jij toch meer in het kamp van te warm is ook weer niet goed?
1: Ik vind het warme weer heerlijk als je niets hoeft te doen.
0: Nee, inderdaad. Dan moet je niet heel veel moeten doen. Dan loopt het straight nog niet over je rug heen.
1: Dan heb ik er geen probleem.
0: Nee.
1: Maar als je het heel erg druk hebt, wordt het toch wat lastig.
0: Ja, dit soort dagen is het heerlijk om gewoon rustig aan te doen, hè?
1: Ja.
0: Inderdaad. Jessica, de opgave van vandaag, was het een beetje te doen?
1: Ik vond van wel.
0: Ja, nou gelukkig. Gelukkig.
1: Allebei.
0: Wat zei je?
1: Ik kende de nummers allebei, dus dat scheelt.
0: Ja, dat scheelt. Dan ga ik het toch maar even voor de administratie vragen. Welke nummers hoorden bij elkaar?
1: 4 en 5.
0: Nummer 4 en 5. We vullen hem even in de computer. En inderdaad, 4 en nummer 5. Ik moet het even erbij weer zeggen. We kregen ook heel vaak nummer 3 en nummer 5. Maar dat was Kate Bush. Maar we zochten Shocking Blue inderdaad, hè?
1: Shocking Blue, ja. Met Never Marry a Railroad Man en Venus.
0: Ja, inderdaad. Nou, dat klopt helemaal. Welke van de twee wil je graag horen?
1: Venus is bekender. Dus
0: ja?
1: Dat is denk ik leuker voor iedereen.
0: Nou, het gaat om wat jij wil, hè?
1: Als ja, het is niet dat ik daar heel erg aan heb.
0: Oké. Dan doen we gewoon Venus. Jessica, blijf nog even hangen. Dan noteer ik je gegevens en dan komt de attentie jouw kant op.
1: Heel fijn.
0: Mooie dag alvast.
1: En een fijne uitzending.
0: Hoi.

0: Radio Gelderland met Fleetwood Mac, You Make Loving Fun. Er zijn mensen die deze week al het voetbal kijken. Zo heb ik een paar vrienden die echt alles kijken. En dan ben ik er toch een klein beetje jaloers op. Gewoon 3 uur 's nachts denk ik, ja, ik zou het niet kunnen. Maar zij wel, die kijken echt alles. Maar je hebt ook mensen die gewoon met het mooie weer de hele dag in de tuin te vinden zijn. Daar ben ik dan ook wel weer jaloers op, hoor. En je hebt ook Taco Rietveld, de altijd enthousiaste kindercorrespondent uit Arnhem. Ja, hij sloot zichzelf op met honderden kinderboeken. Want als voorzitter van de Griffeljury moest hij bepalen welke boeken dit jaar de allerbeste van Nederland zijn. En gisteren werden de prijzen ervoor uitgereikt. Nieuw was de Groene Griffel. Dat is de prijs voor het beste boek dat kinderen liefde voor natuur wil bijbrengen. En de winnaar daarvan is Lotte Stegeman met haar boek Wij Bieren. En ze vertelt dat haar fascinatie voor beren begon tijdens een fietstocht in Amerika.
1: Ik werd best wel bang gemaakt voor beren eigenlijk. Dus toen sloeg het een beetje over naar bang zijn. Dat veranderde weer toen ik mijn eerste beer tegenkwam. Zo ergens tegen de grens met Canada aan. Hij stond in de berm op die afstand en hij was bloemetjes aan het eten. En hij keek naar mij en ging weer door met waar hij mee bezig was. En ik fietste heel langzaam voorbij. Ik dacht wel vanaf dat moment, jeetje, wat een machtig interessant dier. Hier moet ik meer over ontdekken.
0: Ja, en dus besloot ze er een kinderboek over te schrijven.
1: Kinderen zijn ongelooflijke dierenliefhebbers. Dus dat is een heel, heel dankbaar onderwerp. Ik heb hetzelfde wilde enthousiasme voor dieren als kinderen. Maar er gaan best wel veel rare verhalen rond over beren. Over heel veel verschillende dieren natuurlijk. Dus ik dacht, het is mooi om nou eens echt te gaan graven naar het echte verhaal van al die beren. Aan de hand van allerlei wetenschappelijk onderzoek en berendeskundigen. En uit de doeken te doen hoe het nou echt zit met die beren.
0: Ja, het boek Wij Beren, dus van Lotte Stegeman. Tijd voor Donna Summer op je radio. En dat is ook de titel van het nummer. On the radio, Donna Summer, hier bij Radio Gelderland.

0: avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
1: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
2: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
1: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
3: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
4: Ernstings Family.
3: Aanbevolen door vrolijke families.
5: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
7: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
8: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
9: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
10: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
11: Het is 4:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Harderwijk is het 28,8 graden en in Silvolde is het 30,8 graden. Het weer in onze provincie. Vanmiddag is het zonnig en droog. Temperatuur stijgt naar 31 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, maar neemt de kans op een plaatselijke onweersbui wel toe. Dan het Gelderse nieuws. Twee van de drie mannen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige dood van de 22-jarige Muusse zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De rechtbank acht hen schuldig aan moord in vereniging, poging tot moord op 12 anderen en het bezit hebben van een vuurwapen. En vanochtend hebben

0: 90 kinderen van de HJ Piekschool in de buitenlucht geleerd over het belang van een gezond ontbijt. Voedingsdeskundige Linda van Sonsbeek benadrukt dat 5% van de basisschoolkinderen niet dagelijks ontbijt. Meer Gelders nieuws lees je natuurlijk op onze website gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik behandel de files met 15 minuten vertraging of langer. Dat zijn er twee. Beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. 17 kilometer file, vertraging 16 minuten. En tot slot de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer file daar, de vertraging 15 minuten.
1: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u, met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: Funny. Douwe Bob met Funny. En bij mij in de studio is aangeschoven Hans van den Hoorn. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En je volgt een beetje ook het nieuws van buiten onze provincie, hè?
1: Ja, ik zou bijna willen zeggen heel Holland zucht. Maar het is nog erger. Heel Europa zucht onder de verzengende hitte.
0: Ja.
1: Zo is er in Frankrijk en Spanje een aantal treinen geannuleerd. Er worden er lessen opgeschort in die landen. In Duitsland zetten ze zich schrap voor temperaturen van 38 graden.
0: 38?
1: Ja, het wordt heel warm. Spanje is een belangrijke treinverbinding tussen Madrid en Barcelona deels opgeschort. Gisteren was er een bosbrand in de buurt van de spoorlijnen. Daarom rijden daar geen treinen. De warmste dag wordt maandag in Spanje. Dan worden temperaturen rond de 40 graden verwacht. In Parijs mag gezwommen worden in een kanaal waar dat normaal niet mag. Scholen hebben in Frankrijk een tropenrooster. En in ons eigen land is, zoals je weet, code geel afgekondigd. Ja. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. En ook in Zwitserland, Italië en Montenegro zijn hittewaarschuwingen afgegeven.
0: Dat valt bij ons nog wel mee dus.
1: Het valt nog wel mee bij ons. Ja, het wordt warmer de komende dagen. Warmer dan het nu al is.
0: Heftig.
1: Details straks om 16:50,
0: ja,
1: geloof ik.
0: Zo meteen, ja.
1: De weerman. Bij een toekomstig asielzoekerscentrum in Nuenen zijn explosieven gevonden. Die zijn ontdekt toen meubels in het gebouw geplaatst werden. Ook zijn er vernielingen aangericht. En dat is niet de eerste keer, zegt deze verslaggever.
2: Er zijn eerder al ramen ingeslagen. We hebben ook gezien dat er al eerder een brandje is geweest. Er staan hier ook teksten op verschillende plekken met nee AZC en anti-AZC. En er is eerder ook al vorige week een rechtszaak geweest. Want mensen vinden dat hier het AZC niet thuis hoort.
1: De burgemeester en het COA zijn geschrokken van de vondst van de explosieven. Tegen het AZC in Nuenen werd al meer dan 1000 bezwaarschriften ingediend. En de gemeente past het plan daarop licht aan. Het gaat niet goed met de postbezorging in ons land. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt die er onderzoek naar deed. PostNL heeft vorig jaar meer brievenbussen weggehaald dan in eerdere jaren. Maar de kwaliteit van de postbezorging ging niet omhoog.
0: Oh.
1: Die lag nog steeds ruim onder de wettelijke norm. Er verdwenen 800 brievenbussen. Dat is vervelend. Loop je met een envelop
0: naar een stuk verder.
1: De plek waar je denkt dat er een brievenbus staat, is die verdwenen. Het is mij al verschillende keren overkomen. Volgens het ACM werd het afgelopen jaar 86% van de post de volgende dag bezorgd. Dat is niet goed. Het moet 95% van de
0: post. Dat is wel een flink verschil.
1: Dus flink verschil. Er zijn dus brievenbussen weggehaald. Maar dat heeft niks geholpen voor de kwaliteit.
0: Maar misschien mag ik het niet zeggen hoor, maar eigenlijk, ik hoorde de afgelopen jaren alleen maar dat steeds wat naar achter gaat. Steeds verslechterd.
1: Ja, het loopt terug. En ook de hoeveelheid post die wordt aangeboden loopt.
0: En ligt het daar dan ook aan, enig idee?
1: Dat weet ik niet. Ik heb alleen de cijfers van de ACM. Wat de post ervan zegt. Ik heb nog geen reactie gezien van PostNL.
0: Nou, we gaan kijken of ze het misschien ooit zeggen. Ja.

0: zomerse muziek met zomers weer. Maar of dat doorgaat trekken, ja, dat hoorde je net al even bij Hans. Dat is waarschijnlijk wel het geval. Maar ik ga het voor de zekerheid nog even toch vragen aan de mensen die er echt verstand van hebben. En vooral Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, vandaag warmte, zon volgens mij. Als je echt van veel zon houdt, dan was het een fijne dag.
1: Zeker, ja. De zomerse periode die is vandaag echt wel begonnen. En ja, het lijkt ook wel langdurig aan te gaan houden, hoor. Dus je moet er wel een beetje van houden, want het gaat de komende dagen af en toe wel heel heet worden. Ook vandaag zien we al zomerse temperaturen van ruim 29 graden. De 30 graden hebben we nog net niet gehaald. Maar daar gaat de komende dagen wel echt verandering in komen. Het is op dit moment nog ronduit zonnig. Ook vanavond nog een tijdje zonnig. En ja, gewoon nog zomerse temperaturen. Dus echt wel een zwoele zomeravond. In de loop van de avond krijgen we dan te maken met mogelijk enkele onweersbuien die best pittig uit kunnen pakken. Die trekken dan vanuit het zuidwesten over de provincie. Ook vannacht is dan nog een onweersbui mogelijk. In de loop van de nacht wordt het wel droger, maar het is wel een beetje zo'n broeierige nacht met temperaturen die nauwelijks meer onder de 20 graden uitkomen. Dus ja, het wordt echt wel een beetje een plaknacht.
0: Ja, en morgen dan?
1: Morgen ziet er in potentie echt wel heel interessant uit als we het hebben over onweersbuien. Maar ook die temperatuur wordt wel een dingetje, hoor. Want de temperatuur gaat oplopen naar zo'n 33 tot lokaal misschien wel 35 graden in de provincie. Dat zijn wel uitzonderlijk hoge temperaturen. Daarbij is het ook heel erg vochtig. Dus het kan ook echt heel benauwd aanvoelen. Flink wat zon, weinig wind die voor verkoeling zorgt. Dus ja, als je het mij vraagt, niet een hele prettige dag morgen. En dan moeten we ook nog in de loop van de dag rekening houden met enkele stevige onweersbuien die tot ontwikkeling gaan komen. Die trekken vanuit het zuiden van de Benelux richting Gelderland. En dat kunnen echt forse exemplaren zijn. Vooral vrijdag en morgenavond is dat het geval. Met kans op zware windstoten, hagel en ook veel regenwater in een korte tijd. Het gaat dus wel om hele lokale verschillen. Dus van plek tot plek zou het ook echt zomaar op een ene plek zou zomaar niks kunnen gebeuren. 5 kilometer verderop zou het zomaar los kunnen gaan.
0: Oh, wow.
1: Het is een situatie die we in de gaten moeten gaan houden.
0: En tot slot, het weekend, blijft dat ook lekker weer? Of zeg je nou, blijf maar binnen?
1: Het weekend wordt het iets minder heet dan op vrijdag, gelukkig. Maar nog steeds wel volop zomers met temperaturen die gewoon tussen de 28 en 30 graden liggen op zaterdag. En ook op zondag tikken we hier en daar echt alweer die 30 graden aan. Dus het is ook in het weekend gewoon volop zomers met nog steeds een hoge luchtvochtigheid. Beetje benauwd, wel overwegend droog. Kans op onweersbui is klein. Misschien zondagavond weer een buitje.
0: Oh, kijk aan, dat valt allemaal weer mee. Berend, dankjewel en alvast een hele fijne avond, hè.
1: Zelfde.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

0: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Nieuwe leesbril nodig?
4: Mijnleesbril.nl.
3: Gratis verzenden en retourneren.
5: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
6: Howdy! Echte Western sphere vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
7: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
8: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
7: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is Radio Gelderland met de verkeersinformatie van de ANWB. Ik behandel de files met een vertraging van 15 minuten of langer. We beginnen op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 21 minuten vertraging. Dan de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 6 kilometer file, 15 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot slot de langste op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort. 5 kilometer file. Het is daar een ongeluk gebeurd. De vertraging is 33 minuten.
12: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
13: Voordeelhaartjes.nl.
0: Bij
13: Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
14: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
15: voordeeluitjes.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
22: Thuis in Gelderland.

0: De Beatles met Ticket to Ride. En vandaag ook nog wel een klein feestje waarschijnlijk in Huizen McCartney. Toch, Hans, want Paul McCartney is vandaag jarig.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja.
0: Dus nou ja, toch wel weer leuk.
1: Hoe oud is die geworden?
0: Ja.
1: Ja, als jij dat roept. Ja. Als jij het weet dat hij jarig is, dan wil ik weten hoeveel kaarsjes het op zijn
0: 84. Taak. Hij komt uit 1942.
1: When I'm 64 zong die ooit.
0: Ja.
1: Ja, ver voorbij alweer.
0: Nou ja, het nieuws vanuit onze provincie een beetje, of niet?
1: Ja, onze provincie en de gemeente Duiven onderzoeken of er in de gemeente Duiven een kleine kernreactor kan komen. Een Small Modular Reactor, een SMR afgekort. Dat heeft de provincie vandaag bekendgemaakt. Als dat niet blijkt te kunnen, stopt het onderzoek. Kan het wel, dan worden de gevolgen voor de omgeving verder bekeken. In de gemeente Neder-Betuwe wordt eenzelfde soort onderzoek gedaan voor het terrein van de oude kerncentrale van Dodewaard, die in 1997 buiten gebruik werd gesteld. Gelderland streeft ernaar om rond 2035 de eerste kleine kernreactor in gebruik te hebben. Als we af willen van fossiele brandstof en afhankelijkheid van landen als Rusland, kunnen we niet om kernenergie heen, zei BBB-gedeputeerde Hans Mol eerder. De drie mannen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige dood van de 22-jarige Muze zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De twee oudste verdachten kregen 20 en 16 jaar cel. De jongste verdachte moet van de rechter 2 jaar de jeugdgevangenis in. Muze kwam om het leven toen hij werd beschoten in een auto. In diezelfde nacht werden ook 2 woningen beschoten, waaronder het huis van de ouders van Muze. Achtergrond van de zaak was een ruzie tussen 2 groepen die bezig waren met drugscriminaliteit. En dat was een bijzonder gezicht vanochtend op het grasveld voor de H.J. Piekschool in Wageningen. 90 kinderen van die school waren er aan het ontbijten. En want het gaat niet heel erg goed met het ontbijt in Nederland, zegt Linda van Sonsbeek, voedingsdeskundige van het Nationaal Schoolontbijt.
2: Het kan beter, dat als eerste. 5% van de kinderen in Nederland ontbijt niet elke dag. Basisschoolleerlingen heb ik het dan over. En er zijn ook nog een heleboel leerlingen die wel naar school gaan met een ontbijt. Maar dat kan echt wel gezonder. Dus dat is ook de reden dat we elk jaar nog steeds aandacht moeten vragen voor dat belang van een gezond ontbijt.
3: En wat kan er dan precies beter?
2: Kinderen kunnen gezonder ontbijten, dus met gezondere ontbijtproducten volgens de schijf van 5. Maar we moeten ook aandacht hebben voor hoe we ontbijten. We weten ook dat er heel veel kinderen minder aandacht hebben voor het ontbijt en voor het eten daarvan. Dus ze gebruiken ook een schermpje bij het ontbijt of zitten op de bank. Terwijl we eigenlijk liever zien dat kinderen aan tafel zitten met de ouders of de verzorgers, met z'n allen, om aandacht te hebben voor het ontbijt en voor de gezamenlijke start van de dag eigenlijk.
3: Ik snap ook als ouder dat het soms druk is in de ochtend. Heb jij tips voor ouders om dat ontbijtmoment zoveel mogelijk aandacht te geven?
2: Ja, nou ja, het hoeft ook niet heel lang te duren. Het kan ook even een kort moment zijn. En veelal in de avond misschien voorbereiden. De tafel dekken waar mogelijk. En ook de groenten, als je die wil gebruiken, of het fruit, ook al even wat snijden bijvoorbeeld. Dat niet allemaal nog in die ochtend moet. Want je hebt helemaal gelijk, het is in de ochtend al druk genoeg. Maar een klein samen ontbijt. Dat moet vast wel lukken.
3: Wat heb jij op je brood?
4: Pindakaas met ei.
3: Heb je dat ooit eerder op?
4: Nee. Ik wist niet dat er pindakaas op zat. Dus ik heb gewoon een ei erop gedaan.
3: Hoe smaakt dat?
4: Lekker.
3: Wat heb jij voor ontbijt?
5: Ik heb een sandwich.
4: Een lekker broodje.
5: Met pindakaas.
3: En wat eet je normaal thuis?
4: 3 broodjes en met pindakaas en met... Zilverpasta aan nagelslag en 1 met jam.
3: Wat zou je hier van thuis ook willen hebben?
4: Appel.
1: Ja, maar pindakaas met ei.
0: Ja, ik ben gefascineerd.
1: Bijzondere combinatie.
0: Pindakaas met ei.
1: Ja, zo leer je nog eens wat op school.
0: Ja.
1: Schoolontbijt.
0: Ik ga het misschien een keer proberen. Maar pindakaas hagelslag vind ik dan wel lekker. Maar pindakaas ei heb ik nog nooit gehoord.
1: Nou, toch wat nieuws geleerd.
0: Heb je het een keer gehad?
1: Nee, ook niet. Ik ben niet zo'n ei-fan. Dus pindakaas vind ik wel lekker, maar ei.
0: Nou, misschien morgen, Hans, dankjewel.

0: Lekker zeg. Shakira en Burna Boy horen Die Die. Ook wat officiële WK-nummer van dit jaar. Dus elke keer met elke wedstrijd die je ook maar op televisie ziet, of als je in het stadion bent, dan hoor je dit nummer langskomen. Dan van het WK naar Nijmegen. Want als je in Nijmegen aan het wandelen bent, dan zou je zomaar eens een groep van zo'n 30 labradoodles kunnen tegenkomen. De honden maken deel uit van Peppers Wandelclub. Ja, het baasje van Pepper organiseert die wandelingen om met meer mensen in contact te komen. En natuurlijk als een manier ook voor de hondjes om lekker samen te spelen.
1: Ja, het is de vraag of het inderdaad voor de baasjes is of voor de hondjes.
2: Ja, kom maar.
3: Minimaal één keer per maand gaat labradoodle Pepper op stap met zijn vriendjes.
4: Hoe ben je hier nou zo op gekomen?
2: Ik was nieuw komen wonen in Nijmegen en ik had hier nog niet echt een groot netwerk. En ja, hoe kan je makkelijker aan een netwerk komen dan via je hond?
3: Een oproep op TikTok leverde al snel zo'n 30 aanmeldingen op.
2: Dus ja, het is echt een hit.
5: Deze wilde niet lopen.
6: Nee, hij vindt het spannend bij de trap.
3: Bij de spiegelwaal gaan Peppers vriendjes pas echt los. En Pepper speelt vrolijk mee.
4: Het zijn makkelijke diertjes, geloof ik, hè, labradoodles?
7: Jazeker, vooral hele gezelschapsdiertjes.
4: Ja, en baasjes ook.
7: Ja, ook.
1: Die van mij, Noedel, die was nogal antisociaal af en toe. Dus het is heel leuk dat hij nu wat kan socialiseren.
4: Dus je bent een beetje een therapeut?
7: Ja, eigenlijk wel. Een hondenfluisteraar.
3: En wat er bij de spiegelwaal nog niet uitgesproken is, kunnen de hondjes bij terugkomst aan de waalkade uitpraten onder het genot van slagroom met een koekje. Oeh. Oftewel, een puppuccino.
8: Oeh, lekker puppuccino.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
2: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
3: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
2: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
4: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family!
4: Aanbevolen door vrolijke families.
1: Betting Racing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingracing.nl.
6: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
7: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleep Reverbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleepreverbis.com.
8: Vivaldi XL.

0: Oh Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
2: Het is 5:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Velddriel is het 29,4 graden. En in Warnsveld is het 31,2 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, maar neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe. Komende nacht volgen er meer onweersbuien verspreid over de provincie met de temperatuur rond de 19 graden. Morgen wordt het erg warm met temperaturen oplopend naar 34 of zelfs 35 graden. Dan het belangrijkste Gelders nieuws. Twee van de drie mannen die verantwoordelijk zijn voor de dood van de 22-jarige Muze zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De rechtbank acht hen schuldig aan moord in vereniging en andere ernstige feiten, waaronder het gooien van een bom en het bezit van een vuurwapen. En op de H.J. Piekschool hebben vanochtend allemaal kinderen zich verzameld voor een picknick om aandacht te vragen voor het belang van een gezond ontbijt. Voedingsdeskundige Linda van Zonsbeek benadrukt dat 5% van de basisschoolkinderen niet elke dag ontbijt en dat gezondere keuzes volgens de schijf van 5 gewoon mogelijk zijn. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik behandel de files van 15 minuten of langer. Beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 kilometer filevertraging, 17 minuten. A2 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 9 kilometer file, vertraging 40 minuten. A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek. 7 kilometer file, 30 minuten vertraging. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Malden en Boksmeer. 11 kilometer file, vertraging is daar 32 minuten.
3: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.

0: Radio Gelderland met Silenced by the Night. Fijn dat je er weer bent, Hans.
1: Ja.
0: Gelukkig hou jij een beetje in de gaten wat er allemaal gebeurt op het landelijke aspect, maar ook wereldwijd. Wat kom je allemaal tegen?
1: Nou, belangrijkste nieuws bij onze collega's van Radio Noord is de vondst vanochtend van een man en een vrouw in een huis in Meerstad, een wijk van Groningen. Een dochter van 13 is door de politie aangehouden. Meer bijzonderheden over de zaak wil de politie nog niet kwijt, vertelt deze verslaggever.
2: We hoorden ook wel verhalen over het meisje in de buurt. Maar ja, dat is allemaal speculeren wat er nou precies gebeurd is. Want dat is wel de grote vraag. Wat is nou de aanleiding geweest om haar eigen ouders om het leven te brengen?
1: Ja, ze zit in beperking. Dat betekent dat ze geen contact nog hebben met niemand behalve dan met een advocaat. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen noemt het een tragische gebeurtenis. Mijn gedachten gaan uit naar familie, vrienden en bekenden van het echtpaar, zei de burgemeester. En kinderen op twee scholen in Groningen kregen steun van mensen van de GGD vanochtend. Ander nieuws, financieel nieuws. Wie aandelen Shell in portefeuille heeft, heeft de waarde daarvan zien dalen met 2,5%. Komt door de daling van de olieprijs. En dat heeft weer te maken met de situatie in het Midden-Oosten. Zeker 4 tankers zijn door de straat van Hormuz gevaren. Dat zeggen websites die de zeevaart in de gaten houden. Dat gebeurde nadat Iran en de Verenigde Staten een zogenoemd memorandum van overeenstemming hebben ondertekend. Daarin staat dat alle conflicten in de regio worden beëindigd en de belangrijke zeestraat van Hormuz wordt geopend. En 2 Duitse marinevaartuigen zijn daarnaar onderweg om daar ook mijnen te ruimen.
0: En dus gelijk ook 2,5% een aandeel gedaald.
1: Ja, het zat eraan te komen. Ja. De waarde van olie is flink gestegen. De spanning zou verdwijnen, zou het aandeel ook dalen. De olieprijs zou ook dalen, ja. Groot nieuws was er vorige week toen Groot-Brittannië het plan bekend maakte om sociale media daar te verbieden voor kinderen onder de 16. Vandaag werd bekend dat in de Verenigde Arabische Emiraten kinderen onder de 15 sociale media niet meer mogen gebruiken. Kinderen van 15 en 16 mogen dat alleen onder toezicht van hun ouders. En wie 17 jaar is of ouder, die mag dan wel gewoon sociale media gebruiken. Sociale mediabedrijven moeten streng op leeftijd controleren en niet alleen vragen van hoe oud ben je, maar je moet echt met bewijzen komen.
0: Je moet dan ook bijvoorbeeld je ID-kaart laten scannen of zoiets.
1: Ja, en dan is de vraag, geldt het dus ook voor volwassenen?
0: Ja.
1: Stel dat jij of ik daar op Twitter wil, moeten wij dan ook laten zien wie we zijn?
0: Dat mag wel niet zomaar.
1: Kunnen we dan niet anoniem op sociale media aan de gang? Nou, die sociale mediabedrijven moeten zelf nog een manier bedenken en aan de Verenigde Arabische Emiraten laten zien van hoe er ingelogd moet worden over een tijdje. Want de regel gaat nog niet meteen in.
0: Ik vind het altijd wel mooi, want dan heb je dus als land zijn en dan bedenk je wat. En dan, als ik het zo zeg, dan flik je het zo over de heg bij zo'n bedrijf van dit zijn de regels.
1: Zoek het maar uit.
0: Ja.
1: Dan nog een groeiend probleem dat in Limburg begon en dat zich uitbreidt over de rest van het land. Dat probleem is de wasbeer. Heb je wel eens gezien?
0: Ja, 1 keer, heel even.
1: Ja.
0: Maar dat was wel in het wild, maar ja.
1: Veel mensen die ze zien, vinden ze leuk, hè?
0: Ja, ze hebben altijd wel wat schattigs.
1: Ja, nou, zo schattig zijn ze niet volgens de provincie Limburg. Ze kunnen ziektes overbrengen, ze kunnen schade richten, ook in huis.
0: Oh.
1: Ze hebben de gewoonte om bijvoorbeeld door kattenluikjes te kruipen.
0: Ah, ja.
1: En dan gaan ze binnen aan de gang met je meubeltjes.
0: Ja, dan ben je niet bij. Nee.
1: Nou, het dier vormt dus een bedreiging. Ook voor broedvogels, voor de eikelmuis en van andere diertjes. In Limburg zijn al 400 van die wasberen afgeschoten of gevangen. Er lopen er nog 100 tot 200 rond. Dat zijn er nog te veel, zegt de gedeputeerde van Limburg die erover gaat, Leon Vaas. Hij zegt, we moeten meer werk maken van het vangen en het afschieten van die wasberen.
0: En dit is eigenlijk alleen nog in Limburg?
1: Ja, ze zitten vooral in Limburg, maar breiden zich uit over de rest van het land. Ze komen uit Duitsland. Daar zijn ze al een heel groot probleem. Zijn ze eigenlijk niet aan te pakken, zegt Vaas. In Limburg zitten er heel veel, breiden zich uit over de rest van het land. En meneer Vaas zegt, we moeten ze beter gaan strijden.
0: Zo snel mogelijk. Hans, dankjewel.

0: Wat blijft die mooi, hè? Chic uit 1978. I Want Your Love. En dan is het alweer de hoogste tijd voor de monumentenlijst. De laatste plaat van Thuis in Gelderland. Dat is altijd een bijzondere, want die zetten we dus in onze alle 1300 goed monumentenlijst. En deze plaat die stond de afgelopen twee edities allebei in die lijst. In 2025 op plek 1194 en een jaar daarvoor op 1187. Niet helemaal bovenaan dus, maar wel een nummer dat veel luisteraars in het hart hebben gesloten. We hebben het over een lied dat de doorbraak betekende van de Schotse zangeres Amy MacDonald. Ze schreef dit nummer toen ze nog een tiener was. Het nummer verscheen in 2007 op haar debuutalbum. Ik heb het over This Is The Life. En het gaat over genieten van het moment, maar ook het vieren van het leven en mooie herinneringen maken met vrienden. Of het nummer ook dit jaar weer in de lijst gaat staan van alle 1300 goed, dat gaan we ontdekken. Maar voor nu, in de monumentenlijst, Amy MacDonald met This Is The Life. Ik zeg, maak er een prachtige avond van.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.

0: nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
3: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwersgrachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusin Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl.
5: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
5: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hanta-virus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeeluitjes.nl.
10: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
2: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
1: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: ring de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm, het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Het was af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf 23 juni naar de nieuwe Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
2: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
1: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
3: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
1: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij Hoofd-Ex vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
2: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
1: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
3: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en dat komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui, het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon, het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk...

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Het was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de Straat van Hormuz meteen weer opengaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. En ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Funda wil zich hiermee beter onderscheiden op de woningmarkt. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. Een wetsvoorstel daarover is aangenomen. Sinds abortus in het land werd gelegaliseerd in 2018... werd er een verplichte bedenktijd van 3 dagen ingesteld om tegenstanders tegemoet te komen. Daarover werd ook een referendum gehouden onder de Ierse bevolking. Volgens onder andere de initiatiefnemers van de wet hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. Op het WK voetbal zijn vanavond weer 2 groepswedstrijden gespeeld. Het duel tussen Tsjechië en Zuid-Afrika eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarna speelde Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. Daar gebeurde lange tijd weinig. Maar een kwartier voor het einde begonnen de invallers bij Zwitserland met scoren. En het werd uiteindelijk 4-1. Verder werd vandaag bekend dat Oranje middenvelder Quinten Timber komende zaterdag niet kan spelen. Hij heeft tijdens de training vandaag een lichte hersenschudding opgelopen. En ook de Braziliaanse sterspeler Neymar kan de tweede groepswedstrijd van zijn land niet in actie komen. Hij heeft nog steeds last van een kuitblessure. Het weer. Er trekken wat buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. Het wordt in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, €2,49. Leuk voor het WK.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Ezret El Mouloudi.
2: Ik zag vandaag dat Rafael van der Vaart excuses heeft aangeboden voor een grap over Japanse voetballers. Dat deed me denken aan Erben Wennemars, die eerder dit jaar sprak over die Chinees, na een incident met zijn zoon Joep op de Winterspelen. De gemene deler, twee oud-topsporters die gewend zijn snel te reageren. Alleen blijken woorden soms langer door te werken dan een sprint of een voetbalwedstrijd. Goedenavond. Terwijl Brussel voorzichtig probeert te praten over vrede, werd Moskou vandaag getroffen door een grote Oekraïense droneaanval. Wat zegt dat over de kansen op onderhandelingen? We bespreken het met de Oost-Europa-deskundige Marina Ohan-Janjan. Verder, waarom nemen de ongelukken in de Alpen toe? We vragen het aan klimmer Wilco van Rooyen. Sanneke Langendoen is te gast over haar nieuwe boek Soundtrack voor een beter leven. Ook aandacht voor opvallend onderzoek naar slaaptekort en geheugen bij muizen. En aan de vooravond van de Climate Classic fietstocht spreken we klimaatwetenschapper en wielrenner Leo Meijer. Nu eerst het nieuwsoverzicht.
1: Donderdag 18 juni.
2: De dag waarop Meerstad bij Groningen wordt opgeschrikt door de dood van twee mensen.
3: Het gaat om een 53-jarige man en een 53-jarige vrouw. En wij hebben op dit moment vermoeden dat ze om het leven zijn gekomen door een misdrijf.
2: In de buurt snappen ze er niks van.
4: Mensen zeggen bijvoorbeeld van het echtpaar wat om het leven is gekomen, het waren de liefste mensen van de wereld.
2: Kort nadat hun lichamen werden gevonden, werd er ook iemand opgepakt.
3: Dat gaat om een minderjarige, dus het kind van het echtpaar.
2: Daarmee wordt het ongeloof nog groter.
5: Ongelooflijk schrikken. Je vraagt je meteen af van wat heeft daar zich afgespeeld en wat is daar gebeurd.
2: Dat zegt ook de politie nog niet te weten.
3: We doen spooronderzoek, we doen ook buurtonderzoek om te achterhalen van ja, wat is hier nou gebeurd en waarom. En dat hopen wij in beeld te krijgen de komende tijd.
2: Aanvullend geboorteverlof voor partners wordt minder opgenomen dan gedacht. En dat ligt niet alleen aan de partners.
6: En er zijn toch ook nog echt wel veel werkplekken waar dat niet vanzelfsprekend is. En waar misschien dan toch wenkbrauwen worden opgetrokken als een vader aan de lunchtafel vertelt dat hij verlof neemt.
2: Maar die vaders blijken ook vaak met twee maten te meten.
7: Ik denk niet dat ik daar gebruik van maak. Ik heb wel een werknemer die daar gebruik van gaat maken. En dat gun ik hem ook, want ik vind het ook wel belangrijk dat vaders gewoon lekker bij de kinderen zijn.
2: En er kunnen ook andere omstandigheden spelen.
8: Ik werk voor mijn eigen, dus ik maak daar geen gebruik van. Maar moet ik ook wel zeggen, ik maak ook veel tijd voor de kinderen. Hoor. 'S morgens hard tegenaan en 's middags lekker met de kinderen zijn.
2: Ook zij kunnen je behoorlijk uit je slaap houden. Muggen en veel mensen die niet geprikt willen worden, grijpen naar date.
9: Maar inmiddels zijn die muggen aan het leren dat de geur van die date ook jouw aanwezigheid aantoont.
2: Kortom, ze herkennen de geur en ruiken bloed.
10: Er werd ook gedacht dat date, dat is een soort toxische, dus chemische, beetje afwerende stof. Maar het lijkt toch meer een signaal te zijn voor die muggen.
2: Ja, dan toch maar een klamboe ophangen. De een...
11: Ik vind het wel lekker.
2: En de ander gruwelt ervan.
12: Nou, dat je het gewoon zo heet hebt dat je niet kan doorwerken en water moet gaan drinken.
2: Hoe dan ook, het was behoorlijk warm en het zweet klotste in overvloed.
13: Als er nou heel veel vocht in de lucht zit, een hoge relatieve luchtvochtigheid, dan wil dat zweet niet verdrampen en dan gaat het afdruipen. En als het afdruipt, dan koelt het niet.
2: Daarom code geel aangekondigd, het hitteplan en evenementen die morgen niet doorgaan.
14: Op maandag hadden we nog een route van 60 kilometer staan. Die hebben we geschrapt. Op dinsdagochtend hebben we onze 44 kilometer hebben ingekort. Op het eind van de dag hebben we die ook geschrapt. En op woensdag hebben we onze 30 kilometer ook geschrapt.
2: Vooral ouderen moeten voorzichtig zijn. Maar dat hield ze in Brabant niet tegen. Een feest in de tuin van een zorgcentrum.
15: Oh, ik kan er wel tegen. Ik ben pas 85.
2: Toch werd terecht een kritische vraag gesteld.
16: Ze zeggen, de oude mensen, als het zo heet is, dat ze dan hun gemak moeten houden.
17: Ja, dat klopt.
15: Dat doen we niet. Ja, maar ik ben geen oud mens.
11: Hoe jong bent u?
16: 88.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is gelezen door Ismaël de Bruin.
17: Te weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Ondernemers zijn niet mild over het minderheidskabinet Jetten, meldt het FD. In een peiling in opdracht van de krant geven ze het kabinet een zware onvoldoende. De krant noemt het negatieve sentiment over de nieuwe regering opvallend zo kort na de start. D66, VVD en CDA zetten juist in op het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers.
2: De verzwaring van lasten en bezuinigingen komen vooral voor rekening van werkenden, de zorg en de sociale zekerheid. Van alle ondervraagde ondernemers zegt 73% ontevreden te zijn over het kabinet, dat nog geen 4 maanden aan het werk is. Ondernemers geven de regering een 4,6 op een schaal van 10. Zolang onduidelijk is wat het kabinet kan doen op belangrijke dossiers, is 45% voorzichtig met investeringen.
17: Taal is voortaan het belangrijkst bij het verbeteren van de prestaties van Nederlandse scholieren, schrijft Dagblad Trouw. Daarmee neemt staatssecretaris Thielen afscheid van het beleid waarin het ging om 4 basisvaardigheden: rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid. Wat valt er voor die ingreep te zeggen? Thielen zegt dat taal essentieel is bij het leren van andere vakken.
2: Heb je moeite met taal, dan heb je ook moeite om mee te komen in die andere vakken. In de politiek en de media ging het de afgelopen jaren altijd om taal en rekenen als er werd gesproken over dalende prestaties van leerlingen. Maar de situatie op taalgebied is veel zorgelijker. Volgens onderzoekers beheerst een derde van de leerlingen de taal onvoldoende.
17: Hoe overleef je als er bijna de hele dag geen elektriciteit is en soms bijna 2 dagen achter elkaar niet? En ook geen water om te drinken of te koken. En nee, het toilet kan ook niet worden doorgespoeld. Het afval hoopt zich intussen op in de straten en dat al bijna 6 maanden, terwijl de hitte toeneemt. Dat is de situatie voor bijna 10 miljoen Cubanen door de Amerikaanse blokkades. En het Nederlands Dagblad schrijft daarover.
2: De hulp voor burgers met familie in het buitenland is sinds dinsdag afgesneden. Een van de belangrijkste verzenddiensten is gestopt. Door de tekorten dreigen er dodelijke effecten. Zo kunnen er onvoldoende medicijnen worden geproduceerd en moeten operaties worden uitgesteld. Deze blokkade komt neer op een collectieve bestraffing van het Cubaanse volk die niet te rechtvaardigen is, schrijft een Cubaans platform.
17: In maar liefst 9 zalen van het Rijksmuseum hangen vanaf morgen werken van de fotograaf en filmmaker Ed van der Elsken, schrijft de Volkskrant. Hij was vrijgevochten en geëngageerd en pionierde met zwart-wit foto's waarmee hij provoceerde. En al vroeg maakte hij ook werken in kleur. Alle foto's uit zijn werkarchief zijn gedigitaliseerd en gerestaureerd, vertelt de conservator.
2: Het is de eerste keer dat het archief van Ed van der Elsken helemaal is bestudeerd, vertelt ze. Ze ontdekte veel nieuwe dingen. Zo wordt van der Elsken gezien als iemand die veel improviseerde. Maar volgens de conservator had hij juist alles altijd goed uitgedacht.
1: Deze onderwerpen...

0: Als Oekraïne in brand staat, dan zal Moskou ook in brand staan. Fikse oorlogstaal van president Zelensky. En geen loze woorden, want vandaag werd de Russische hoofdstad getroffen door een grote droneaanval. En die kwam op een pikant moment, want gisteren had Brussel nou net gebeld met het Kremlin om het te hebben over vredesonderhandelingen. Is dit wel het goede moment daarvoor? Hier in de studio is Marina Ohanjanyan, Oost-Europa-deskundige van Instituut Klingendaal. Welkom.
1: Goedenavond, dankjewel.
0: Een forse aanval dus op Moskou. 17 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. De luchthaven was urenlang dicht. Wat is de boodschap die Oekraïne daarmee afgeeft?
1: Nou ja, ik denk dat de boodschap heel duidelijk is, en die brengen ze al een aantal weken, maanden aan, dat ze in staat zijn om de oorlog nu ook naar Rusland te brengen. Dus dat de Russische bevolking het niet langer zal kunnen negeren.
0: En het lukt steeds nauwkeuriger en ook steeds verder.
1: Ja, dat klopt. Dus dat zie je echt de afgelopen weken en maanden echt toenemen. Die nauwkeurigheid en de capaciteit om dat voor elkaar te krijgen.
0: Gisteren belde Brussel dus met Moskou. Wat was nou de bedoeling van dat telefoontje?
1: Nou ja, ik denk dat het meer een soort opmaat is geweest naar de mogelijkheid om een soort communicatiekanaal op te zetten met Moskou. Dat is er niet geweest sinds het begin van de grootschalige invasie in Oekraïne. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat Europa nu wel zijn les geleerd heeft over het niet aan tafel zitten als zulke onderhandelingen plaatsvinden tussen Oekraïne en Rusland. Maar in dit geval in het verleden vooral tussen Rusland en de VS. En de angst is denk ik dat Europa buiten de deur komt te staan en niet aan tafel zit op het moment dat het over Europa gaat.
0: Ja, dat Trump de show steelt.
1: In die zin wel, ja.
0: Ja, want de lange tijd wilde Brussel vanwege diezelfde oorlog, vanwege diezelfde grootschalige invasie, juist bewust geen contact met de Russische regering.
1: Klopt. Ik moet zeggen dat er altijd wel stemmen zijn geweest, en Europese leiders zijn geweest die daar anders over dachten. En de president van Frankrijk, Emmanuel Macron, is daar de meest zichtbare van. Maar veel leiders vonden dat ook echt niet kunnen. Maar ik denk dat nu iets aan het veranderen is misschien. En dat heeft dus te maken met die les waar ik het net over had. Dus ja, dat Europa aan tafel wil zitten de volgende keer. Maar ook het feit dat Rusland op dit moment toch wat zwaarder heeft. En dat maakt nogal uit op welke wijze je zo'n gesprek start. Dus vanuit een zwakke positie of een relatief sterke positie. En Rusland heeft het zowel op het slagveld momenteel wat moeilijker in Oekraïne, maar ook, waar we het net over hadden, dat het nu steeds meer ook die oorlog thuis voelt. De economie gaat niet goed. De Oekraïners slagen er steeds meer in om doelen te raken binnen Rusland. De bevolking merkt dat. Dus Rusland staat relatief wat zwakker.
0: Ja, Rusland staat misschien wat meer onder druk. Maar je zou ook kunnen denken, misschien staat Rusland pas open voor een gesprek als ze wat sterker in hun schoenen staan.
1: En dat is steeds het dilemma. Beide partijen, dus Oekraïne en Rusland, willen eigenlijk het liefst natuurlijk pas een gesprek aan als ze sterk staan. En sterker dan de andere partij. Maar goed, ik denk dat dat toch de hoop is in Europa. Dat inderdaad de druk op het Kremlin nu wat verhoogd wordt, omdat het wat minder gaat. Hoewel ik ook moet zeggen, ik vraag me inderdaad af of Poetin bereid zal zijn om vanuit een wat zwakkere positie zo'n echt een gesprek aan te gaan.
0: Want als hij iets wil uitstralen, is dat volgens mij, ik bezwijk niet onder druk.
1: Ja, dat is waar. Goed. Ja. Dat hangt misschien ook van de schaal van de druk af.
0: Maar goed, dat vul ik nu even in. Hè. Wat was de officiële reactie vanuit Moskou op die toenadering door Europa?
1: Op die toenadering is die best beperkt geweest. Op zich heeft Poetin via zijn woordvoerders ook al in het verleden gezegd, hij is er vrij duidelijk in dat hij liever met de VS onderhandelt. Dat ziet hij veel meer als zijn counterpart. Maar dat hij in principe als Europa wil praten, dan wil hij dat best doen. Maar de vraag is hoe serieus hij zulke gesprekken echt zou nemen. Hij ziet de VS echt meer als een counterpart en Europa heeft hij ook wat vaker ondermijnd.
0: Het feit dat er geen officiële reactie is, hè, zegt dat op zichzelf nog iets?
1: Op het verzoek voor een communicatie. Nou ja, het kan verschillende kanten op. Je zou ook kunnen zeggen dat als de Russen een serieus gesprek willen voeren, dat waarschijnlijk toch eerder achter gesloten deuren gebeurt en met minder spotlight erop. In het verleden zie je dat het Kremlin zeker onderhandelingen, maar ook gesprekken, bredere gesprekken met het Westen, dus ook gewoon gebruikt heeft voor andere doeleinden. niet in goede trouw zulke gesprekken is ingegaan. En dan wordt er juist heel veel aandacht aan besteed. Het feit dat er nu geen reactie komt, kan daarmee te maken hebben. Dat ze het misschien toch serieuzer nemen. Maar eerder neig ik ook naar dat ze misschien nog niet helemaal besloten hebben wat ze hiermee willen.
0: Ja, en binnen de Europese Unie is er ook een enorme verdeeldheid over of deze gesprekken gevoerd moeten worden of niet. Ik begreep dat Macron een enorme voorstander is, hè?
1: Nou ja, hij heeft er wel altijd meer voor gepleit, inderdaad, dat je wel iets van een communicatiekanaal open moet hebben. Maar er zijn anderen die daar wat veel terughoudender in zijn. Denk aan de Baltische Staten, denk aan Polen, andere.
0: Want wat zeggen die?
1: Nou ja, die vertrouwen Rusland gewoon niet. Die geloven er echt niet in dat Rusland in goed vertrouwen zo'n gesprek kan voeren om echt bij vrede te komen.
0: Wat zou de rol van Europa kunnen zijn in die onderhandelingen of in die communicatie?
1: Nou, Europa zelf ziet zichzelf in officiële boodschappen niet als bemiddelaar. Europa heeft zich echt aan de kant van Oekraïne geschaard. Dus is wat dat betreft niet onpartijdig. Zoals bemiddelaar hoort te zijn. Maar Europa wil vooral echt aan tafel zitten op het moment dat het gesprek gevoerd wordt.
0: Vandaag was een dag waarop Moskou dus in brand staat, zoals ik in de introductie al vertelde. De Oekraïense president zei dat ook zelf, hè, letterlijk. Dan lijken vredesonderhandelingen wat mij betreft heel ver weg.
1: Dat kun je denken. Tegelijkertijd is dat wel het doel. Om de druk op Moskou toch wat meer op te voeren. Dat is het doel van Oekraïne in elk geval. Om te laten zien dat het wel degelijk iets kan in deze oorlog. En misschien ook de boodschap naar het Westen af te geven. Dat ze in staat zijn om wel degelijk die oorlog te voeren. Of dit gaat leiden tot vrede is een vraag. Maar tegelijkertijd, als Rusland sterk staat, dan leidt dat zeker ook niet tot vrede tot nu toe.
0: Marina Ohanjanyan van Instituut Klingendaal, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: In Slovenië is een 57-jarige Nederlander omgekomen tijdens de afdaling van de hoogste berg van het land. Vorige week kwamen binnen 24 uur al 7 klimmers om het leven in de Alpen. Is bergbeklimmen gevaarlijker geworden? Ik vraag het Wilco van Rooyen, een zeer, zeer ervaren bergbeklimmer. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Even voor wie u niet kent, de Seven Summits en Explorers Grand Slam. Wat betekenen of zeggen deze termen?
2: Nou ja, dat je alle hoogste toppen van alle continenten hebt beklommen, inclusief naar de Noord- en Zuidpool bent geskiet. En daar hoort uiteraard natuurlijk de hoogste berg van de wereld ook bij, Mount Everest. Ja.
0: De K2.
2: Die hoort niet eens tot dat lijstje, maar die heb ik ook mogen beklimmen. Ja, klopt.
0: En ook nog eens zonder zuurstof.
2: Klopt helemaal, ja.
0: Hoe was dat?
2: Nou ja, in mijn ogen zonder doping die berg op. Dat is de uitdaging. Dus waarom zou je dan een zuurstoffles op je rug zetten? Maar goed, dat is mijn persoonlijke drijfveer. Als het niet moeilijk genoeg is, dan bij fair means, zoals klimmers dat dan noemen.
0: Ja, wat is jouw drijfveer eigenlijk?
2: Nou heb je even. Weet je, kijk, in het begin was het natuurlijk, als je jong bent, dan wil je jezelf bewijzen, zeg maar. Op het moment dat je wat ouder wordt en ook wat successen hebt, ja, dan blijft toch de journey, dus de reis uiteindelijk, over. En dat is waar je het allemaal voor doet. Mijn zoon zegt wel eens heel terecht, papa, heb je niet genoeg bergen beklommen als ik weer op pad ga? En dan moet ik hem helaas toch uitleggen dat het uiteindelijk niet om de top gaat. En dat lijkt altijd wel zo. Dat is het afrekenmoment. Maar uiteindelijk herinner je natuurlijk alle tegenslagen die je bent tegengekomen op je weg. En als je zolang je die niet hebt, ja, dan was de uitdaging niet groot genoeg.
0: En die les wilde jouw zoon in de praktijk leren, want je hebt hem vorige week meegenomen naar Gran Paradiso.
2: Ja. Ja, dat klopt. Ja, zijn eerste 4000e. Dus daar zijn we wel trots op dat het gelukt is.
0: Wilco, als je de krantenkoppen mag geloven, gaat het steeds vaker fout in de Alpen. Klopt dat beeld wat jou betreft?
2: Maar dat heeft natuurlijk meerdere redenen. De aantrekkingskracht wordt natuurlijk steeds groter. Dat komt natuurlijk ook door social media. Via Instagram lijkt iedereen het te kunnen. En goed voorbeeld doet volgen. Bovendien, het is ook steeds makkelijker om met een appje op pad te gaan. Hè. Vroeger had je nog een kaart nodig en moest je nog terreinkennis hebben. Tegenwoordig hoef je alleen een pijltje te volgen. Ja, en dan vervolgens, daarbij opgeteld, heb je natuurlijk klimaatverandering met alle gevolgen van dien.
0: Ja, want waarom is bergbeklimmen gevaarlijker geworden door klimaatverandering?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk veel meer steenslag, omdat stenen lossmelten boven je hoofd, zeg ik wel eens. Ben je in Nederland helemaal niet gewend om je heen te kijken en wat er van boven komt, moet je in de Alpen of in de bergen daar altijd ongelooflijk alert op zijn. Ja, en de routes die je vroeger, ja, zeg maar, achterloos kon lopen, omdat ze al heel vaak gelopen waren, moet je daar toch nu terdege rekening houden dat ja, ook van boven er allerlei gevaren loeren. Dat was altijd al zo, maar nu met die klimaatverandering, met het smelten van die gletsjers, wat echt enorm hard gaat. Ook afgelopen tocht met mijn zoon moest ik een route die ik een paar jaar geleden nog kon lopen, onderbreken, zeg maar, en uiteindelijk zelf weer een nieuw spoor zien te vinden. Ja, en als je onervaren bent en je volgt dat pijltje, ja, dan zou je eigenlijk moeten constateren, joh, ik kom er niet uit, ik moet terug. Maar veel mensen zetten dan toch door met alle gevolgen van dien en ja, hebben vaak ook geen treinkennis en ja, ook geen tijdsbesef. 10 kilometer in de berg is iets heel anders dan 10 kilometer in het vlakke, om het zo maar te zeggen. Ja, dus bezint eer gebegint.
0: Ja, maar klimaatverandering is niet nieuw, zou je zeggen. Hoe kunnen mensen die zulke hoge bergen willen bestijgen zich dat dan toch onvoldoende realiseren?
2: Ja, omdat ze zijn er nooit eerder geweest. Kijk, als je er eerder bent geweest, dan weet je hoe het er vroeger bij lag. En dat is één generatie terug. Ik zeg wel eens met mijn vader, mijn moeder en mijn zusjes op de Fourcarpas in Zwitserland zaten we nog in de sneeuw. Als je er tegenwoordig rijdt, dan is die gletsjer heel ver weg. Ja, en op het moment dat je dan toch dat alpine terrein ingaat, dan moet je toch, ja, nogmaals, eigenlijk toch wel weten wat je doet. Dat moet je altijd al wel. Maar nu is het extra, omdat, ja, wat ik al zeg, de smelt zoveel weg. Dat zeg maar, voordat je op een gletsjer kan stappen, moet je vaak een hele omweg maken. En op het moment dat je op die gletsjer stapt en het is aper, zoals wij dat dan noemen, dus de sneeuw is overal weg, de spleten zijn allemaal open, ja, dan is dat ook extra groot gevaar natuurlijk. En dat je niet zomaar rechtdoor kan lopen om bij je doel te komen.
0: Er verandert veel en, dat verandert allemaal heel snel. Als ik dit zo hoor, hè, ja. Is een bergbeklimmen dan nog wel verantwoord voor mensen die niet de ervaring hebben die jij hebt?
2: Kort antwoord is nee. Weet je, kijk, je moet je ervaringen opbouwen. En dat betekent, hè, als je met hardlopen vergelijkt, ga je ook niet zomaar een marathon lopen. En dat is met de Alpen natuurlijk ook. Je zult toch eerst gedegen terreinkennis op moeten doen. En toch ook wel een beetje verstand moeten hebben, zeg maar, met van navigatie. En ook je eigen snelheid en je eigen kracht kennen. Hè, dus dan weet je ook hoe lang je ergens over gaat doen. En dan weet je ook als je te lang over gaat doen, omdat bijvoorbeeld het pad of wat dan ook te moeilijk is, dat je dan op een bepaald moment moet zeggen, volgens mij moet ik omkeren. Ja, en dat gebeurt vaak niet. Ik wil niet zeggen dat deze ongelukken daar het gevolg van zijn. Maar uiteindelijk, onderschatting door onbewustzijn, dat is het in feite, is denk ik een van de grootste fouten die nu heel vaak voorkomt.
0: Ja, want jij zou morgen eigenlijk de Mont Blanc gaan beklimmen, maar daar heb je toch van afgezien. Waarom is dat?
2: Ja, om meerdere redenen. De grootste reden is eigenlijk dat op de Gran Paradiso, waar ik met mijn zoon was, die tocht was dusdanig zwaarder, doordat de weg inderdaad in

0: Die berg die blijft er wel. Alleen ja, mensen hebben een plan, hebben een bepaalde week vrijgenomen. En ja, dan moet het vaak gebeuren. En toevallig deze week was het stralend weer. Maar voor hetzelfde geld, ja, weet je, speelt het weer ook parten. Ja, en dan is het eigenlijk niet wijs om toch door te drukken, om het zo maar te zeggen.
1: De natuur laat zich niet plannen natuurlijk.
0: Nee, dat is precies. Dat is een spijker op zijn kop. Wij moeten ons aanpassen aan de natuur en niet andersom. Alleen we worden natuurlijk opgevoed dat wij die natuur wel kunnen overroelen met al onze appjes en onze kennis en ervaringen. Maar uiteindelijk is toch de natuur de laatsprekende.
1: Nou, gaf je net aan dat klimmen eigenlijk bijna onverantwoord is voor hele onervaren klimmers op dit moment. Wat is jouw advies voor beginnende klimmers die toch het risico willen nemen?
0: Ja, bereid je goed voor. En goed voorbereiden is dus niet alleen maar theorie, dat is de basis. Maar uiteindelijk zul je gewoon ervaringen moeten opbouwen. Misschien eerst in een cursus of met vriendjes. En dan vervolgens stapje voor stapje. Ja, het is een beetje old school. Maar op die manier weet je ook wat je aan het doen bent. En kun je zelf ook verantwoorde risico's nemen en besluiten nemen. Wanneer verder te gaan, wanneer terug te keren. En dat moet voor iedereen veel beter voelen. Want nogmaals, het is een soort sprong in de diepe en een foutje snel gemaakt. En ja, een fout in de bergsport is meestal ook fataal.
1: Ervaren bergbeklimmer Wilco van Rooyen. Heel veel succes en dank voor dit gesprek.
0: Dankjewel, succes. Hoi hoi.

0: U hoorde I Will Survive van Gloria Gaynor. Speciaal op verzoek van gedragsexpert Sanneke Langendoen. Vandaag verschijnt haar boek Soundtrack voor een beter leven. Goedenavond.
1: Hoi.
0: Waarom dit nummer?
1: Ja, dit nummer heeft mij enorm veel kracht gegeven op momenten dat het gewoon niet lekker ging. Vanuit de muziekwetenschap blijkt ook dat power songs, dat valt een beetje onder de categorie power songs, dat het je ook echt een tijdelijke boost kan geven.

0: geven. Dus in 2006 ben ik mijn ouders verloren. Eigenlijk beide ouders, want mijn vader had mijn moeder vermoord. En ik ben in die periode ontzettend veel muziek gaan luisteren. En ja, dit was één nummer en dat hield me echt op de been.
1: Ja, een aangrijpend verhaal. Mm. Hoe ga je door met je leven na zoiets?
0: Ja, je gaat gewoon door, maar ergens staat het ook weer stil. Dus je probeert een nieuw fundament op te bouwen om door te gaan. Dus voor mij was studie heel erg belangrijk. Ik had ontzettend fijne vriendinnetjes om me heen. En studie is ook een beetje perspectief hebben. En zorg dat je een nieuw huisje hebt. Maar ja, hoe blijf je op de been? Ontzettend veel muziek luisteren en zingen en maken.
1: Tegelijkertijd viel er heel veel te regelen voor je. Want je ouders hadden bedrijven, lieten natuurlijk een huis achter. Je had een jonger broertje. Ja. Dus ook heel veel verantwoordelijkheid op dat moment.
0: Ja, ja, en je bent 21 op dat moment, dus komt veel op je af. Maar ja, je doet het wel. Maar het is ook niet zo, ik zag geen andere keuze. Dus ik ging gewoon volle vaart vooruit in die rijdende trein, als het ware, vooruit. En je doet je ding. Als ik erop terugkijk, nu zeg maar, het was 20 jaar geleden, dan denk ik, jeetje, een hoop op me afgekomen. Maar op dat moment, ja, elke dag stapje voor stapje vooruit en dan kom je verder.
1: Ja, want welke rol speelde muziek in hoe jij er toen mee omging?
0: Nou, ik kom uit een heel muzikaal gezin. Dus mijn moeder die zong in een bluesband. Mijn vader speelde elektrische gitaar. En die had een Gibson gitaar. Dus onder de mensen die de gitaren een beetje kennen, dat is echt een heel mooi ding. Dus ik heb alleen maar muziek om me heen gehad. En ik zong zelf altijd. Hè. Als ik vroeger liefdesverdriet had, greep ik ook naar muziek. Dus muziek zat al een beetje in mijn copingstrategie. Dus op het moment dat mijn moeder vermist raakte, ben ik gewoon vanuit haar zanginstallatie ben ik gaan zingen. Alle frustratie die ik in me had, alles kan ik kwijt. En daardoor heb je een manier om met je emoties om te gaan op dat moment.
1: En hoe heeft dat uiteindelijk geleid tot een boek?
0: Ja, hele goede vraag. Nou, op een gegeven moment heb ik mijn verhaal ook naar de buitenwereld gebracht. En ik heb erover verteld wat mij is overkomen. En elke keer wat terugkwam was de vraag van, ik snap eigenlijk helemaal niet hoe je er zo sterk bent uitgekomen. En hoe doe je dat? En toen ben ik daarover na gaan denken. En toen dacht ik, ja, maar muziek heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. En ik zeg wel eens een beetje voor de grap van, muziek is mijn GGZ, mijn therapie eigenlijk geweest. En ik denk ook echt dat het zo is geweest voor mij.
1: Ja, want hoe ging dat dan concreet, die therapie?
0: Ja, door ontzettend veel naar muziek te luisteren, naar teksten die resoneren, die jou woorden geven die jij niet hebt. Of het nummer dat je net hoorde, voor mij, het is een beetje een horoscoop, hè? Dus je kunt er zelf invulling aan geven. Dus ik ben op een gegeven moment op zoek gegaan van, maar hoe kan het zo zijn dat muziek zo'n krachtig effect heeft? Alsof het een beetje een superkracht is waar ik over beschikte. En ik ging met heel veel experts praten, met heel veel neurowetenschappers, met muziekwetenschappers, met
1: antropologen.
0: Ja, echt ontzettend veel interessante, fantastische mensen. Heel veel andere mensen met ook mooie ervaringsverhalen. Heel veel boeken gelezen. En toen dacht ik, jeetje, er is zoveel meer bekend over wat je met muziek kan doen. En dat is ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd. Waarom is daar geen boek over? Want er wordt heel veel geschreven over bijvoorbeeld, je kunt muziek inzetten bij Parkinson, hè, dus vanuit de zorg of Alzheimer. Die voorbeelden kennen we misschien wel. Heb je misschien wel ooit een YouTube-filmpje gezien van iemand die Alzheimer heeft en muziek luistert van vroeger en helemaal tot leven komt?
1: Ja.
0: Maar hoe zet je het gewoon als persoon in? Hoe kan jij er gebruik van maken? Hoe kan ik er gebruik van maken? Dat was er nog niet.
1: Ik heb zelfs een keer een documentaire gezien over een jongen die zijn geheugen was volledig gewist. Die wist helemaal niks meer, maar die kon nog wel piano spelen.
0: Ja, ja, ja. Het is heel bijzonder wat muziek met ons doet. Dus er zijn zelfs wetenschappers die zeggen, ja, muziek zit in ons DNA. Het is vanuit de evolutie, vanuit de biologie, het zit in ons. Dus antropologen hebben nog geen enkele cultuur of stam ontdekt. Mensen zonder ritme en melodie. Dus het heeft blijkbaar echt een functie ook voor ons.
1: En al die verschillende manieren waarop muziek je kan helpen op verschillende momenten heb je uitgewerkt in jouw boek. Hè? Want het is een soort zelfhulpboek geworden.
0: Ja.
1: Met verschillende situaties.
0: Ja, het zijn 12 manieren die ik eruit heb gehaald waarop je muziek heel praktisch kan ook toepassen. Want dat vind ik het leuke aan boeken. Van, ja, je kunt er kennis op doen, maar hoe pas je het dan toe? Dus van ontspannen, maar ook beter slapen is veel bekend over. Hoe je het gebruikt voor focus. Mensen die in open werken ruimte zitten, die hebben vaak ook behoefte om zich een beetje af te kunnen sluiten van alle ruis. Maar ook om creativiteit te stimuleren, om je brein te trainen zelfs. Hè? Want als je ouder wordt, hebben we sporten allemaal. Maar het is ook goed om je brein vitaal en fit te houden. Nou, Erik Scherder heb ik daarover gesproken. Als iemand daar voor pleit, is hij het wel. En muziek is een heel mooie manier om dat ook te doen. Door verschillende muzieksoorten te luisteren. Maar ook door natuurlijk gewoon een instrument te spelen. Dat is natuurlijk next level. Maar ook om met elkaar in verbinding te komen. Hoe muziek met rituelen, hoe dat een rol speelt. En natuurlijk hoe je met je gevoelens en emoties omgaat. Ja. En ja, de muziek die je luistert zegt ook best veel over wie jij bent.
1: Een van die hoofdstukken heet muziek als medicijn.
0: Ja.
1: Kan dat niet te hoge verwachtingen scheppen?
0: Nee, absoluut niet. Er is een stichting. Die heet Muziek als Medicijn. Daar is dat hoofdstuk helemaal op geïnspireerd. En muziek wordt in de zorg gezet. Onder andere voor, tijdens en na een operatie. Het enige wat je hoeft te doen is je oortjes meenemen. Je favoriete muziek. En het heeft effect op beter slapen, minder pijn. Ruim 50% minder kans op delier. Minder angst en stress. Dus fantastisch. Dus het zijn gewoon artsen die hard wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan en die nog steeds meer onderzoek hiernaar doen. Maar we weten het niet. Dat is het gekke.
1: Ja.
0: We weten helemaal niet dat het kan.
1: Ja, jij schrijft in jouw boek, muziek is overal. En je beschrijft ook een hele belangrijke regel. Het moet jouw muziek zijn.
0: Ja, ja, dat is echt de gouden regel vanuit dit boek. Want je kunt je natuurlijk voorstellen dat iedereen, je wordt geboren, je maakt van alles mee in leven. En op bepaalde momenten in je leven koppel je natuurlijk ook muziek. Dus die verankeren in je geheugen met in een bepaalde context. Dus jij hebt een aparte, zie het als een vingerafdruk. Zo is het eigenlijk. Ja. Jij hebt een andere en ik heb een andere.
1: Het is maatwerk. Ja, er bestaat dus geen universele playlist die voor iedereen hetzelfde werkt.
0: Nee, dat denk ik niet. Natuurlijk zijn er wel playlists die je op Spotify vindt als het gaat om focus of ontspanning. En daar zitten algemene principes achter. Nou, en die beschrijf ik ook in een boek. Dus als jij gefocust wil zijn, dan moet je geen muziek luisteren met teksten. Want dan gaat je breincentrum voor tekstverwerking aan de slag.
1: Ik kwam een hele mooie quote tegen in jouw boek. Don't show them your superpowers, show them theirs.
0: Ja. Ja, dat is voor mij. Toen viel het kwartje waarom dit boek er eigenlijk moest komen. Ik was de hele tijd aan het vertellen hoe muziek voor mij werkte. Maar eigenlijk gaat het erom, hoe kun jij er dan gebruik van maken? Dus dit is mijn antwoord op al die vragen die ik continu krijg. Nou, op zo'n manier kan je muziek inzetten, ook voor jou.
1: Dus kom erachter wat je eigen superkracht is.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja. In het boek staan ook QR-codes. Hè? Waar zijn die voor?
0: Die QR-codes die gaan naar playlists die je terugvindt vanuit het boek. Dus dan heb je een oefening. En dan kan je bijvoorbeeld verschillende playlists luisteren. En oefeningen doen voor ontspannen. Maar ook voor muziek als medicijn. Daar is een hele mooie playlist ook van. Waarin je naar de muziek kan luisteren die ze ook hebben gebruikt in onderzoek. Op zo'n manier is het ook heel interactief, heel erg speels. Omdat ik het heel belangrijk vind om niet alleen de kennis te krijgen over hoe zit het in elkaar en hoe werkt het en welke tips zijn er dan. Maar ook dat je meteen er zelf mee aan de slag kan gaan. Dus je kunt er morgen al kan je eigen playlist samenstellen of die gebruiken uit het boek.
1: Een handig en bijzonder boek, soundtrack voor een beter leven van Sanneke Langendoen. Dank je wel.
0: Ja, dank je.

0: Fantastisch toch, van Eva de Roveren. U herkent het vast, als je een nacht slecht hebt geslapen, misschien liggen woelen door de hitte, dan loopt het de volgende dag allemaal niet zo lekker. Slaaptekort heeft direct effect op ons geheugen. Kunnen we opeens niet op een woord komen of op een naam? En dat werkt bij muizen ook zo. Nu, muizenonderzoek laat ook zien dat er misschien een oplossing is. Een van de onderzoekers is neurobioloog Robert Havekes van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Als je één nacht slecht slaapt, echt maar een paar uur, wat is dan het effect op ons geheugen?
1: Nou, wat we eigenlijk zien is dat je zelf met één korte nacht of een aantal uren slaap die je mist, dat je daardoor gewoon bepaalde informatie die de dag ervoor hebt geleerd, of het nou de naam is van iemand of bijvoorbeeld waar je je sleutels hebt neergelegd, dat je die de volgende dag gewoon minder goed kunt terughalen. En eigenlijk, ja, het lijkt erop dat je dat dan vergeten bent.
0: Ja, en wat is dan de verklaring voor dat geheugenverlies?
1: Nou, wij dachten altijd dat je echt die informatie kwijt was, doordat het niet goed opgeslagen was. Maar het blijkt dus nu, met onder andere door ons onderzoek, dat die informatie eigenlijk wel degelijk in het brein ligt, maar als het ware meer verborgen. En het probleem is eigenlijk dat dan het terughalen, zeg maar, van die informatie lastig wordt. Maar het feit dat het dus er wel degelijk ligt, gaf ons mogelijkheden om te gaan kijken van, kunnen we daar iets aan doen om het dan inderdaad weer boven water te krijgen.
0: Jullie hebben hier onderzoek naar gedaan op muizen. Waarom op muizen?
1: Nou, omdat wij echt wilden gaan kijken van wat gaat er nou echt mis in de hersenen op het moment dat je niet genoeg slaap krijgt. En om dat te kunnen doen, daar doen we gedragsstudies voor. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk om uiteindelijk te kunnen kijken, wat gebeurt er nou echt in die hersencellen op het moment dat het brein niet genoeg slaap krijgt. Wat gaat er nou mis, waardoor je uiteindelijk het herinneringsproces verstoort. En daar doe je dus allerlei biochemische en moleculaire analyses voor. Mm-hmm. Maar daarmee hebben we uiteindelijk wel kunnen achterhalen van welke processen, van de vele processen die van belang zijn voor geheugenvorming en herinneringen ophalen, welke van die processen worden nou verstoord. En dat is iets wat je dus in mensen niet op dat niveau kunt doen.
0: Ja, dan ben ik toch benieuwd. Hoe onderzoek je bij muizen of een nacht slapen effect heeft op het geheugen?
1: Ja, een van de dingen die we gedaan hebben in recent werk, en dat is eigenlijk een voortbordurend op eerder werk, waarbij we ruimtelijk geheugen hebben bekeken. Hè, dus het voorbeeld wat ik al zei, je legt je sleutels ergens neer 's avonds en de volgende dag vraag je af waar die sleutels gebleven zijn. Nou, in muizen hebben we nu gekeken naar in hoeverre sociale ervaringen, dus bijvoorbeeld iemand leren kennen voor het eerst, die heb je voor het eerst gesproken, dat soort processen, of die ook beïnvloed worden. En hoe we dat doen met muizen is door muizen twee andere muizen aan te bieden om in een interactie mee aan te gaan. Aan de ene kant een kamergenoot en aan de andere kant een totaal nieuwe muis die ze nog nooit gezien hebben. En wat je ziet met die muizen is dat ze altijd een hele sterke voorkeur hebben voor die nieuwe muis, want die is interessant. Is het een vriend of een vijand? Is het misschien een partner? Dus daar hebben ze altijd heel veel interesse voor.
0: Ja.
1: Maar als je slaapgedepriveerd wordt, dan zie je dus dat
0: dat er ineens twee nieuwe muizen zijn.
1: Nou, ze zien dus niet dat die muis die ze gisteren gesproken hebben, of in ieder geval gesproken niet, maar in ieder geval gisteren een interactie mee hebben gehad, dat zijn ze gewoon vergeten. En de volgende dag zien ze die muis gewoon weer als zijnde een nieuwe muis. Dus met andere woorden, ze vergeten gewoon dat ze, als je het naar mensen vertaalt, dat je misschien gisteren of een week geleden iemand gesproken hebt, en misschien later opeens denkt van, ik ken die persoon wel.
0: Ja,
1: nou, dat proces eigenlijk.
0: En die muizen hou je dus letterlijk wakker?
1: Die houden we dan letterlijk een aantal uren wakker. En dat doen we voor in dit geval voor een aantal uren na die leerervaring. Omdat dat nou precies de periode is waar slaap heel belangrijk is voor een normale en goede opslag van die informatie in het brein. Waardoor je het kunt terughalen de volgende dag.
0: Ja, en daar straf je een muis wel mee. Want ik las dat muizen 12 tot 16 uur per dag slapen.
1: Dat klopt, maar straffen zou ik het niet willen noemen. Omdat als je eigenlijk kijkt naar bijvoorbeeld, het is niet iets wat heel veel stress induceert. Het klinkt altijd als iets als een hele stressvolle ervaring. Maar goed, wij hebben dus gekeken naar in hoeverre dat nou echt bij die muizen stress oplevert. Dat kun je meten. En daar zijn de muizen eigenlijk niet echt heel erg van onder de indruk in die zin. Sterker nog, op het moment dat je muizen of knaagdieren, of nou, laten we zeggen, als muizen mensen huisdieren hebben en die een nieuwe kooi geven, dan zie je gewoon eigenlijk dat die muizen of knaagdieren daar veel meer stress van hebben.
0: Jullie hebben dus gekeken naar wat er gebeurt bij slaaptekort, om vervolgens ook te kijken naar een mogelijke oplossing. Ja. En ik begreep dat een bekend astma-medicijn de oplossing bleek.
1: Nou precies, kijk, wij zagen dus in eerste instantie van, goh, die muizen, als ze enkele uren slaap missen, maar vervolgens wel 18 uur kunnen bijslapen, dan zie je dus dat ze de volgende dag gewoon niet herinneren dat ze een onbekende muis eerder ontmoet hebben. Dus je hebt met andere woorden, je kunt je een sociale interactie die je misschien de avond van tevoren hebt gaat niet herinneren. Maar we hebben dus al door niet alleen moleculaire technieken kunnen kijken van met die hersens, met die geheugensporen, wat gebeurt er nou in het brein? Nou, die worden niet geactiveerd. En toen zijn we met astma-medicatie gaan kijken, kunnen we daar nou ook ervoor zorgen dat het herinneringsproces eigenlijk weer hersteld wordt? En we kwamen bij dat astma-medicijn omdat we uiteindelijk dus door die eerder genoemde moleculaire analyses van de hersencellen erachter kwamen dat eigenlijk vergelijkbare processen die ook in bijvoorbeeld in de longen gemanipuleerd worden met het astma-medicijn, dus ook in de hersenen een belangrijke rol spelen bij, maar in dit geval dus geheugenvorming. En dus bij het geven van dat astma-medicijn, daarmee konden de dieren uiteindelijk dus opeens dan wel weer herinneren wat ze eerder geleerd hadden.
0: Welke mensen zouden hier baat bij kunnen hebben?
1: Ja, nou, wij zijn natuurlijk onderzoek gaan doen met slaaptekort. Hè. Slaaptekort is natuurlijk een groot probleem in de maatschappij. Als je denkt aan, mensen die misschien toch niet genoeg slaap krijgen op een gemiddelde dag. Hè, als we een wekker nodig hebben, dan is dat een issue. Maar je kunt ook gaan denken aan ploegendiensten. Met veroudering zie je dat slaap ook aangetast wordt. Maar ja, ook mensen met insomnie. Dus slaaptekort is een heel dankbaar onderwerp om te kijken van, nou, dat is echt iets waar de hersenen veel last van hebben. Maar aan de andere kant, wat voor ons heel interessant is dat vergelijkbare problemen lijken te ontstaan bij bijvoorbeeld beginnende dementie en Alzheimer. En dat is een van de dingen waar we nu naar willen gaan kijken. Van, oké, is ook daar het herinneringsproces hetgene wat sterk ondermijnd wordt in beginnende fases van dementie, dus beginnende vergeetachtigheid. En dat lijkt dus ook het geval te zijn. En we willen nu gaan kijken van, is het nou zo dat ook daar bijvoorbeeld met die astma-medicatie misschien het brein een klein beetje kunnen helpen.
0: Interessant. Robert Havekes van de Rijksuniversiteit Groningen, dank.
1: Graag gedaan, fijne avond.
2: 5:55.
0: Morgen vindt de Climate Classic plaats. Een fietstocht om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Aan de lijn Leo Meijer, klimaatwetenschapper en fervent wielrenner. Goedenavond, Leo.
3: Goedenavond.
0: Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om juist op de heetste dag van deze week deze tour te houden?
3: Ja, dat is een goede vraag, maar ik denk toch een toevalstreffer. En natuurlijk een beetje raar, want het motto is roast your legs, not the planet. Maar nu lijkt het erop of als onze lijven morgen gaan roosteren.
0: Ja, en hoe gaan jullie daarmee om? Hoe passen jullie de race aan vanwege de extreme hitte?
3: Ja, nou, de langste ritten die worden ingekort, zodanig dat we ervoor kunnen zorgen dat voor de grootste middaghitte we allemaal weer terug zijn.
0: Ja,
3: dus dat is dus eigenlijk ook een goede klimaatactie om rekening te houden met hittegolven. Dus dat is weer de andere kant ervan.
0: Ja, en zo voorkom je dat je dus je legs roast.
3: Dat is. We hopen zeker allemaal gezond en levend aan te komen en het hoofd koel te houden.
0: Ja, maar Leo, het eerste wat ik dacht was, jullie fietsen juist om aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering. Daar wordt dus de route aangepast vanwege de hitte. Is dat niet juist het punt? Zou je die omstandigheden niet moeten ervaren om te laten zien wat er precies verandert in de wereld?
3: We zijn geen klimaatmartelaren natuurlijk. en bovendien, we doen nog wel andere dingen hoor. We hebben een serie podcast gemaakt met topwetenschappers die toevallig ook heel goed kunnen fietsen. Die worden ook verspreid onder alle deelnemers over droogte, smeltende ijskappen, toekomstscenario's en energietransitie. Dus we doen ook nog wel wat aan de inhoud, behalve alleen een rondje fietsen.
0: En heb je er nu zin in of zie je er toch tegenop?
3: Ik heb er hartstikke veel zin in. Ik hoop wel, ik ga morgen 125 kilometer fietsen.
0: Zo.
3: En hoop mijn hoofd en ook mijn lijf koel te houden.
0: Nou Leo, ik benijd je niet. Zo'n lange fietstocht in de hitte. Maar ik wens je wel heel veel succes.
3: Dank je wel.
0: Dit was het Oog. Morgen zit hier Simone Wijmans. Zometeen nooit meer slapen. Femke van der Laan ontvangt violiste Vera Betts. Fijne avond.

0: NPO Radio 1. Europa experimenteert met een nieuw soort grenscontrole.
1: Een methode die een heel goed herkenningssysteem geeft, maar het is ook een assortiment van een black box-achtig systeem.
0: Dankzij AI zijn de mogelijkheden eindeloos, maar het brengt ook risico's met zich mee.
1: Toen mensen bij de grens dat merkten, toen schrokken ze zich natuurlijk het apenlazeris, want dit mocht natuurlijk niet gebeuren.
0: Sommige van die testen leiden nu tot ongemakkelijke situaties.
2: Maar ik begrijp dat jullie niet willen dat het gesprek wordt opgenomen.
3: Het kost wel veel moeite om mensen bereid te krijgen om hier iets over te zeggen.
0: VPRO en Human met de toekomst van de grens. In Argos. Zaterdag om 14:00.
4: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
6: Appetito.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: 52 min 40.
15: 12 natuurlijk.
14: Heel goed, ook in 12 weken leren rekenen.
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: In 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: NPO Radio.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
18: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranjespeler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.